0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: 90.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reactie.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: De afgelopen maanden zijn er tientallen crossmotoren gestolen in Utrecht. Het gaat om motoren die te koop staan. Tijdens de proefrit gaan de dieven ermee vandoor. We hebben bewakingsbeeld waarop je zo'n diefstal ziet gebeuren. Na afloop van de Pride in Amersfoort is een man zwaar mishandeld. De politie zoekt een aantal jongens op fatbikes. En een heel goed beeld van een oplichter die een bejaard echtpaar besteelt van een dikke 10.000 euro.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar

0: eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: dan.
1: Ja, ach, zo.
0: Ben je wakker?
1: Ja, nou, we zijn er hoor.
0: Ja, 7 over 6. Een hele goede morgen.
1: Morgen.
0: Midden in de week, dat is dat woensdaggevoel waarop je de dag nog eventjes mag aftasten voordat alles echt op gang komt. Maar we zijn alweer op de helft, hè, als je het qua week bekijkt. Voetballen gezien gisteravond?
1: Een stukje.
0: Ja, ja. Welk stukje trouwens?
1: Nadat ze... Wie had ook weer gescoord? Sorry, ik ben het alweer vergeten.
0: Dat maakt niet uit, maar het begin of na de score. Ja, want het was binnen 20 minuten al 1-0 hè, voor Spanje. Ze waren echt sterk. Hè. Vanavond dus Engeland tegen Argentinië.
1: Oh, sorry.
0: Nee,
1: ja,
0: dat maakt niet uit. Ik help je even.
1: Ik voel niet meer zo sinds Nederland eruit is.
0: Ja.
1: Dat is wel heel lang zo
0: natuurlijk. Dat is wel heel chauvinistisch, toch? Hey, heb je er een beetje zin in vandaag?
1: Ja, nou, jij ook?
0: Ja, dat denk ik wel. We houden de luisteraar, we houden jouw gezelschap vandaag met muziek. Het weer met Margot Ribberink, laatste stand op de weg. En ik vraag me hardop af of jij aan de radio hier ook zo'n vroeg woensdagochtendmens bent, 8 over 6. Dan moet je toch wel bijna chauffeur zijn of uit de nachtdienst komen of niet hebben kunnen slapen.
1: Ja, oh, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, we krijgen altijd wel heel vroeg berichtjes van bepaalde luisteraars die dan al wakker zijn. Dus goedemorgen allemaal. Later in Utrecht is wakker de allereerste Nederlandse wethouder vrouwenoffensief.
1: Ja, dat is maar wat.
0: Ja, die spreken we als eerste.
1: Ja.
0: Waar stem nog niet gehoord, hè? En over een uur schuift een vrijwilliger aan over troost na verlies. Dat vind ik ook een boeiend onderwerp. En onze dagvraag die gaat over de hitte in Zuid-Europa en jouw vakantie. Is dat zo? Was dat gisteren zo?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke heet daar. En we vragen ons af, ik loop vast even op de zaken vooruit, gisteren of je dan daar nog steeds heen wil.
0: Ja.
1: Ik snap het als je denkt van, god, het is me toch te heet.
0: Ja, maar als je het al gepland hebt en zo, 40 graden, het is, zou het nog minder worden?
1: Nou, als je denkt van, 40 graden is niet waar ik op had gerekend.
0: Nee, precies.
1: Dan blijf ik misschien toch liever in Nederland.
0: Gisteren de vakantie in Frankrijk. Vandaag gaat jouw Zuid-Europese vakantie nog door met die hitte of heb je hem afgeblazen? Nou ja, we gaan straks even kijken op Facebook. En Robert-Jan Boy die schrijft na 6:30 bij ons aan. En dat gaat weer over water. Want het is hartstikke droog, hè?
1: Ja.
0: Wat denk je, gaan we van start?

0: Fantastisch wakker.
1: Would you dance

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: vertelde je nou dat je een poster aan de wand had van Enrique Iglesias.
1: Ja.
0: Hero.
1: Een beetje verliefd op Enrique. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ik vond hem heel knap. En ik vond zijn liedjes leuk. En ik had dit lied gedownload op mijn iPod. Ik luisterde hem wel bijna dagelijks. Net als de pingpong song. Ken je die ook?
0: Ja.
1: You know, ja, geweldig.
0: Doe nog eens.
1: Zo, dat lijkt net op. Wat scherp voor jou. Ja, daar is het ook op geïnspireerd. Wist je dat?
0: Nee. Ik wel, ja. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Goedemorgen. Je bent er lekker vroeg bij. Dat geldt ook voor een aantal mensen op Facebook al, hè?
1: Zeker. Nou, er zijn al wat mensen die de puf en de energie hebben gevonden om te reageren op onze dagvraag. Die we elke dag dus aan je stellen. En die gaat vandaag over Zuid-Europa. Want ja, dat deel van ons continent zucht onder een verzengende hitte. En de bosbranden halen dagelijks het journaal.
0: Nou, je zal het wel gezien 40 graden hebben. Is... Ik liep gisteravond nog eventjes te wandelen met mijn lief. En ik vond het echt heet. De zon scheen nog. Ja. Toen dacht ik, wauw. En het is dan misschien minder vochtig in de lucht. Margot Ribberink die zal er straks alles over vertellen. Maar toch dacht ik bij mezelf, het zal 40 graden zijn.
1: Ja,
0: zo wordt mijn vakantie ervoor afzeggen.
1: Over waar je instapt. Dus een sauna. Ja, weet je, en die, wat wij gisteren ook bespraken, al die beelden van die bosbranden in Frankrijk, in Spanje, dat is gewoon vreselijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja goed, veel Utrechters gaan ongetwijfeld op vakantie vanaf komende vrijdag. Want dan begint onze zomervakantie officieel. En daarom willen we aan je vragen, pas jij je zomerplannen aan als je naar Zuid-Europa op vakantie gaat? Of stap je ondanks die bloedhitte toch in de auto naar dat vertrouwde stekkie aan de Costa of de Côte? We zijn benieuwd.
0: D'Azur.
1: Ja, laat het weten. Op Facebook kun je met ons meepraten, Radio M Utrecht. En dan even een reactie achterlaten onder de laatste post. Of de app van RTV Utrecht kun je een appje sturen. Vinden we ook leuk.
0: Nou, zeker. We gaan straks wat reacties delen. Ja. Eerst gaan we even naar de man met de heupen.
1: Trouwens,
0: nou, dat zijn er veel trouwens. Maar...
1: Ook met de kuif, toch?
0: Elvis de Pelvis. Ja, met de kuif, ja, zeker. The Wonder of You.

0: vrolijkheid op de vroege woensdagochtend. Zo. Senna en Sven Versteeg. Onze nationale nieuwe vuurwerk. Nou, zo klonk het inderdaad ook.
1: Nou, ben wakker geschud hoor.
0: Ja, zeker. Op de stoep lagen de ochtendkranten nog na te koelen van de nacht. Ik had lekker ook de ramen open thuis. Dat helpt ook hoor.
1: Oh ja.
0: Ik kreeg wel een koele kamer. 23,5 graden vanmorgen heb ik even gemeten.
1: Zo.
0: Laten we maar even door die kranten heen bladeren. Lijkt mij groot nieuws, klein nieuws. Dat ene berichtje dat je misschien niet had zien aankomen. We nemen je even mee langs de voorpagina's van de grote kranten. Zal ik beginnen met het NRC?
1: Ja, is goed.
0: Grimmige sfeer lees ik voor aanmeldcentrum Ter Apel maakt wachten nog zwaarder. Voor het aanmeldcentrum is het onveilig voor asielzoekers, schrijft de krant. Mannen met weinig te verliezen zorgen voor onrust en soms geweld. En hulpverleners voelen zich niet meer veilig op het terrein. Dat was ook groot nieuws gisteren natuurlijk. NRC schrijft erg uitgebreid over.
1: Ja, en voorheen bleek ook dat het Rode Kruis zich heeft teruggetrokken, hè, uit Ter Apel.
0: Ja.
1: Dat vond ik ook wel schokkend.
0: Ja, ja, jammer dat dat allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daarnaast draait alleen nog om de straat van Hormuz in het NRC ook, na nieuwe vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook Trumps dreigement om tol te gaan heffen laat de olie- en gasstress verder oplopen, meldt het NRC ook nog.
0: Ja, en dan een klimaatverhaal. De gletsjers van IJsland smelten. Dat is natuurlijk slecht nieuws. Mm. Ze zijn ziek, staat er. De krant laat zien hoe snel het ijs op het eiland verdwijnt. Een beeld dat je niet snel vergeet.
1: Ja, die smeltende ijskappen, dat blijft gewoon.
0: Ja.
1: Ja, oké, tijd voor een krant met wat meer opvoeding en onderwijs erin qua onderwerp. Trouw. Trouw kopt: migranten lopen achterstand in onderwijs snel in. Onderzoek naar CITO-scores laat zien dat met elke generatie 50-60% van de taal- en rekenachterstand verdwijnt. Aldus wetenschappers uit Maastricht en Rotterdam.
0: Nou, dat vind ik heel goed nieuws.
1: Ja,
0: ja, mooi hoor.
1: Ik zeg goed op.
0: Ja. Verder in Trouw, moe van het vechten, staat er. Voor de queer man Schumar Anderson werd het AZC een ondraaglijke nachtmerrie, schrijft de krant in een persoonlijke reportage.
1: Oké. Gaan naar de Volkskrant. Regering Trump dreigt met het ontmantelen van het internationaal strafhof, kopt de Volkskrant dus. Ja, Washington belooft alle middelen in te zetten om te voorkomen dat Amerikanen in Den Haag worden vervolgd.
0: Nou, ook in die krant nieuwe vijandelijkheden tussen de VS en Iran. En Trumps loze dreigement staat hier om tol te heffen. Die laten de spanning rond de straat van Hormuz verder oplopen. Ik zag dat een van onze luisteraars op Facebook ook zegt: vanwege al die enge toestanden in de wereld gaan wij niet op vakantie.
1: Ja. Dus, ja, nog een opvallend stuk. De term menno-sfeer. Ja, het klinkt hedendaags. Maar de vrouwenhaat van types zoals Andrew Tate is volgens de Volkskrant al zo oud als de mensheid zelf.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ga dit stuk zo even wat verder lezen.
0: Ja, word je daar dan blij van, denk ik?
1: Nou,
0: nee, dat vind ik juist heel erg.
1: Hoe ze dat dan...
0: Dus niet iets van het laatste jaar of de laatste jaren, begrijp ik.
1: Mm.
0: Nou, van internationaal nieuws naar iets dichter bij huis. Telegraaf kopt groot: Nederland droogt uit.
1: Mm.
0: Onderwerp straks voor Robert-Jan ook. Boeren, dieren en de scheepvaart hebben het zwaar, meldt de krant. Waterschappen kondigen onttrekkingsverboden aan. En de recreatievaart krijgt te maken met schutbeperkingen. Dus als je in een... waar word je nou geschud? Kom, zo'n poort die open gaat. Sluis! Het woord lag toch notabene voor op me.
1: Dat de sluis niet open gaat.
0: Nou ja, dan, als je schutbeperking hebt, betekent dat je niet overal meer in de sluis mag.
1: Oh.
0: Dus dan kun je niet verder als je een route hebt uitgezet die hoog en laag heeft. Het water staat gewoon veel te laag.
1: Nou, oh, en dan is het risico dat als je verder gaat, dat je dan...
0: vast komt te zitten, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Nou, ook bij de Telegraaf: vrijspraak in de zaak Tamar voelt als onrecht. Laat de betrokkenen weten in die krant.
0: Ja. En dan het Utrechtse Nieuwsblad erbij, AD dus. Rood-wit-blauw op de Champs-Élysées. Dat was het gisteren, hè? Kopt het AD, mooie foto erbij. 8 Nederlandse militairen liepen mee in de grote parade in Parijs op de Franse Nationale Feestdag. We hebben gisteren uitgebreid bij stilgestaan. Franse dag hier op Radio M Utrecht. En die Nederlanders liepen samen met militairen uit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het was prachtig om te zien. Ik heb op tv ook nog even gezien.
1: Oh,
0: leuk.
1: Ja? Ja. Ik heb nog even gekeken, wat leuk. Nou, tot slot nog: ik hou wel van die drukte, is de grote quote op de krant. Blanche is 92.
0: Ja.
1: En de oudste loper van de Vierdaagse,
0: nou,
1: van het AD.
0: 92?
1: Ja. Nou, ik heb hier toch bewondering voor, hoor.
0: Knap, hoor.
1: Heel knap. Ja, tot zover. De ochtendkranten.
0: Ben je weer bij, hè?

0: Nou, een liedje met het langste uitloop, denk ik, aan het eind. Zo'n beetje, ja. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Nou, ik vind het een prachtig nummer. Oh. Ja, ik weet nog dat het uitkwam. Het was 1978 en ik zat in militaire dienst. Ja, dat moet het ongeveer zijn. Robert-Jan is er ook. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Drink je koffie maar even rustig op.
1: Rustig aan, ja.
0: Zometeen Margo Ribberink. Ik heb al een mailtje van haar gekregen. Vandaag is het weer zonnig. Er waait weer een zwakke en vanmiddag matige noordoostenwind. En het wordt 29 graden, Anne.
2: Oh, nee.
0: Heb je een zonnebrand bij je?
2: Altijd.
0: Ja,
2: factor 50.
0: Heerlijk.
2: Elke dag.
0: Dat is heel goed. Na een nachtje met 15 graden is het donderdag opnieuw hoogzomers. Morgen dus. Met veel zon en 28 graden. En vrijdag verschijnen er naast zon ook wolken. En wordt het 25 graden. Dat gaat dus iets naar beneden. In de middag een lokale onweersbui. Nou ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar het weekend wordt anders.
2: Oh.
0: Ja.
2: Kouder.
1: Dat zal tijd worden.
0: Dat denk ik wel, ja.
3: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
4: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
3: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Hoor je het? Ja, dat is een...
1: Ja.
2: Anne, je zit te kijken alsof je water ziet branden.
1: Ja, nou, ik heb het nog nooit gehoord. Dus ja, ik vind Sting wel heel leuk.
2: Love is the seventh wave van Sting. En de zevende golf, dat is een surfterm. Ik begrijp dat als je in het water ligt te wachten op de juiste golf, dat er altijd zeven golven zijn. En die zevende moet je pakken, dat is de beste. Dat heb ik gelezen tenminste. Dus als jij thuis luistert en je zegt, ja, maar ik surf iedere week, dan mag je ons vertellen hoe het werkelijk zit en hoe dat voelt. Laat maar weten via onze RTV Utrecht app. Radio M Utrecht, bijna 7:10. Ja, jij moet zometeen de deur uit. Robert-Jan, ben je al droog achter de oren?
3: Ik ben zeer droog achter de oren.
1: Ja. Wat betekent dat, jongen?
2: Nou, in jouw geval betekent het dat je vandaag het water opzoekt. Of het tekort aan water.
3: Ja, op die manier, ja. Nou, de droogte, inderdaad. De droogte.
2: Goh, ik dacht, het is zo'n inkopper. Tekort, maar.
3: Ja, nee, ja. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ik ga zo meteen naar twee gemalen toe. De aanvoerder, om te beginnen. Waarom de aanvoerder? De aanvoerder heet, is een interessante vraag natuurlijk. En we gaan praten met het waterschap over inderdaad de waterverdeling. Want het is volop in het nieuws natuurlijk. Droogte, lagere waterstanden. Scheepvaart heeft er last van. We moeten minder lading gaan vervoeren. Omdat ze anders vast komen te zitten.
2: Ja, bij de sluizen is het een probleem, begrijp ik.
3: Ja, in ieder geval. Ik weet niet precies hoe het trouwens hier in Midden-Nederland zit. Want,
2: dat ga jij uitzoeken, neem ik aan.
3: Dus vragen over aan het waterschap. Als we dat inderdaad weten, maar daar gaan we wel vanuit.
2: Ja.
3: Maar ook vooral, hoe wordt het water verdeeld? Die aanvoerder is bedoeld om verzilting in het westen te voorkomen. Dus wordt er water naar het westen gepompt vanuit deze streken. Tegelijkertijd gaan we naar een ander gemaal toe in de buurt van Koten. Daar gaat het weer om de waterverdeling in Midden-Nederland. Daar hebben de boeren mee te maken, maar ook de natuur. Kortom, daar zit een heel verhaal aan. De zaak is allemaal opgeschaald, zoals het heet. Want ja, het is droger en droger.
2: Ja, ja, dat lezen we al misschien al wel weken, dat het die kant op gaat.
3: Ik heb het even nagekeken, maar het eerste hitteonderwerp, zeg maar, dat was 22 juni.
2: Kan je
3: dus we zijn minimaal vanaf 22
1: bijna
3: juli...
1: Verder.
3: Zitten we al in deze niet zo aangename hitte.
1: Ja. Maar
3: dus dat is dan een forse periode. Ik kan me niet herinneren dat ooit dat het zo lang geduurd heeft. Zo lang achter elkaar.
2: Ja.
3: Steeds weer van die nachten. Maar goed, we gaan kijken wat dat voor gevolgen heeft voor het water. Drinkwater ook zuinig mee zijn. Onttrekkingsverbod is er al. Dus En ik heb begrepen dat er voorlopig nog niet echt veel neerslag komt.
2: Nee, er komt wel wat onweer, begrijp ik, vrijdag. Maar of dat veel water met zich meebrengt, dat gaan we over een minuut of 10 eens even vragen aan Margo Ribberink.
3: En is het dan genoeg?
2: Denk het niet. Nee. Het blijft daarna ook weer droog, begrijp ik. Ook al gaan de temperaturen wat naar beneden. Dus het is inderdaad een groot ding. Waar ga je als eerste naartoe zo dadelijk?
3: De buurt van Utrecht. Ik weet niet precies waar dat is. Gaan we nog eventjes uitzoeken. Ja, de adres heb ik natuurlijk wel. Maar ik ben er zelf nog niet echt meteen geweest. En vervolgens naar de buurt van Koten.
2: Oké. Ik ga rond 7 uur even met je bellen om te vragen waar je zit. En dan horen we jou in de loop van de ochtend. Dankjewel.

0: dance all night.
1: Ah, dansje op de vroege ochtend, Anne. Wat denk je ervan?
2: Nou, maar altijd voor
1: in. Ja, zeker. 7:15, Radio M Utrecht. Goedemorgen. Leg de krant maar eventjes weg, want ik stel mij zo voor dat wij even gaan kijken naar onze Facebook-vraag. Wat denk je?
2: Ja, nou, ik steek van wal. Ja, want Zuid-Europa, daar is het nu ontzettend heet. De hitte, de bosbranden, je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen. Pas jij je vakantieplannen aan? Ga je ondanks die bloedwarmte toch naar je vertrouwde stekkie aan de Costa del Sol of de Côte of ergens anders in Zuid-Europa? We zijn benieuwd. En er zijn al wat mensen die vroeg erbij zijn en hebben gereageerd. Zoals Hans, die zegt, goedemorgen Koop en Anne.
1: Goedemorgen.
2: De vakantieplannen zijn niet gewijzigd. Wij gaan gewoon naar Frankrijk. Oké.
1: Ja. Ik stel me ook zo voor dat je daar zo al maanden mee bezig bent in je hoofd. Je weet dat je daar naartoe gaat. Het is best een hele stap om dan te zeggen, we gaan toch niet of zo. Hè?
2: Ja, dat zijn inderdaad.
1: Je moet natuurlijk ook ver van tevoren, als je op een camping staat of zo, moet je al regelen of een huisje of wat dan ook. Dat zeg je niet zomaar meer af.
2: Je moet wel een goede annulering hebben, ja. Of een alternatief of zo waar je dan heen wil. Maar goed, ik begrijp ook heel goed dat 40 graden echt een andere koek is. Zeg.
1: Jawel, als je met een camper rijdt, dan kun je gewoon zeggen, we gaan ergens anders kijken. Maar, ja.
2: Nou, we hebben ook nog David, die zegt, ik heb geen vakantiestress hoor. Ik verblijf gewoon, zoals iedere dag, in Hedere Wieg aan de Nevelzee. Of zoals het bij Dreuzels bekend staat, Harderwijk.
1: Ach joh, Nevelzee, wat leuk. Leuk bedacht.
2: Ja, wat leuk. Ja, en we hebben ook nog Henny, die zegt, ik ga met de oudere bond naar Oud-Marsum.
1: Oh, nou, kijk
2: dat is gewoon
1: aan.
2: Nederland. Dus,
1: ja, maar dat is niet Zuid-Europa.
2: Nee.
1: Nee, dat begrijp ik.
2: Dus
1: goed,
2: die heeft ook geen last van.
1: Kan daar ook lekker warm zijn, hoor.
2: Ja, precies. Ja, en wat we net eerder al zeiden, Johanna die noemt, door de onrust in het Midden-Oosten hebben wij dit jaar tot op heden nog geen vakantie geboekt. Het wordt sowieso niet naar een warm/hitteland. Dus ja, mag ook duidelijk zijn. Goed, laat weten. Ga jij naar Zuid-Europa op vakantie en pas jij die plannen toch even aan vanwege de hitte? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: tekst op je hart geschreven, hoor ik.
1: Is hij dat idee?
0: Ja, Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het is precies 7:10. Margot Ribberink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij vertelde me tijdens het liedje dat je gisteravond feest gevierd hebt. Hoe zat dat?
1: Ja. Nou, ik heb hier een leuk Spaans restaurantje op de hoek.
0: Oh, ik voel hem aankomen.
1: Ik dacht, ik ga daar die wedstrijd kijken. Want ik ben heel benieuwd hoe dat gaat tussen Frankrijk en tussen Spanje. En je begrijpt, hè, met het winnende Spanje. En terecht ook, hoor. Want het was heel goed gespeeld van de Spanjaarden.
0: Waren sterker, ja.
1: Die waren sterker. Ja. Ja, en die Spanjaarden die kunnen natuurlijk wel een feestje vieren. Dus ik heb een beetje meegevierd. maar ik ben op tijd naar de wedstrijd naar huis gegaan om hier fris en fruitig bij jullie het weer te presenteren.
0: Nou ja, zo klink je ook altijd, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Hey, nog even over die wedstrijd. Had jij van tevoren al een soort voorkeur voor een van beide partijen? Je bent gaan kijken in een Spaans restaurant. Ik vermoed wel dat ik het antwoord weet. Maar...
1: Nou, ik vind die Spanjaarden wel een heel sympathieke ploeg. En ik ben altijd natuurlijk diegene die het beste is, moet gewoon de wedstrijd winnen. En Frankrijk is ook hartstikke goed natuurlijk. Hè. Maar wat dat betreft hebben ze gisteren echt de ondertoon gespeeld. En de Spanjaarden hebben terecht gewonnen, want die waren gewoon beter.
0: Nou, en jij hebt het gevierd met Spanjaarden. Dat was hartstikke leuk. En lekker eten erbij.
1: Hartstikke leuk.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. Zeg, buiten is het zonnetje nog... ik zie het al heel langzaam tussen de bladeren van de bomen... de schaduw van de bladeren van de bomen zie ik het opkomen. Ja. Het wordt een warme dag.
1: Het wordt een warme dag en de start van deze dag die is ook vrij warm. Zie temperaturen van 17, 18 graden. Ook bij Piet van der Mel in Kamerik 18 graden als minimumtemperatuur. Morgen Piet, ja. Ja, Piet die stuurt mij ook een prachtige foto elke morgen. Deze foto is genomen naar het zuiden toe en daar ziet hij wat wolkenvelden. Maar in onze provincie is het sky clear. De zon die gaat vandaag natuurlijk weer heel veel uurtjes maken. Ik denk dat er niet eens stapelwolken zullen ontstaan vanmiddag, wat gisterenmiddag wel het geval was. Windje uit het noordoosten, op dit moment nog koestjes hoor, met windkracht 1 tot 2 uit het noorden tot noordoosten. Vanmiddag wel wat meer wind, net zoals gisteren, windkracht 3 denk ik. En uiteindelijk temperaturen die net zoals gisteren op de meeste plaatsen net niet die 30 graden aantikken. 29,5
0: heb ik uitstaan. Nou, gisteren hoor. Echt. Ja.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk warm, maar dit is een hele andere warmte. We hebben het er al vaker over gehad. Het is een hele droge warmte. De verdamping is ook heel groot. Eventjes aanhakend op jullie thema natuurlijk. Want wat dat betreft is het zo dat er broodnodig regen is. Dat zit er nog niet in. Wellicht dat er morgen in de loop van de middag een enkele bui valt. Vrijdag ook en daarna gaat de kraan weer dicht. Dat is allemaal veel en veel te weinig. Want als die verdamping groter is dan wat erbij komt, ja, dan heb je uiteindelijk een negatief effect natuurlijk bij je vochtbalans. Het is ook zo dat er ook morgen nog 28 graden uitstaat. Wel wat meer bewolking dan vandaag. En dat we dan op vrijdag die overgangsdag gaan krijgen naar een veel koeler weekend. 26 graden op de vrijdag met een regen- of onweersbui. En in het weekend stevige noordwestelijke winden. Noordzeelucht, 21 graden. Dat wordt echt wel wennen. En het weer ziet er eigenlijk best aardig uit, met opnieuw een mooie mix van wolken en zon, maar dan een stukje frisser.
0: Ja, je bent de afgelopen tijd iets voorzichtig geweest met het onweer, maar dat zit er toch wel aan te komen. En daar zit ook geen druppeltje in.
1: Ja, kijk, het zijn allemaal losse buien als er gaan vallen. En wat we eigenlijk nodig hebben na zo'n enorm droge periode is dat er gewoon dagenlang gewoon gestage regen, motregen, fijne regen gaat vallen die langzaam dan de grond inzakt. En dat zou heel goed zijn voor de natuur en voor onze tuintjes. Maar dat zit er niet in. Wat er gebeurt is dat er morgen in de loop van de middag en vrijdag lokaal, dus niet overal in onze provincie een bui valt. En dat is dan zo'n alles of niks bui, die we ook wel kennen natuurlijk. Hè. In één keer komt het naar beneden. Maar alleen bijvoorbeeld in de Bilt en bijvoorbeeld niet in Cabauw.
0: Ach, zo lokaal is het dan.
1: Ja, precies. Dat zijn hele lokale buien. En bovendien is dat dan veel en veel te weinig als je kijkt over de hele provincie om dat vochttekort aan te vullen.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, we gaan dus op naar een wat koeler weekend. En dat zou het vooruitzicht kunnen zijn voor een week die volgt. Dan nog niet vertellen, maar denk je het?
1: Nou, ik denk dat volgende week ook de warmte er weer langzaam aan gaat komen. En natuurlijk ook weer de zon.
0: Oh, ja. Wat een verrassing.
1: Nou, ja. Ik hoor hem. Sunny.
0: Ja, oké. Okay. Sunny, ja, die zon, hè. Daar is hij dan. Nou, Margot, dankjewel voor nu. En wij spreken elkaar over een uurtje. En dan heb je vast en zeker een hete weerspreuk.
1: Ja, reken er maar op.
0: Dankjewel. Tot zo, hè.
1: Joe.
0: Doeg.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
6: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
5: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
7: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
5: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank je wel. 7:02, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00. Marjolein Heijen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ook alweer erbij, zou ik bijna zeggen. Maar ja, is iedere dag zo, hè?
9: Zo is dat,
8: nou, hartstikke knap. Straks om 19:30 het regionieuws. Nu alvast een tipje van de sluier.
9: Het aantal explosies in onze regio is vorig jaar opnieuw flink gestegen. Het gaat er om in precies te zijn 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie. Opvallend was vorig jaar ook een reeks explosies in Baarn bijvoorbeeld. Maar ook in andere plaatsen, Driebergen, Utrecht, Amersfoort, Meidrecht, waren meerdere incidenten.
8: Knallend.
9: We hebben het ook vaak in het nieuws inderdaad. Er is meer duidelijk geworden over de ernstige mishandeling van een vrouw die in maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen. Zij was ontvoerd en ernstig mishandeld. Een week lang werd ze vastgehouden door een man uit Zeist. En alle kinderen krijgen vrijdag vakantie. Maar voor de leerlingen van de Utrechtse basisschool Op Avontuur is vandaag al hun laatste schooldag. Dat is ook echt de laatste op deze school. Want die gaat dicht. Er zijn te weinig leerlingen. Dus het is echt voorbij
8: echt
9: voor deze school.
8: Ja.
9: Echt afscheid. Dus dat is ook wel weer verdrietig natuurlijk.
8: Sneu vind ik dat, inderdaad.
9: Dus daar ook.

0: Meer over zo, om 19:30.
1: Oké, spreek je dan zo meteen. Dankjewel, Marjolein. Even naar de weg kijken. Er is er eentje die er even uitspringt qua wegen. A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Een kleine file heeft te maken met wegwerkzaamheden. Een vertraging van 5 minuten. Goeie reis, hoor.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: daar gaan we weer.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en
0: nu. Goedemorgen.
2: Ontbijt nog in mijn mond.
3: Met Koen Geersing.
0: Hey, Anne.
2: Hoi.
0: Ja, het is 7 uur geweest. Misschien heb jij het ontbijtje al te pakken. Jij wel in ieder geval.
2: Ja, ik heb lekker overnight oats gemaakt.
0: Eet smakelijk.
2: Weet je wat dat is trouwens?
0: Geen idee. Nee, maar het moet lekker zijn, want ik zie dat je smult.
2: Ja, lekker havermout.
0: Je hebt het eerst een beetje geshaked, zag ik. Moest
2: ja, de ontbijtschalen die ik heb gemaakt, die ging ik even shaken.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja, nee, lekker hoor.
0: Nou, fijn hoor. De woensdag die pakt door, de provincie komt op stoom. Wij blijven bij je met muziek, het weer. Margot, je hebt er al even gehoord, drukt op de weg, valt nu nog mee. En zo dadelijk praten we over troost.
2: Oh, ja.
0: Ja, over dat moment waarop je een dierbare verliest en een bakkie koffie ineens goud waard wordt. En dan Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar de gemalen van Utrecht en later Koten, waar het water met de druppel wordt verdeeld.
4: Ja, het water wordt verdeeld. Droogte, hitte, inderdaad. Om te beginnen gaan we naar de aanvoerder. Samen met het waterschap. Ik heb daar een rendezvous. De aanvoerder is een gemaal dat verzilting in het westen van het land tegengaat. Er wordt water uit Midden-Nederland voor gebruikt. De situatie daar schijnt opgeschaald te zijn. Zo heet dat in jargon. Nou ja, we gaan vervolgens nog naar een gemaal in Koten. Wat weer met een andere waterverdeling te maken heeft. Kortom, alle commissies zijn bij elkaar gekomen om het te hebben over de droogte, de aanvoer vanuit het buitenland als het gaat om het rivierwater. Genoeg over leren, denk ik zo.

0: Culture Club. Vrolijke muziek, zou je kunnen zeggen. Woensdagochtend is het Karma Chameleon. Het is bijna 7:15. Als je net iemand verloren bent in je leven die veel voor je heeft betekend, dan ben je aan het rouwen, zoals dat heet. En vaak is dat een periode waarin emoties alle kanten op kunnen gaan. Je voelt verdriet, gemis, soms zware gevoelens, boosheid. Praten met anderen kan dan fijn zijn. In Utrecht organiseert Stichting Humanitas vandaag Bakkie Troost. En Maaike Nieuwenhuis is vrijwilliger bij Stichting Humanitas, locatie Utrecht. Maaike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stichting Humanitas organiseert het regelmatig. Waarom vind je dat belangrijk?
1: Nou, eigenlijk wat je net vertelde, als je net iemand bent verloren, dan zijn er allerlei emoties. En je voelt je best vaak eigenlijk alleen of onbegrepen als je een dierbare moet missen. Het is best een eenzaam proces eigenlijk waar je doorheen gaat. En dan is het fijn om daarover te kunnen praten.
0: Ja, ja. Waarom ben jij dit zelf gaan doen voor Humanitas?
1: Dat komt eigenlijk omdat ik ervaringsdeskundige ben. En ik ben 6 jaar geleden mijn man verloren. En 1,5 jaar geleden zag ik dat Humanitas vrijwilligers zocht. En omdat ik weet hoe fijn het is om te praten met iemand met verlieservaring, dacht ik, nu wil ik wel graag van betekenis zijn voor anderen.
0: Ja, jij weet dus uit eerste hand wat dat is, hè? Want ik begrijp, jouw man is lang ziek geweest. Hoe heette die?
1: Johan
0: is lang ziek geweest. Jij bleef achter na zijn overlijden met 2 jonge kinderen. Hoe gaat het vandaag met je jonge kinderen?
1: Nou, hartstikke goed. We hebben zelfs een bijzondere dag vandaag. Want mijn oudste dochter zit inmiddels in groep 8. Nou. En zij heeft haar iMusical. Dus het is eigenlijk heel bijzonder.
0: Ja, dat is het zeker. Ja. Nou,
1: het gaat goed met ons.
0: En daar kun je ook echt van genieten.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Ja, en nou is het dus zo, op dat soort momenten, dan is Johan er eigenlijk natuurlijk gewoon bij.
0: Ja, die leeft nog steeds met je mee in gedachten.
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Dat is prachtig. Ja. Laat je dan ook bijvoorbeeld, als je dan naar de musical kijkt, laat je dan een stoel leeg?
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Dat zie je nog wel eens, dat mensen zeggen, ik geef daar toch een plek aan of zo.
1: Zeker, ja, nee. Ik denk dat ik stiekem ook wel, niet stiekem, een traantje zal laten.
0: Ja.
1: En hij wordt uiteraard gemist. Maar verder, hij is eigenlijk nog steeds in ons dagelijks leven.
0: Ja,
1: komt hij bij ons voorbij. Dus dat hoort nu bij ons, zeg maar. Ja. Dus dat hoeven we. Inmiddels hoef ik daar niet meer concreet een uiting aan te geven.
0: Nee.
1: En dat is ook heel persoonlijk, hè? Iedereen heeft een eigen uniek proces daarin eigenlijk. Maar het is wel heel prettig als je iemand met iemand over kan praten die ook een verlieservaring heeft. Omdat het ook weer heel veel herkenning is. En dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg geholpen. Dat ik met iemand kon praten die hetzelfde had meegemaakt. En die net eventjes voorliep. En dat ik alle vragen kon stellen die je waren. Ook de niet leuke emoties, die mogen er dan ook zijn.
0: Ja, geen vraag is fout ook natuurlijk wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Het is ontzettend mooi dat je na een paar jaar gezegd hebt van, goh, ik wil daar graag een rol in spelen. Want ik heb die ervaring ook. Ik wil daar anderen ook in meenemen. Kun je even vertellen, wat is Bakkie Troost? Hoe werkt het eigenlijk?
1: Nou, het is een inloopmoment voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Het is in een café. En dan zijn er 2 vrijwilligers. Die zitten daar met een kopje koffie of thee of water. En dan is er ruimte. Die bieden jou ruimte om te praten over je verlies. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar hoe komt zo'n gesprek tot stand? Want daar zitten dan 2 vrijwilligers. Je komt daar binnen en dan zeg je, nou, wat ik heb meegemaakt. Is dat ongeveer zoals het gaat?
1: Ja, de eerste keer, we zien gewoon dat uiteraard is dat heel erg spannend. Maar dat is gewoon in een warm bad kom je terecht.
0: Ja.
1: Het is heel laagdrempelig. Wij, alle vrijwilligers die dit werk doen, die zijn. Die maken makkelijk contact. We luisteren gewoon. We kijken gewoon waar de behoefte is. En dan sluiten we daarbij aan. En alles is goed eigenlijk. Dus je weet nooit hoe een gesprek loopt.
0: Nee.
1: Maar het is altijd zo dat we merken dat iemand het heel fijn heeft gevonden. En, ja, en hopelijk een beetje lichter op dat moment weer naar huis gaat. Zeg ja. maar. Daar doen we het voor natuurlijk.
0: Zie je mensen terugkeren vaak?
1: Ja, dat zien we wel. Zeker in het begin. Hè, als ze dan eenmaal de drempel over zijn, dan komen ze 1 of 2 keer wel weer terug. Ja, of wat we ook zien, dat ze dan na een tijdje dan weer denken van, goh, nou laat ik daar weer eventjes naartoe gaan. Ja. Dus dat zien we wel, ja. ja.
0: Helpt dit jou zelf ook bijvoorbeeld, nu je vrijwilliger bent?
1: Ja, zeker. Omdat het, hoe het mij helpt, is dat ik merk dat ik al ja, heel ver ben. Klinkt een beetje raar, maar inmiddels, kijk, ja, in het begin zit het verdriet en het gemis heel hoog. En maar inmiddels, ja, bij mij minder. En vind ik het fijn juist om iemand anders te laten vertellen.
0: Ja.
1: En dan kan ik afhankelijk van wat de vragen zijn daarop reageren. En dan sluit ik daar heel graag bij aan. Dat vind ja. ik vind dat heel fijn om te doen. Ja.
0: Nou, we zitten in de zomer, hè? Het is warm. We krijgen de vakantieperiode. Is de zomerperiode een drukke tijd voor Bakkie Troost? Op de een of andere manier? Gaan mensen misschien wat meer reflecteren? Of pakken ze die periode op? Hoe zie jij dat?
1: Nou, eigenlijk loopt het hele jaar door. Of het nou zomer of winter is, hè, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus, en wij zijn ook, we gaan gewoon door met ons werk. Wat nu wel is, dat is wel zo dat we zitten nu op een nieuwe plek sinds een paar maanden. Dus
0: waar is dat?
1: Dat is in Buurtcafé Vonk, aan het Giftpark zitten we.
0: Oh, dat is hier vlakbij. Vlakbij de Hengeveldstraat, vlakbij
1: ja.
0: RTW Utrecht. Oké. Okay.
1: Ja. Ja, ja, dus ja. Ja.
0: Nou, voor wie dit hoort en behoefte heeft aan een goed gesprek of een luisterend oor, waar is het vandaag en van hoe laat tot hoe laat? Je hebt het net al gezegd hoor, waar het is, maar ja. noem het nog 1 keer.
1: Ja, heel graag. Nee, we zitten elke woensdagochtend in de oneven weken. Van 11:30 tot 11:30 met een bakkie troost klaar in Buurtcafé Vonk aan het Giftpark.
0: En dat is ook vandaag, hè?
1: Ook vandaag, ja.
0: Ben jij er vandaag, Maaike?
1: Nee, vandaag heb ik geen dienst. Nee. Toevallig niet, maar er zitten 2 hele lieve collega's van mij.
0: Nou,
1: dus van harte welkom.
0: Ja, mag ik je bedanken
1: zeker
0: dat je
1: weten.
0: Tijd genomen hebt om dit verhaal met ons te delen. En ik wens jou en jouw 2 kinderen een fantastische dag vandaag met die musical.
1: Dankjewel. En, dat gaat helemaal goed komen.
0: Fijn dat je dat
1: fijne
0: verteld
1: dag
0: hebt.
1: Fijne dag ook.
0: Jij ook.
1: Ja hoor, graag gedaan.

0: Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Zo hoorde je maar dat dus iemand die uit je leven verdwenen is altijd nog bij je kan blijven.
1: Wat een mooi gesprek.
0: Johan met Maaike. Ja, Bakkie Troost dus vandaag en hier vlakbij. Hè?
1: Ja, hier om de hoek bijna.
0: Dat is mooi, ja, om de hoek. Utrecht. Marjolein is zometeen hier met het regionieuws. Er is meer duidelijk geworden over een zwaar gewonde vrouw die werd vastgehouden in Zeist. En op de laatste schooldag, het zit er eigenlijk op. Het zit er ook aan te komen voor de kinderen van Op Avonturen. Niet alleen de laatste schooldag, maar ook de allerlaatste schooldag voor de school.
1: Die gaat dicht,
0: hoorde ik zojuist. Ja.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Het is zo goed als 19:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker tot 21:00. Marjolein Heijen, goedemorgen weer.
7: Goedemorgen.
6: Het regionieuws. Ja, het aantal explosies blijft maar toenemen, hè?
7: Ja, de cijfers van vorig jaar zijn bekend. Toen waren er in de regio Midden-Nederland 239 aanslagen en pogingen met explosieven volgens de politie. En die werden het vaakst gepleegd bij woningen. Opvallend waren meerdere explosies in korte tijd in Baarn, vorig jaar in de zomer. In het dorp kwamen daarna extra camera's te staan voor toezicht. Ook in Amersfoort, Driebergen, Meidrecht en Utrecht waren opvallend veel incidenten. In de landelijke cijfers valt nog op dat er een daling is in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht is gisteravond een steekpartij geweest waarbij iemand licht gewond is geraakt. Het ging om een oppervlakkige wond, dus een ambulance was niet nodig. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de aanleiding voor de ruzie is geen duidelijkheid. Er is wel meer duidelijk geworden over de ernstige mishandeling van een vrouw die in maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen. Ze was ontvoerd en ernstig mishandeld in een woning in Zeist. Daar was ze een week vastgehouden. De vrouw had snij- en steekwonden en het OM verdenkt een man uit Zeist van poging tot doodslag, vertelt onze verslaggever.
8: Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze een plastic zak over haar hoofd kreeg die vast werd getaped, een touw strak om haar hals en toen ze uiteindelijk door hem werd gedumpt. Toen is hij uit de auto gegooid in een plas en daarna is hij ook nog over haar heen gereden.
7: Ja, een vreselijke zaak die verder wordt besproken in het najaar. Ja,
6: afschuwelijk.
7: Ja, vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur in Utrecht is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht omdat er niet genoeg leerlingen zijn. Gisteren werd gelukkig nog wel een feestje gevierd, maar vandaag trekken de leerlingen en de juffen en meesters de deur dus definitief achter zich dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. En een mooi verhaal over dit afscheid van die school vind je ook op onze app en website.
6: Ja, het is ook een verdrietig verhaal eigenlijk.
7: Dat is ook zo, ja. Maar hopelijk ook weer mooie nieuwe avonturen voor
6: ze krijgen dus allemaal een nieuwe plek, dat is ook weer fijn.
7: Ja. Het weer dan nog even opnieuw. Veel zon, 29 graden vanmiddag. En het blijft ook vanavond nog lang warm.
6: Nou, kijk eens aan. Daar zitten we op te wachten, zou ik zeggen. Marjolein, dankjewel. Wij spreken jou weer over een half uurtje.
7: Ja, tot zo.
6: Ja, tot zo, hè. Even naar de weg. Twee files wil ik even met je delen. Beide hebben een vertraging van zo'n 20 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. En dan de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussenstand 0 Den Amersfoort-Vathorst. Eveneens door een ongeluk. En de rechter rijstrook is daar dicht. Doe voorzichtig op de weg. Luister naar Radio M Utrecht.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
14: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
16: Hallo.
17: Hoi.

0: Ik gooi bijna met thee omver.
1: Dat herken ik wel.
0: Ja, dat werd gisteren, ja, met de koffie. Ja,
1: zoiets van gisteren. Le Freak met Chic om 7:07. Ja, in Utrecht is wakker bij je gewend dat rond dit tijdstip Robert-Jan zich meldt. Nou, de sloten staan laag, het gras kleurt geel en ondertussen wordt elke druppel water in onze provincie kostbaarder dan je zou denken. Robert-Jan trok de laarzen aan en staat bij de gemalen van Utrecht en Koten later deze ochtend, waar de waterschappen tot op de liter uitrekenen wie er nog mag sproeien en wie juist even moet wachten. Robert-Jan, goedemorgen weer.
2: Ja, goedemorgen Koop. Ik hoop dat je alles goed kunt horen, want het geluid is hier helemaal significant. We moeten nog een stukje naar beneden toe, begrijp ik, om nog dichterbij te komen.
3: Nou ja, je ziet hier al de vijzel lopen van de pomp die het water omhoog brengt.
2: Want waar zijn wij? We zijn bij het gemaal De Aanvoerder. In de buurt, aan de rand van Utrecht eigenlijk. Als je hier om je heen kijkt, zie je een vaart lopen. Dat zal waarschijnlijk de Leidse Rijn zijn.
3: Ja, dit is de kruising van Amsterdam-Rijnkanaal met de Leidse Rijn.
2: Ja.
3: En wij pompen nu extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Leidse Rijn. En dan loopt dat naar Bodegraven en Alphen om verzilting tegen te gaan.
2: Ja, als je de fiets pakt en gaat de tunnelzonder door onder de weg door, dan kom je dus in De Meren. En de andere kant uit kom je dus in Ogelal terecht, zeg maar, goed weggenomen. En dan heb je dit, ja, toch tamelijk grote complex. Hier een betonnen ophoging met ijzeren platen erop. We staan nu op een soort raster. Als ik naar beneden kijk, dan zie ik het water werkelijk schuimen. We kunnen hier een trapje af, dat gaan we ook doen. Nu dat klost er water door de gaten. Dus die kunnen door de broekspijp helemaal omhoog gaan. Maar dat hoort gewoon bij het vak. En Bert de Groot is van Stichtse Rijnlanden, het waterschap. Wij gaan naar beneden toe, meneer de Groot. Hup, ze kijken. Kijk eens even hier. Jongen. Het lijkt wel een geweldige branding waar we... Kijk, nu kunnen we het van dichtbij zien, dat kolkende water. Dat is dat schroefapparaat wat het doet.
3: Ja, dat zijn de vijzels. En die, 7 kub per seconde gaat er nu die kant op. En vanuit de gekanaliseerde Hondse IJssel komt het nog een keer. Ja, eigenlijk 8 kub bij elkaar brengen we 15 kub per seconde naar het westen.
2: Waarom is dat?
3: Nou, dat is eigenlijk om het West-Nederland van zoet water te voorzien. Want het is zo droog en de aanvoer via de Rijn is beperkt, waardoor het zout eigenlijk tot aan Gouda doordringt, waardoor we daar dan geen zoet water meer kunnen inlaten en moeten we het via deze weg daarheen pompen.
2: Het zout vanuit de zee gaat richting Gouda.
3: Ja, zout vanuit de zee gaat richting Gouda.
2: En normaal gesproken stroomt het water vice versa natuurlijk van de hoger gelegen gebieden.
3: Ja.
2: Maar dat lukt nu niet door de droogte.
3: Nou ja, normaal komt er voldoende water bij Lobit Nederland binnen, waardoor die zoetwaterstroom het zout best tegenhoudt. En dat lukt nu niet meer.
2: Het verzilting, wat is daar mis mee?
3: Nou ja, onze natuur houdt niet zo van zoutwater. Onze landbouw houdt niet zo van zoutwater. Dus ja, dat is voor heel veel functies niet fijn.
2: Ja, nee, ik vraag het maar eventjes voor de leek natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar goed, het wordt dus water die kant heen naartoe gepompt. Om tegenwicht te bieden als het ware.
3: Ja, eigenlijk gewoon om het westen nog van zoet water te voorzien. Dat kunnen we gebruiken.
2: Maar houden wij in Midden-Nederland er wel genoeg over?
3: Nou ja, dat is op dit moment nog wel, want het stroomt door Midden-Nederland. Dus ja, dat zoete water loopt ook door Midden-Nederland. Maar ja, voor ons waterschap is het best alle hens aan dek om overal in ons gebied voldoende zoet water te krijgen.
2: Ja, maar u staat waarschijnlijk non-stop in de hittestand.
3: Nou ja, non-stop. Kijk, dit gemaal draait alleen als het droog is, nooit als het regent.
2: Ja.
3: En ze hebben op dit moment ook noodpompen geplaatst om ook in het gebied van Utrecht, Kromme Rijngebied, ook daar voldoende water te krijgen. Want ja, door de lage Rijnstand kunnen we niet meer inlaten.
2: Nee, dus dat wordt langzaam meer richting noodsituatie wil ik niet zeggen. Maar er wordt wel veel vergaderd waarschijnlijk.
3: Nou ja, en vergaderd. En om dit allemaal in touw te houden, zijn onze mensen best heel druk dag en nacht eigenlijk.
2: Waarom heet dit gemaal eigenlijk De Aanvoerder?
3: Ja, omdat het water aanvoert naar het westen. Bijna alle gemalen voeren af, maar deze voert water aan.
2: Het heeft niks met voetbal te maken of zo?
3: Nee. Niet dat ik weet, maar dat kan wel.
2: Goed, meneer De Groot, we gaan. We kunnen hier nog even een trapje opstaan. Dan zien we ook een sluis toch overigens. Dat we het ook heeft ook met die regulering te maken natuurlijk.
3: Ja, dat heeft met regulering te maken. En de scheepvaart kan er nu hier niet meer doorheen. En het stroomt best heel hard op dit moment in de Leidse Rijn en de Oude Rijn.
2: Nou, we gaan nu naar een andere locatie toe.
3: Ja, naar Kaspergouw.
2: Dat is bij Koten.
3: Ja, een gemaal Kaspergouw. Ook bij Vissluis Kaspergouw, waar we een gemaal hebben staan, maar ook extra pompen neerzetten.
2: Nou, we gaan eens even kijken waarom dat nou weer allemaal nodig is. Wacht even, weer die trap omhoog. Zo, jongen, je zal erin vallen. Dan ben je. Oh, kijk, nou zien we ook die vijzel ineens, zeg. Een enorm rond.

0: gezellig.
1: Alex Warren met Passenger. 7:15 is het. Wat een geweld, hè, dat water bij het gemaal.
2: Zo, dat was echt...
1: En die meneer die vertelde dus dat het gemaal eigenlijk doorgaans niet werkt als het regent. Maar het stond hier non-stop aan te voeren. Ja, goed zeg, hè? Dus aan te voeren,
2: ja, precies. Zo noemde hij dat.
1: Robert-Jan, die horen we weer over een, zeg maar een kwartiertje zo. Vertelt hij even waar hij zit, op weg, waar naartoe. En we gaan dan naar Koten, denk ik.
2: Ja, dat zei hij.
1: We gaan ook even naar Facebook.
2: Ja, dat is ook nodig, want we stellen je een vraag vandaag. En dat heeft alles te maken met de hitte in Zuid-Europa en de bosbranden die daar woeden. Ja, pas jij je vakantieplannen daarop aan als je van plan was om naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje te gaan? Of ga je ondanks die hitte toch naar je vertrouwde stekkie aan in dat gebied? Nou, er zijn wat mensen die een reactie hebben achtergelaten. Dat kun je overigens doen in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Zoals Jaap, die zegt, goedemorgen, ik zal er weinig last van hebben, want ik was toch al niet van plan om daarheen te gaan. Nou ja, hij gaat lekker fietsen in Duitsland en in Nederland.
1: Ah zo, dat is het. Ja goed. Vaarraad.
2: Ja, met die vaarraad, ja. En ik denk dat dat ook lekker warm wordt. Dus wat dat betreft zegt Hans daar iets moois op. Die zegt, je hoeft niet met vakantie naar het zuiden. Want ja, het Middellandse zeeweer komt gewoon onze kant op in plaats van dat wij daarheen gaan deze zomer.
1: Het wordt hier ook steeds warmer, ja. Maar hij goed, zegt, daar is het 40 graden, is hier nog niet geweest, hoor.
2: Ja. Hij zegt, ik ga naar het strand bij Zandvoort. En ik zit feitelijk aan de Costa del Sol, gevoelsmatig, zeg
1: ik. Ja, ik hoop dat je er komt, überhaupt met verkeer. En ik hoop ook dat je daar een plekje vindt.
2: Nou,
1: binnen de vierkante meter. Ja, druk hoor.
2: Ja, even kijken. Ja, we hebben ook nog Anneke, die zegt, goedemorgen. Wij gaan altijd in mei, juni op vakantie naar Kreta. Is dat ook Zuid-Europa? Ja, Zuid-Europa, Griekenland.
1: Griekenland.
2: Was Zuid-Europa?
1: Griekenland, ja. Ik weet niet hoe warm het daar is.
2: Ja, nou ja, goed, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat het ook warm
1: goed,
2: heet wordt.
1: Verzet haar vakantie niet, begrijp ik.
2: Nee, nou goed. Nu zit ze heerlijk thuis te barbecuen. Vrienden die aanschuiven, wat wil een mens nog meer?
1: Zometeen, hè? Het weer, toch? Gaan we doen. Maar ik had eigenlijk eerst nog een plaatje klaarstaan. Zullen we dat eerst doen?
2: Nou, vooruit. Klik maar. Oké. Okay.
1: Allemaal eventjes. Jij komt zo, hoor, Margot.
3: Ja.
1: Ja.
3: Greta, 31 graden. Die denk ik nu al. Nee, hoor.

0: Ah, dat kan ik ook tegen jou zeggen. Maar gewoon goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn toch even benieuwd. Hoe zit het op Kreta qua temperaturen?
1: Ja, ik kijk even naar die temperaturen en ze zijn gewoon copy-paste wat wij hier in Utrecht ook hebben. Dus je hoeft echt niet naar Kreta te vliegen.
0: Dat is wel heel
1: leuk. Je kunt gewoon lekker in Utrecht blijven. Nee, het is natuurlijk hartstikke mooi daar. Ja. Maar ook daar zien we de temperaturen oplopen naar zo'n 28 tot 31 graden. Nou, dat is een beetje in de range die wij vandaag in onze provincie ook zullen zien.
0: Ja, en hoe lang houden we dat, is dan de vraag.
1: Ja, er komen nog twee hele warme dagen aan met temperaturen in onze provincie oplopend tot 29 graden. Vandaag en morgen is dat zo. Vandaag schijnt de zon volop. Er is eigenlijk geen wolkje in de lucht. Ik denk dat er vanmiddag zelfs geen enkele stapelwolk zal ontstaan. Misschien een heel klein veegje hoge sluierbewolking en een zwakke vanmiddag matige noordoostelijke wind. 15 graden is de nachttemperatuur. En morgen denk ik dat we later op de dag wel wat meer bewolking krijgen vanuit het noordoosten. De zon die komt er ook wel bij hoor. En dat dan die kans op zo'n zeer lokale regen- of onweersbui, de druppel op de gloeiende plaat, gaat toenemen. Maar ik ga hem toch wel even noemen voor morgen.
0: Ja. Maar ja, je hebt een uurtje geleden al gezegd, willen we er echt iets aan hebben, dan zal het dagenlang moeten doorregenen, hè? En motregenen. Want aan een paar druppels hebben we niks.
1: Nee, aan een paar druppels hebben we niks. Want de maand juli die verloopt tot nu toe zonder noemenswaardige neerslag. Waarbij ook de temperaturen ver boven normaal liggen. Dus de verdamping is heel groot. De watertemperaturen zijn ook hoog. Hè, van de rivieren 25 graden. En die afvoer van de Rijn, waar al ons water vandaan komt, is gezakt tot 800 vierkante meter per seconde. En daarmee komt het record 780 kubieke meter per seconde. De laagste juli afvoer ooit, gemeten in 1976, in zicht. Dus wat dat betreft is het vooral die afvoer, hè, dus de aanvoer van water door de rivieren, is echt dramatisch. En er vallen wel een paar regen- en onweersbuien in het stroomgebied in Duitsland en ook in de Alpen. Maar dat is allemaal niet genoeg om die droogte een beetje te verlichten.
0: Nee, jij zit tussen de tabellen en de kaarten. In de komende dagen tot en met het weekend.
1: Ja, vrijdag is een beetje de omslagdag naar een veel koelere periode die in het weekend begint. Vrijdag wordt het op de meeste plaatsen in onze provincie nog 5, 26 graden. Dus nog een zomerse dag. Met wel een noordwestenwind in plaats van de noordoostelijke wind. Met wolkenvelden en zon. En dan zou er ook een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar misschien ook wel niet. Dus wat dat betreft is het heel mondjesmaat als er iets valt. En daarna zien we met die noordwestelijke wind temperaturen in het weekend terugzakken naar zo'n 21, 22 graden. Overigens is dat heel normaal hoor.
0: Ik wou zeggen,
1: voor deze tijd van het jaar.
0: Dat zou het moeten zijn ook eigenlijk. Hè?
1: Precies, ja. En het weer daarbij, wel een stevige noordwestelijke wind. Hè? Dus de Noordzeewind die gaat weer een rol spelen. Ietsje koeler daar. Ja, zeker. Ja. En het blijft op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zon. Dus wat dat betreft zie ik in het weekend en ook begin volgende week een heerlijke doe-week op het menu staan. Hè. Dus nu is het veel te warm om nog een klusje te doen of in de tuin te werken. En dat kan in het weekend en begin volgende week gewoon wel weer.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is ook wel weer mooi om naar uit te kijken natuurlijk.
1: Ja.
0: Zullen we dit rondje weer even afsluiten met een mooi tegeltje?
1: Ja, hij gaat over de warmte en de droogte. Hij is kort, let op. Juli brengt de hitte, maar ook de dorst.

0: Nederlandse Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekering

0: spelen.
1: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. 8:02, Radio M Utrecht. Marjolein, goedemorgen weer.
8: Goedemorgen.
7: De hoofdpunten van het regionieuws.
8: Bij het gemeentehuis van De Bilt werd gisteravond gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van asielopvang. Het COA wil een AZC op het Berg en Bosterrein in Bilthoven. En daarover is al langer discussie. Er was een extra raadsvergadering om ook naar andere plekken te kijken. De regio Midden-Nederland werd vorig jaar geteisterd door explosies. 239 aanslagen en pogingen met explosieven werden door de politie geteld. Opvallend was vooral een reeks explosies in Baren. Daar kwam daarna extra cameratoezicht. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Die hadden namelijk een groot feest bij de Vechtse banen in de stad. Nou, en daar vertel ik je zo meer over om 8:30.
7: Spannend.
8: Want dat was me wat.
7: Ja, dat gaat nu niet vertellen natuurlijk, hè?
8: Nee, dat hou ik nog even bij me.
7: Ja, oké. Nou, ik zie je zo meteen om 8:30, dankjewel. Marjolein Heijen was dat. Even naar de verkeerssituatie. Ja, het neemt toe, hoor, op de weg. De file is dan A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Een file met een vertraging van ruim 5 minuten. Maar dan een stevige de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen knooppunt Oude Rijn. Door een ongeluk is daar een vertraging van 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En dan hebben we bergingswerkzaamheden op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Dat levert de file op met een vertraging van 25 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan tenslotte de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Een file met een vertraging van een kwartier. Goede reis allemaal.
9: Helpende hand uit de buurt nodig?
10: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander.

0: moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
1: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: De zomer vier je bij ons.
6: Een lekker zonnebrilletje. Goedemorgen.
7: Morgen.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
7: Hallo. Radio M
6: Utrecht. Ja, 7:55. De ochtendspits is op zijn drukst. En de woensdag alweer over de helft. Nou, zo is
7: nou,
6: het
7: dat
6: niet,
7: is
6: hoor.
7: Ja, ons programma wel.
6: Ja, ik wou net zeggen, ja. We loodsen je er doorheen met muziek, met het weer van Mago en de laatste files. En zo dadelijk kijken we naar Amersfoort, begrijp ik, hè?
7: Ja.
6: Want daar is een primeur. Nederland heeft zijn allereerste wethouder vrouwenoffensief.
7: Ja, en die gaat zich enkel bezighouden met vrouwenzaken. Of het belang van vrouwen in ieder geval.
6: Jij doet het gesprek straks, neem ik aan.
7: Ja, zeker.
6: Ja, dat is een hele goeie.
7: Je hoort het al.
6: Ja, dat is mooi. En Robert-Jan Boy die staat intussen, ja, erg. Ja, waar sta je eigenlijk, Robert-Jan?
10: Nou, ik sta nog helemaal nergens. Ik rij.
6: Oh.
10: Ik rij op de A12 onderweg naar Koten. We waren net bij dat gemaal de aanvoerder. Wat de verzilting in het westen van Nederland moet tegengaan. Dat gemaal bij Koten, dat heeft weer te maken met de natuur. En de landbouw die van water moet worden voorzien. Want het thema is water, CQ, droogte. Dat mogen we duidelijk zijn. Het wordt nijpender en nijpender. Daarover gaan we zo meteen verder praten met Hoogheemraad. De Groot, die wij ook moeten bij het gemaal bij Koten.
6: Ja, en jij gaat van de aanvoerder naar de afvoerder, begrijp ik.
10: Ja, of het allemaal zo letterlijk zo genomen moet worden, Koop.
6: Nou, dat gaan we dan horen van jou. Dankjewel, goede reis verder, doe voorzichtig. En we horen je over een half uurtje ongeveer. We gaan lekker verder, vind je niet?
7: Ja, ik vind jou ook wel een star.
6: Rutschakot zometeen, maar eerst Harpo.

0: Een liedje met nog steeds dezelfde kracht als toen het uitgebracht wordt. Rutjakot, vrede.
1: Ik vind het een mooi lied hoor.
0: Ja, en een moeilijk woord inmiddels, hè? In de tijd waarin we leven. Vreselijk, ja. 13 over 8 is het, Radio M Utrecht met Utrecht is wakker. Nog tot 9 uur, daarna Edwin. Vrouwen moeten veilig over straat kunnen. Dat vindt iedereen op ieder gemeentehuis. Maar in Amersfoort gaan ze een stap verder. De stad krijgt als eerste gemeente van Nederland een speciale wethouder vrouwenoffensief.
1: Ja, wat betekent dit en wat gaat deze persoon doen? Marjolein Pardoek, oud-fractievoorzitter van D66 Amersfoort, wordt nu de wethouder vrouwenoffensief. Goedemorgen, mevrouw Pardoek.
2: Goedemorgen.
1: Hi. Heeft u zin in deze klus?
2: Ja, enorm veel. Ja. Ik ben nieuw als wethouder, maar het meeste zin heb ik eigenlijk om ook aan de slag te gaan met de nieuwe portefeuille die we ook nieuw gecreëerd hebben, het vrouwenoffensief.
1: Ja, waarom? Wat was uw motivatie om dit te doen?
2: Nou, we zien ook dat mannen en vrouwen nog steeds in onze maatschappij geen gelijke positie innemen. En juist om die te versterken, en dan kijk ik ook op het gebied van veiligheid, maar ook als het gaat over sociale en economische posities. Daarin kunnen vrouwen echt nog wel een boost gebruiken. En daarom vinden we het belangrijk ook dat we daar speciaal aandacht aan hebben. Speciaal aandacht voor hebben. En dat is de reden waarom we daar extra aandacht aan hebben besteed in het coalitieakkoord. En vervolgens ook hebben besloten, dan moeten we daar ook een aparte portefeuille voor maken. Zodat één iemand daarvoor verantwoordelijk is. En ook die verschillende onderdelen eigenlijk van dat vrouwenoffensief bij elkaar kan brengen.
1: Ja, je noemt al wat voorbeelden over thema's die ongelijkheid tussen man en vrouw nog naar voren brengen. Waarom is het nodig dat Amersfoort dit krijgt?
2: Nou, niet speciaal alleen Amersfoort. Ik denk dat het in heel Nederland eigenlijk wel een goed idee zou zijn als we daar wat meer aandacht voor zouden hebben. En ook vanuit landelijk is daar aandacht voor, maar vanuit verschillende steden ook steeds meer. Hè. In andere gemeenten zien we dat ook. En in Amersfoort hebben we ervoor gekozen om dat dan ook nog onder te brengen bij één wethouder als een soort overkoepelende portefeuille.
1: Ja. Ja, dat het sowieso zal gaan om veiligheid op straat bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt geen verbazing na. Dus wat je al noemt, de landelijke aandacht voor bijvoorbeeld femicide en geweld tegen vrouwen van het afgelopen jaar. Ja. En wat gaat u concreet doen als wethouder vrouwenoffensief?
2: Ja, veiligheid is daar een heel belangrijk issue bij. Hè. Het gaat over dan specifiek over de veiligheid van vrouwen. In Amersfoort hebben we ook al eerder aandacht gevraagd voor straatintimidatie. En ook de Dolomina's vragen daar steeds aandacht voor. Hè, dat vrouwen ook vanuit het uitgaansleven veilig thuis moeten kunnen komen. Dus dat is iets waar ik mee aan de slag ga. En dan kan je het bijvoorbeeld hebben over de inrichting van de openbare ruimte. Hè. Hoe kunnen vrouwen zich daar ook veiliger in voelen? Want je ziet echt dat daar echt een groot verschil ook is tussen het gevoel van veiligheid tussen mannen en vrouwen. Mannen voelen zich op straat eigenlijk veel eerder veilig dan vrouwen. Mm-hmm. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar fietspaden, als het dus bijvoorbeeld gaat over uitgaan, dat vrouwen ook gewoon veilig thuis moeten kunnen komen. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met verlichting van het fietspad, met zichtlijnen. Kijken we vaak naar hoe kunnen we de mensen die op het fietspad zijn zo goed mogelijk verlichten, want dan zijn ze zichtbaar voor de ander. Dat betekent ook dat je, als je daar fietst, heel zichtbaar bent inderdaad, maar dat jij zelf niet vanaf het fietspad naar buiten kunt kijken. Dat zijn dingen, dat is een perspectief wat eigenlijk nog maar niet zo lang bekend is. En wat dus ook nog eigenlijk helemaal niet is meegenomen in de inrichting van de openbare ruimte. Dus dat zijn dingen waar ik dan mee aan de slag ga.
1: Ja, en wat is het eerste? Wat staat bovenaan uw lijstje? Is dat dit ook, de fietsverlichting in Amersfoort verbeteren of de openbare orde?
2: Ja, we hebben een aantal punten waar we mee aan de slag willen. En dat is inderdaad onder andere ook die openbare ruimte. We hebben ook extra geld voor het vrouwenoffensief. Dat hoeft niet per se allemaal te gaan naar de openbare ruimte. Want die openbare ruimte die verandert steeds. Er zijn altijd gebieden die we aanpakken. En dan is het juist goed dat er iemand meekijkt om dat vrouwenperspectief ook in te brengen. Om die openbare ruimte vrouwvriendelijker en veiliger voor vrouwen ook in te richten. Maar het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld, we weten ook van een aantal knelpunten wel, die vaker genoemd worden door vrouwen als vandaar voel ik mij onveilig. Als die niet direct op de lijst staan, om aangepakt te worden, dan heb ik daar dus een budget voor om dat sneller aan te laten pakken, ja, zodat we wat kunnen doen aan die veiligheid. Dus, yes, dus dat zijn echt concrete dingen. Een ander iets wat we ook graag mee aan de slag willen is bijvoorbeeld bewustwording. Want ook op heel veel sociaal en economische gebieden nemen vrouwen niet dezelfde positie in als mannen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, voor mij heel dichtbij de gemeenteraad. Mm-hmm. Die afspiegeling is niet gelijk. Het is niet zo dat die voor de helft uit vrouwen bestaat. Het college overigens nu ook niet. Maar daar hebben we dus heel mooi weten te bewerkstelligen dat we van de 6 wethouders 4 vrouwen hebben. Dus ja, ik ben er wel trots op dat we dat zelf anders ook laten zien, dat we dat belangrijk vinden, dat vrouwen vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, ja. Ik vernam ook dat u aan de slag gaat met een plan. Dus concreet over hoe de veiligheid van vrouwen kan worden verbeterd in Amersfoort. Mm-hmm. Blijkt uit het coalitieakkoord. En bij dit plan worden vrouwenorganisaties betrokken, maar ook mannen. Waarom is het belangrijk dat ook mannen zich hiermee gaan bemoeien?
2: Omdat het niet alleen een probleem is van vrouwen en wat vrouwen dan moeten oplossen. Het is een maatschappelijk probleem als vrouwen zich niet veilig voelen. Dus daarom is het ook belangrijk dat mannen daarbij betrokken zijn.
1: Ja,
2: dus ja.
1: Goed. Wanneer zien we eerst de resultaten terug van dat plan als dat in gang wordt gezet?
2: Ja, ik denk dat het goed is dat we eerst eens even in kaart gaan brengen ook. Hè, waar zitten nou die knelpunten? Waar kunnen we gelijk aan de slag, omdat we daar de openbare ruimte al gaan aanpakken? En kunnen we dat direct gaan implementeren? Dat zou heel snel kunnen zijn. Maar ik wil ook graag beginnen met het maken van een overzicht van waar zitten nou die echt onveilige plekken? Mm-hmm. En waar moeten we dan ook echt mee aan de slag? Ja, en hoe lang dat precies gaat duren, dat durf ik niet direct te gaan zeggen. Maar ja, ik hoop over een tijdje misschien wel een keer terug te mogen komen om te vertellen over wat we hebben kunnen bereiken.
1: Nou, tof. Dat bij deze afgesproken, dat horen we graag natuurlijk. Marjolein Pardoek, de wethouder vrouwenoffensief voor gemeente Amersfoort. Veel succes met de nieuwe functie.

0: over hoe de veiligheid voor vrouwen kan worden verbeterd. En zij werkt in de regio Amersfoort. Ja, waar ben jij zelf heel erg nieuwsgierig naar?
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe... ik zei het net al even buiten de uitzending mee. Het is heel goed dat er beter meer aandacht komt voor verlichting. Bijvoorbeeld op wegen die niet goed verlicht zijn. Dat vrouwen zich veiliger voelen. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat mannen zich gaan gedragen? Dat is mijn grote vraag.
0: Dus als we haar terugvragen bij de eerste resultaten, dan zou je die vraag zeker stellen.
1: Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat zeg maar, naar mijn beleving als jonge vrouw zie ik ook dat de schuld vooral daar ligt.
0: Ja. Voel jij je vaak onveilig op straat?
1: Niet vaak gelukkig, nee. Maar wel eens, ik weet hoe het voelt. En ik heb ook wel eens wat meegemaakt. Dus ik weet al dat ik er alles aan kan doen om ervoor te zorgen dat ik op verlichte fietspaden fiets of er rekening mee hou, maar vervolgens heb ik toch geen controle over wat mannen doen. Nee, of nee. Zeggen tegen me of me naroepen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar ook op de een of andere manier meer aandacht naar mag.
0: Ja, daar
1: meer aan gedaan mag worden.
0: Ja. Oké, nou, het was fijn dat je eventjes kon spreken met wethouder Perdok. En ja, we zijn heel nieuwsgierig naar de eerste acties en wat daar ook uit voortkomt. We gaan haar vast nog een keertje spreken hier in Utrecht Komt Thuis, zou ik bijna zeggen. Maar het is natuurlijk Utrecht is wakker.
1: Ja,
0: en ook in Utrecht Komt Thuis, ongetwijfeld. Het is zometeen tijd voor het regionieuws met Marjolein met een demonstratie in de Bilt en overlast door een studentenfeest in Utrecht. Hoe bont de studenten het hebben gemaakt, dat hoor je zo.
1: Ik heb al wat gehoord hoor, in de stad gisteren.
0: Bont?
1: Ze waren allemaal op de weg aan het lopen en hier aan het drinken.
0: Toch? Ach, ja. Ondeugend zeg.
1: Ik zou met zo'n wijzend vingertje zo, foei.
0: Dat is dan zeg maar de leiding van ons land in de toekomst.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: 9:30 geweest, Radio M Utrecht. Marjolein, opnieuw een goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Eindelijk, de spanning gaat er zo meteen af, want we beginnen met een drukke avond voor de Utrechtse politie in het regionieuws.
10: Ja, want die kreeg te maken met de gevolgen van een studentenfeest. Het Lustrumfeest van studentenclub USC werd namelijk bij de Vechtse banen gehouden en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast, liepen dronken feestgangers op de weg, vielen sommige mensen in het water en waren er ook meerdere vechtpartijen.
9: Oh.
10: Studenten die vieren ook de komende dagen nog een feestje. Tot en met dinsdag wordt het Lustrum gevierd.
9: Het klinkt als een viering inderdaad.
10: Ja. Ja. Bij het gemeentehuis van De Bilt is gisteravond een protest geweest vanwege de asielopvang. Voor- en tegenstanders van een AZC in Bilthoven stonden voor het gemeentehuis, waar een extra raadsvergadering was. Het COA, die over de opvang gaat, wil een AZC op het Berg- en Bosterrein in Bilthoven. Of die er komt, is nog niet zeker. Meerdere partijen dienden een voorstel in om ook naar andere plekken te kijken. En dat kreeg ook genoeg steun. Na de zomer, dan wordt verder gepraat. De regio Midden-Nederland werd vorig jaar geteisterd door explosies. 239 aanslagen en pogingen met explosieven werden door de politie geteld. Opvallend was vooral een reeks explosies in Baren. En daar kwam daarna extra cameratoezicht. Ook in Amersfoort, Driebergen, Meidrecht en Utrecht waren vorig jaar opvallend veel incidenten. In de landelijke cijfers valt op dat er een daling is in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Ruim 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 mensen eerder ook al een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind, anders wordt het automatisch verlengd. En dan kost het €128 per maand.
9: Nee. Ja.
10: Dus je bent gewaarschuwd. Dan nog even veel vertraging op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. Na een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Daarna ging een van de rijstroken richting Den Haag dicht. En stond er dus file van meer dan 10 kilometer vanwege de bergingswerkzaamheden. En daarover heb jij natuurlijk zo het laatste nieuws.
9: Ja, dat is inderdaad waar.
10: Ga ik nog even het weer doen. Kan kort zijn, veel zon, 29 graden en ook vanavond nog lekker warm.
9: Het is mooi weer dus.
10: Ja, mooi weer. Ja.
9: Marlijn, dankjewel, over een uurtje weer bij Edwin. Hè, denk
10: ja, tot
9: ik.
10: Dan weer.
9: Gaan wij naar die verkeerssituatie. Ja, inderdaad, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Daar is door een ongeluk de weg gedeeltelijk afgesloten, linkerrijstrook dicht en een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maarn en Houten, ook door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij, 20 minuten. En dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, een gewone file van 15 minuten vertraging. Dan hebben we op de A27 de Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Zit jij daar nou om te lachen?
10: Sorry.
9: Nou ja, zeg. Gewoon een kleine vergissing aan het maken. Dan meteen weer zo'n gedoe.
10: Ja, ik vind het ook niet leuk.
9: Wachten, nee, dat
10: snap ik. Kan het gewoon niet helpen.
9: Nee, dat is
10: ongrappig als jij is.
9: Niet als ik een keer wat fout doe.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
19: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
18: Ah. Utrecht is wakker met Koop Geersing. Hey, ja.
10: Gaat het?
9: Ja. Okay. Heb jij zin in koffie of thee?
10: Doe maar koffie.
9: Ja, dan ga ik even inschenken. Nou, lekker plaatje erbij.
10: George
9: een
10: Baker.
9: Beetje in ritme naar het koffieapparaat. Yeah.

0: muziek waar je vrolijk van wordt. George Baker Selection, Little Green Bag, 9:10, Radio M Utrecht. Zullen wij eens even schakelen met Koten, denk ik, ja. Anne? Want daar zit Robert Jan. Want terwijl de boeren met leden ogen naar hun verdorde land kijken, draaien de gemalen van Utrecht en Koten overuren om het weinige water eerlijk te verdelen. En Robert Jan Boy die staat er middenin tussen de pompen en de peilschalen. En die hoort van de waterschappen natuurlijk hoe krap het inmiddels geworden is. Maar dat zie je misschien ook zelf, Robert Jan?
1: Ja, dikke buizen zie ik, dikke buizen. En hier rechts ook weer een blauw gebouwtje met allerlei ijzeren constructies. En natuurlijk het stromende water, de rietkragen en een beetje hier beneden. We staan op de als het ware. Zien wij het Amsterdam-Rijnkanaal. Een beetje naar beneden moet je dan gaan. En het water, ja, ziet er hier nog goed uit, laat maar zeggen. Niks van ondieptes te zien of zo. Maar wat wel duidelijk te horen is dus dat dat gemaal op de achtergrond, de Hoogheemraad, de wethouder van Stichtse Rijnlanden, laat maar zeggen, Bert de Groot. Ja, die gaat verder met zijn gemalen college. Een uurtje geleden stonden we bij Utrecht, de aanvoerder. Verzilting tegengaan in het westen van Nederland. Maar hier is weer wat anders aan de hand. Ik denk dat we een stukje die kant moeten, moeten lopen.
2: Nou ja, wat anders. Eigenlijk wel een beetje hetzelfde, maar voor een ander gebied. Dit is dan de wateraanvoer voor het Kromme Rijngebied en de Langbroeker Wetering. Dus dat is eigenlijk de oostkant van de stad Utrecht.
1: Groot gebied.
2: Ja, best een flink gebied, wat normaal. En het ligt wat hoger, dus ja, dan moeten we ook, als we daar extra water willen krijgen, moeten we het water omhoog pompen.
1: Maar even voor mijn begrip, rechts zie ik dus ook een gemaal staan.
2: Ja.
1: Hier aan de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal staat iets te zuigen.
2: Ja, dat is een extra pomp die we bijgezet hebben, want een gemaal hebt maar, ja, dat is op een gegeven moment ontworpen met een bepaalde capaciteit. Maar gezien de grote droogte, ja, moet er gewoon meer water het gebied in. En vandaar dat we hier een extra pomp hebben. En die wordt best vaak ingezet. Vandaar dat we een vaste pompinstallatie hebben neergezet.
1: Aha, vanwege die droogte die steeds
2: vanwege vakere droogte. Voorheen zetten we hier een pomp neer met een dieselaggregaat met buizen over de weg heen. Maar ja, als je dat om het jaar moet doen, kan je daar beter een vaste opstelling
1: maken. Eerst was het niet de moeite waard, maar nu is het andere koek.
2: Ja, en daarom zijn we nog met meer maatregelen voor de toekomst bezig.
1: We lopen even naar de overkant van de weg. Nou ja, weg, het is een heel smal klinkerweg hier. Pal langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We lopen hier ook in volmaakte eenzaamheid, moet ik zeggen. Daar ginds komt een binnenvaartschip aan, vanuit de richting Wijk van Duurstede. Vaart nog lekker hier.
2: Ja.
1: Hoe zit het met de waterstand?
2: Nou, Amsterdam-Rijnkanaal is een gecontroleerde waterstand. Dus ja, die kan gewoon vol gevaren blijven worden. Alleen als je de rivieren bekijkt, die gaan wel naar een heel laag niveau. Wellicht het laagste niveau ooit. Ja, en dan krijgt de scheepvaart er ook last van.
1: Ook in het Utrechtse, de provincie.
2: Nou, vooral de lek. Wat? Maar vooral de Waal, dat is de belangrijkste. Ja, daar komen echt wel problemen bij schepen die te veel diepgang hebben.
1: Aha, dus hier in de provincie Utrecht hoeft nog niet meteen een noodklok worden geluid, als ik het zo hoor.
2: Nou, vanwege de kleine wateraanvoer, ja, is het de vraag of er voldoende water is voor alle functies. En ja, want wij pompen, dat zie je, best heel veel water eruit.
1: Dit is een behoorlijke stroming, zeg, wat inderdaad de polder ingaat. Dat is ook onmerkelijk, leuk om te zien ook, interessant. Dat het polderpeil, zeg maar, wat we hier zien, of polder, het is een polder, neem ik aan.
2: Ja,
1: ja? Nou, veel hoger ligt dan het Amsterdam-Rijnkanaal.
2: Ja, dat is. We zaten net eigenlijk ook bij het Amsterdam-Rijnkanaal. En daar pompen we het water eigenlijk bijna op gelijk niveau. En hier moeten we het echt serieus omhoog pompen. Want ja, we zitten een beetje richting Utrechtse Heuvelrug.
1: Ja.
2: Een paar meter boven NAP.
1: Wat zouden de gevolgen zijn als het niet gebeurt?
2: Dan zouden de gevolgen zijn dat de Kromme Rijn eigenlijk droog valt. Nou, de Kromme Rijn loopt van Wijk bij Duurstede Utrecht in. En je kan me voorstellen, als die droog valt, dat is voor heel veel natuur, landbouw, maar ook de stad Utrecht niet fijn.
1: Natuur verdroogd?
2: Natuur verdroogd, landbouw kan geen water meer
1: boeren
2: tappen.
1: Boeren hebben er last van?
2: Ja, boeren hebben er last van. Maar ook de stad Utrecht, kijk, ook dat water loopt naar de stad Utrecht toe. Ook daar krijg je dus stilstaand water wat wegzakt.
1: Ja.
2: Dus ook de waterkwaliteit, ja, zal een enorm achteruit
1: gaan. Dan zou de Oude Gracht droog komen te staan, bij wijze van spreken.
2: Nou ja, als je heel ver doordenkt, zou dat maar. Dat zou ook in Utrecht echt problemen.
1: Dat zou gaan stinken.
2: Dat denk ik wel.
1: De vissen zie je liggen. Een beetje overdreven of te kopen.
2: Ja, nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. We waren bij de vispassage. Wij als waterschap proberen ook echt de waterkwaliteit op peil te houden. En ook daarvoor is het nodig om voldoende water te hebben. Om de kwaliteit op peil te houden.
1: De hitte is nog steeds daar. De droogte ook. Dat gaat nog wel even door. Wat gaan we daar nou in de praktijk allemaal van merken als burgers?
2: Nou ja, wij zien een aantal dingen. Dat er een grote verdamping is. Dus veel meer water verdampt als dat er regent. We zien ook dat de aanvoer, en wij hebben gelukkig altijd de Rijn. Maar ja, wij zien die ook naar historische diepte gaan. Ja. Waardoor het zou kunnen dat we over een week, enkele weken, gewoon te kort water krijgen.
1: Dan mag er niet meer gespoeid worden.
2: Nou ja, dan krijgen we een verdeelvraagstuk. Wie mag nog wel water hebben en wie niet water? Nou, dat is een landelijk verdeelvraagstuk op de grote wateren. En uiteindelijk zullen wij als waterschap ook keuzes moeten maken. Ja, want deze pompen, dat zie je, het pompt al ongelooflijk hard. Ja, ja. En als dat de verdamping nog omhoog gaat, wordt het te kort.
1: Maar even voor de duidelijkheid, er is er nu nog geen algemeen spoeiverbod, maar dat zit er dan wel aan te komen.
2: Een van de maatregelen is een onttrekkingsverbod. Op dit moment speelt die aan de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Omdat daar is nog hoger, daar krijgen we het water niet.
1: Ja, en niet meer douchen en zo? Zeg maar even wat.
2: Nou, ik vind dat altijd niet meer douchen is groot. Maar zuinig omgaan met drinkwater, oppervlaktewater, altijd belangrijk.
1: En tegelijkertijd moeten er ook strenge Europese regels komen. Zodat het water eigenlijk meer verdeeld gaat worden. Het water wat deze kant op stroomt, richting Nederland. Dat niet opgeslagen wordt in Zwitserland, bij wijze van spreken.
2: Wij zien natuurlijk dat de waterafvoer van de Rijn heel belangrijk voor ons is. Heel belangrijk voor Duitsland is, heel belangrijk voor Zwitserland is. Maar wij zitten aan het eind, dus wij hebben enorm belang dat daar goede afspraken over gemaakt worden.
1: Meneer De Groot, dit is een probleem van de toekomst. Het wordt alleen maar erger met die droogte. En waar gaan we naartoe?
2: Die toekomst is heel dichtbij, dus het is al een probleem van nu. En ik denk dat we echt alle hens aan dek moeten zetten. En ook als het van de winter weer geregend heeft, wel na moeten denken hoe we dat voor komende jaren gaan doen.
1: Alle hens aan dek, dat blijft het adagium.
2: Altijd aan het werk, alle hens aan dek. Ja.
1: Goed, nou bedankt voor dit gemaalcollege. Het water stroomt inderdaad met niet misverstaande snelheid hier het land in. Het is leuk om hier even te komen kijken hoe dat werkt met gemalen waterstanden en het werk van het waterschap.
2: Dankjewel.

0: beetje country.
1: Ja, zeker.
0: In Amerika staat het hoog genoteerd in de countrylijsten, denk ik. Stella Lefty met Boston. Ze zat in de trein. We kijken nog één keer naar onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Zoek hem eventjes op. Ja. Want
1: we hebben het over Zuid-Europa. Daar is het ontzettend heet. Ze bezwijken daar onder de hitte. En ook de bosbranden overigens. Dat zien we volop in het nieuws voorbij komen. En ons vragen jou is, pas jij je vakantieplannen aan als je van plan was om naar Zuid-Europa te gaan? Frankrijk of Spanje bijvoorbeeld. Zelfs mensen die hebben gereageerd, zoals Hans, die zegt, wij gaan gewoon naar Frankrijk, ongewijzigd. Het gaat gewoon door hier.
0: Wij gaan naar Frankrijk.
1: Ja, nou, er zijn allemaal mensen die zeggen, wij gaan helemaal niet op vakantie. Ik blijf gewoon in Nederland, in Balkonia, achter Tuinië, ja. Of Slootkantia. Ja, oh. Mensen zijn zo creatief hier. Ja, geweldig. Nou goed, blijf vooral reageren op de vraag. Ga jij naar Zuid-Europa op vakantie? Gaat dat gewoon door, ondanks dat je heel veel leest over die bloedhitte? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Dan praat Connie er graag met je over in Aan Tafel. En Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag van 5:00.
0: Nou, goed hoor. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen vanuit
0: Hallo.
2: Vanuit Boomgardinia.
0: Boomgardinia, dat is ook een mooie plek. Ja, warm, warm, warm, dat is eigenlijk het motto, hè, vandaag en morgen.
2: Ja, dat is het ook. Ik heb net een artikel gelezen dat ons lichaam zich wel heeft aangepast naar die eerste hittegolf in juni. Dus dat je er toch een beetje beter tegen kunt. Bovendien, deze hittegolf, hè, ja, eigenlijk is er niet een officiële hittegolf, want daarvoor moeten we meer dan 3 dagen dertigers hebben in de beeld. En vandaag komen we daar net niet aan, 1,29, maar dat is ook warm, maar het is droge warmte. Hè. Dus die hittekracht is veel lager dan de hittekracht die we tijdens de hittegolf in juni hebben meegemaakt. Op dit moment temperaturen van 19,2 in Woudenberg, 22,6 al in Hoogland. En we gaan naar 29 graden met een zwakke vanmiddag matige noordoostelijke wind. En alleen maar zon, zon en nog eens zon.
0: Dat is een mooi weerbericht, zou ik zeggen.
2: Jazeker, het is gewoon een Frans weerbericht. Hè? Ja. Gewoon heerlijk. Ja,
0: maar
2: gewoon lekker hier blijven.
0: Er komt een onweer aan.
2: Ja, ja, het is zo dat het vandaag nog niet lukt hoor. Maar morgen hebben we duidelijk meer bewolking. Die wolken die komen vanuit het noordoosten. Dus wat dat betreft is het morgen niet helemaal wolkeloos. De zon die laat zich af en toe wel zien. En de lucht is onstabiel. Dat betekent dat er in de loop van de middag en avond wellicht ergens in Utrecht een bui zal vallen. Maar dat is natuurlijk de druppel op de gloeiende plaat. Mm. En ook morgen wordt het warm hoor. 27 tot 29 graden.
0: Doe maar.
2: En dan, ja, vrijdag is er nog een kans dat er misschien ergens een bui valt, of wel niet. 25 graden is de maximum temperatuur. En dan in de loop van de middag, dan merk je gewoon dat de noordwestelijke wind opsteekt. En dat is de richting van de Noordzee. En dan komt er gewoon Noordzeelucht onze kant uit. Heerlijk is dat natuurlijk voor iedereen die eigenlijk deze hitte niet zo goed verdraagt.
0: Ja,
2: dat
0: is toch een beetje bevrijding, hè, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Dan wordt het in het weekend 22 graden met wolken, zon en misschien een enkele bui, maar ja, dat is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Eigenlijk gaat de zomer gewoon door. Maar na dit warme episode van deze week met 29ers, lokaal 30ers, gaan we in het weekend naar normale temperaturen. 22
0: nou,
2: graden.
0: Dat is een beetje zoals het zou moeten zijn in juli. Ja. Maar is dat iets wat ook lang aanhoudt, of zie jij daarna alweer een warmtefront aankomen?
2: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik probeer natuurlijk even over het weekend heen te kijken. Ik zie dat volgende week, begin volgende week, die temperaturen met de noordwestelijke wind zo rond de 23 graden blijven steken. En eind volgende week, hè, en richting vrijdag, zaterdag, dan gaat die temperatuur wel weer wat omhoog naar 25 graden. Maar dertigers heb ik nog niet in zicht.
0: Nee.
2: Gelukkig
0: dat, maar. Zou je zeggen dat de wind zou moeten draaien weer misschien naar land, hè, vanuit
2: precies,
0: Frankrijk,
2: hè?
0: Komt en dan wordt het weer gloeiend heet.
2: Ja, ja, inderdaad. Hè, want die warmte boven Spanje en Frankrijk die blijft daar nog wel even. Hoewel de 40ers eruit zijn. Op dit moment is het in Frankrijk op de meeste plaatsen 35 tot 38 graden.
0: Ja, nou ja.
2: Oh. Dus dan is het hartstikke heet natuurlijk. Maar een zuidelijke wind zou inderdaad weer die Franse lucht naar toe kunnen brengen. Maar voor zover ik dat zie, zie ik het nog niet zitten. Want de wind die blijft heel hardnekkig ergens uit het noorden waaien. Dan maakt het wel uit of het noordwest is of noordoost. Noordwest is de Noordzee. Hè, dan heb je de Noordzee-temperaturen ook 22 tot 24 graden. En draait hij wat meer naar het noordoosten. Dan heb je een stuk over land. En dat is iets warmer en drogere lucht. En dan wordt het 25 graden.
0: Het is een warme zomer.
2: Ja.
0: Ja. Fijn dat je erbij was vanmorgen. Margot. Joep. Morgen spreken we jou hier weer, maar jij bent straks weer te horen bij Connie.
2: Ja hoor, de hele dag.
0: Dankjewel.
2: Dag.
0: Veel plezier met Edwin.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor...

0: Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
7: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
6: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
8: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
6: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Veel vertraging toevallig ook in onze regio staat hier te lezen. Ik begin even met A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Half uur vertraging ongeveer. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daar ligt rommel op de weg. Daar heb je zo'n half uur vertraging ook. A27 van Almere naar Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en Lunetten. Ook daar nog vertraging van ongeveer 10 minuten. En dat was het voor dit moment. Zometeen de hits uit Holland.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal.

0: Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

vogeltjes zingen nog steeds heel vroeg. Gezellig, deze vrijgezel Benny Nijman. In die tijd zelfs ook een beetje eenzaam aan de top, zo begin jaren 80. Cassie kijken, dat was dan de televisie. Maar liever de radio lekker aan, hoewel je ook tegenwoordig zo kunt luisteren. Dus Cassie luisteren, zeg maar. Het Nederlandse lied op Radio M Utrecht. Halverwege de ochtend, halverwege de week. En ook deze maand, de 15 is het alweer. En geen half werk hebben we gemaakt van dit uurtje Hits uit Holland. Ik ben Edwin. Goedemorgen, zeggen ze dan in Limburg, hè? Daarover gesproken. Hier is Robin Herzen meteen even.

0: De schooplijnen nu nog druk bevolkt, zag ik onderweg naar de studio. Maar het is bijna vakantie in Midden-Nederland.
1: In zee met...
0: De zomer gaat er ook heel even tussenuit, hoorde ik net bij Koop en Anne. Maar het water warmt al wel lekker op ondertussen. Dus een fijne duik nemen zo vroeg in de morgen kan best eigenlijk al. Dat doen we ook al eventjes. Nou, vandaag dus ook weer. We zijn eigenlijk een beetje in de Utrechtse wateren deze keer. Ik zie hier op het hoesje van deze plaat ook de Oude Gracht. Maar de vraag is vooral, van wie zijn de stemmen? We zijn lekker dicht bij huis vandaag. Als je de naam van dit gezelschap nog weet, laat het mij dan even horen in de app. Of geef het door in de mail studio@rtvutrecht.nl. Dan kom je in de uitzending en dan mag je een cadeautje kiezen. De sokken onder meer, koeltasje, puzzelboek. Extra reden om mee te doen. Hier is de G van Gerard.

de G van Gerard hadden we hier dan de W van Willem. Maar woordbouwer doen we straks pas hoor, na tienen. Nu nog in zee met, hè? Dat andere spelletje. En ik zie de antwoorden ook al binnenstromen. Straks zou ik hem nog een keertje laten horen voor de mensen die wat later zijn gaan luisteren of misschien niet meteen hebben herkend. Dit is eigenlijk een voetbalplaatje. Hè? Nou, in deze sportzomer komt hij mooi tot zijn recht. Henk Spaan. En als je goed luisterde, hoorde je ook Albert West mee zingen op Stille Willem. En dit is Xander de Bouzonnier.

0: Hits uit Holland op Radio en Utrecht. Dit was Ferdy Lancee en ook straks nog de lach van John de Bever. We horen Tol Hansen en het fragment vandaag in ons zeespelletje doen we na het regio nieuws met Marjolein. Utrechtse studenten die wisten de politie goed bezig te houden vannacht. En hoe bond ze het gemaakt hebben, dat hoor je zo. En het ging net al eventjes over Cassie kijken met Benny Nijman. Nou, eens even luisteren wat ze hier ook op televisie gaan doen.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: De afgelopen maanden zijn er tientallen crossmotoren gestolen in Utrecht. Het gaat om motoren die te koop staan. Tijdens de proefrit gaan de dieven ermee vandoor. We hebben bewakingsbeeld waarop je zo'n diefstal ziet gebeuren. Na afloop van de Pride in Amersfoort is een man zwaar mishandeld. De politie zoekt een aantal jongens op fatbikes. En een heel goed beeld van een oplichter die een bejaard echtpaar besteelt van een dikke 10.000 euro.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Regio Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: We beginnen in De Bilt, een protest.
6: Ja, vanwege de discussie over asielopvang. Voor- en tegenstanders van een AZC in Bilthoven stonden voor het gemeentehuis waar een extra raadsvergadering was. Het COA, die over de opvang gaat, wil een AZC op het Berg- en Bosterrein. Of die er komt, is nog niet zeker. Meerdere partijen dienden een voorstel in om ook naar andere locaties te kijken. En dat kreeg genoeg steun. Na de zomer moet duidelijk zijn welke locaties nog meer in aanmerking komen. Bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht is gisteravond een steekpartij geweest waarbij iemand licht gewond is geraakt. Een ambulance was niet nodig. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de aanleiding voor de ruzie is geen duidelijkheid gegeven. Ruim een 250.000 mensen heeft een kortingspas van NS gekocht, waarmee ze in de zomer goedkoper de trein kunnen pakken. Volgens het Utrechtse spoorbedrijf hadden zo'n 80.000 van die mensen eerder ook een abonnement. Voor €49 per maand kun je in de zomer onbeperkt reizen in de daluren. Wel even zelf opzeggen aan het eind, anders wordt het automatisch verlengd voor €128 per maand. De Utrechtse politie is de hele avond druk geweest met het lustrumfeest van studentenclub USC. Dat werd gehouden bij de Vechtse banen en dat was goed te merken voor de buurt. Volgens de politie was er geluidsoverlast door geschreeuw en muziek, liepen dronken feestgangers op de weg, waren er meerdere vechtpartijen en vielen mensen in het water. Of er aanhoudingen zijn, dat is niet bekendgemaakt. Het 78ste lustrum van USC duurt nog tot en met dinsdag. Dan eindigt het met een gala. En meer details hierover kun je lezen op onze app en website.
5: Dat noemen ze nou een bonte avond, hè?
6: Het was een werkelijk heel erg bonte avond, ja. Nog even het weer. Ja, het is mooi, veel zon, 29 graden en het blijft lang warm vanavond.
5: Oké, dankjewel. Dan gaan we nog even naar de weg, want er zijn nog een paar vertragingen die worden gemeld door de ANWB, zoals op de A12, nu van Arnhem naar Den Haag, tussen Driebergen en Houten. Daar is die ongeveer een kwartier nog. En ook de N201, dat is de provinciale weg van Hilversum naar Uithoorn tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot, zo'n 20 minuten.
7: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
12: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
11: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio M Utrecht.
13: daar waar naar mijn glas. En zo voorkom ik

0: de bever. Overigens, die blauwe bever waar je net over hoorde, dat is pas volgende week, hoor. Maak je weer binnenkort misschien een leuke tocht over de Utrechtse wateren. Dat gaan we ook nog doen, later deze zomer. Over Utrechtse wateren gesproken, op de hoes van deze plaat die ik vandaag in het spelletje heb, zie ik dus ook hier de grachten. Nou, dan weet je meteen waar deze productie vandaan komt. We zijn lekker dicht bij huis. De vraag is alleen, hoe heten die jongens ook alweer? En als je mij dat weet te vertellen, dan maak je kans op een van die andere leuke prijzen die we deze week in ons winkeltje hebben. De sokken zijn er weer bij voor het komende najaar. Altijd handig om alvast in huis te hebben. De koeltas, zeker nog voor deze zomer die nog lang niet voorbij is. Misschien een puzzelboekje of een shopper. Dat zijn de prijzen. Laat het maar even horen in onze app. En nu naar de grote stad, Amsterdam.
1: Waar

0: die genoten hebben van de musical die onlangs te zien was over dit gezelschap. Doe maar.
1: In Zee met...
0: Ben jij er toevallig ook geweest, Frank?
2: Waar geweest?
0: Bij de musical over Doe maar.
2: Nee, dat ben ik niet geweest.
0: Niet? Oké. Okay. Frank Grootveld heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, heer gezellig vanuit Utrecht gebouwd. Zit je toevallig ook
2: ja,
0: in de buurt?
2: Ja, mijn vrouw is wel geweest aan Doe maar.
0: Je vrouw wel?
2: Ja.
0: Vond ze het wat?
2: Vond je het wat, Connie? Ja, die vond het mooi.
0: Oké, okay, ja.
2: Die vond het fantastisch.
0: Oh, goed. Dus ze knikt ja waarschijnlijk, want we kunnen het niet horen.
2: Wat zeg je?
0: Nee, laat maar, want we hebben denk ik een beetje miscommunicatie anders. Frank, wat was je aan het doen ondertussen vanmorgen terwijl je meedeed aan het spelletje en radio luisterde?
2: Nou, ik was een beetje aan het treden. Ik zou gaan douchen en toen hoorde ik dat langskomen. Ik denk, oh, dat wil ik wel.
0: Oké, dus ik heb je even uit de douche gehouden, zeg maar.
2: Ja.
0: Zit je toevallig in de buurt van de Oude Gracht?
2: Nee, Rivierenwijk.
0: Ah, oké. Want daar gaat het eigenlijk een beetje over, dit liedje vanmorgen. Dus we hebben niet alleen onze zee, maar ook de Utrechtse wateren in de buurt. Wat kwam eruit? Welk antwoord heb je gevonden?
2: Ik weet niet, ik kwam af, hè.
0: Van?
2: De plebs.
0: Ja, plebs. Dat zochten we, hè.
2: Ja.
3: Dus wel een beren en droop, een warme fiets te gaan kopen.
0: En ben je ook een echte Utrechter?
2: Ja, geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, dus jij kunt de tekst ook gewoon letterlijk verstaan.
2: Ja, die ken ik, ja, die tekst ken ik.
0: Ja. Nou, het is al een tijdje geleden, begin jaren 80, dat dit werd gezongen. Nou, het levert je na al die jaren zomaar ineens een leuk prijsje op. Jij koos voor de sokken uit ons winkeltje.
2: Ja.
0: Die gaan we naar jullie toesturen. Verder nog leuke plannen voor vandaag?
2: Nou, leuke plannen, ja. Mijn vrouw gaat even weg en ik ga vanmiddag een shirt boelen, hè.
0: Leuk.
2: Ja, helaas is het niet te warm. Ja, het zal een beetje te warm zijn, maar ik wacht even af.
0: Misschien moet je er een paar dagen wachten, want het gaat wel iets omlaag de komende dagen. Maar een beschutte plek moet het vandaag toch ook wel te doen zijn, lijkt me zo.
2: Ja, we zijn vorige week voor het eerst weer begonnen. En dan doen we normaal twee potjes of zo.
0: Ja.
2: Maar we hebben er vorige week maar één gedaan, want er lopen vrouwen bij van 76. Ja. Dat is niet oud, 76. Ik ben er zelf 71. Maar ja, je moet er toch een beetje rekening mee houden. Ja.
0: Toch is deze warmte wel weer beter te verdragen, hoorde ik, dan onlangs met de hittegolf. Want de lucht is droger en zo. Hè. Dus ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier, ondanks de warmte. Maak er een mooi spelletje van vandaag. En we gaan plebs nog een keer draaien. En de groeten aan Connie.
2: Ja, doe ik.
0: Oké, Frank, groeten. Dag.
2: Hey, bedankt, hè. Dag.

Nou, de nationale nieuwe is dat van de 3J's. De nieuwe van deze week, die hoor je straks bij Pieter overigens. En hij gaat ook weer woordbouwers spelen. Geen J's zie ik in de woorden van vandaag. Nou, zometeen kun je dus lekker meepuzzelen sowieso. Daarnaast Connie hier aan tafel. Brouwerij De Drie Ringen in Amersfoort bestaat 400 jaar. En bierbrouwer Hugo Langeraar en Robin Kok die vertellen over de geschiedenis van het bier in de Keistad. Daarna ben ik bij je terug met een toast op toen, hè? Studio 60's. Fijne dag vandaag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie, de A12. Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Houten een kwartier extra reistijd.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
4: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

heb je het een beetje naar je zin daar aan de andere kant. Aan het werk, in de auto, misschien wel lekker op vakantie. In het buitenland of in eigen land op de camping. Ja, mooi dat we ook daar goed te ontvangen zijn en dat je het knopje van de radio weer gevonden hebt. Ik ben Pieter. Het is woensdag 15 juli, 7 over 10. En ja, tijd voor muziek bij de koffie. Dat wil zeggen de Beatles. Straks de koffiekeuze. Nick en Simon en Aretha Franklin. En ook nog een hele leuke meezinger van ABBA is onderweg. Dus dat zit allemaal weer goed. En met die letters, ja, daar zit het nu niet goed mee, maar dat kun je wel goed zetten. Althans, dat is de bedoeling, hè? Dat je een woord maakt met deze keer 14 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Dit zijn ze: 3 keer de E van Eduard, de S van Simon, de O van Otto en de G van Gerard. De L van Leo, de A van Anton, een K van Karel, 2 keer de T van Tinus, de N van Nico en 2 keer de R van Richard. En natuurlijk vind je ze terug in de app van RTV Utrecht. Kun je het even rustig bestuderen. Heb je het gevonden? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. Dan maak je bijvoorbeeld kans op de koeltas van ons.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: blijft dat toch lekker, wat blijft dat toch lekker. Muziek van de Beatles, Radio M Utrecht. Het is woensdag 15 juli, het is, eens even kijken, inmiddels 18 over 10. En we gaan zometeen naar de koffiekeuze, maar eerst eventjes over het spelletje Woordbouwer. Net begonnen, 14 letters. Je hebt ze in de app staan, daar kun je ze even rustig bekijken, of op radio.mutrecht.nl. Doe mee, probeer met die 14 letters, en dat is dit uur best een uitdaging, een woord te maken. Stuur dat woord even naar me door, dan ga je hier in de hoed, en dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Nou, ik zei net al bijvoorbeeld de koeltas, maar ook onze warme wintersokken, die zitten erbij, want het wordt vanzelf weer winter natuurlijk. Dus je kan ze maar beter in huis hebben. En andere leuke spullen, dus nou ja, ik zou het heel leuk vinden als je een poging waagt. Een paar goede oplossingen binnen, maar ook een heleboel foute oplossingen. Kleine aanwijzing, we hebben er allemaal mee te maken. Dus we hebben er op dit moment allemaal mee te maken. We moeten er ook wel een beetje op letten. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laat wat van je horen. En het geldt ook voor de koffiekeuze natuurlijk. Er mag weer gestemd worden. Dit is keuze 1. En dit is keuze 2.
1: Candyman. The Candyman can.
0: De meeste stemmen gelden. Welke wil je graag bij de koffie horen? Laat het even weten. Jason Donovan, dat is 1. En Sammy Davis Jr., dat is keuze 2.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: En het is 10:30, Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het laatste nieuws, dan beginnen we met de warmte. Ja, die warmte heeft gevolgen voor de waterkwaliteit.
7: Ja, botulisme en blauwalg steken de kop op. In 5 landen zijn de afgelopen dagen al zo'n 100 meldingen geweest van dode vissen en watervogels door botulisme. Door bacteriën is het water besmet. De dierenambulance waarschuwt dat het gevaarlijk is voor honden. Laat ze daar niet drinken en zwemmen. En de gemeente 5 landen roept ook op om geen vis te eten uit besmet water. En ook blauwalg komt al op veel plaatsen voor. De provincie Utrecht zegt lessen te trekken na het doodschieten van probleemwolf Bram eind vorig jaar. Dat dier werd doodgeschoten in het donker, terwijl dat volgens de vergunning niet mocht. De provincie noemt dat nu een lichte overtreding. Bij een volgende probleemwolf wil de provincie geen overtredingen meer, is te lezen in een rapport. De aanbevelingen gaan onder meer over betere samenwerking, meer snelheid en de risico's van werkdruk. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente beloofde 5 jaar geleden dat een 1/5 van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn. Maar het gaat nu om 13%. Er is te weinig veranderd. Utrecht wil sollicitanten met een migratieachtergrond daarom bij gelijke geschiktheid voorrang geven op een baan. Vrijdag begint de zomervakantie, maar voor de leerlingen van Op Avontuur in Utrecht is vandaag al hun laatste schooldag. En dat is ook echt de laatste op deze basisschool, want die gaat dicht. Er zijn te weinig leerlingen. Gisteren werd nog feest gevierd. Vandaag trekken de leerlingen en de juffen en meesters de deur definitief dicht. Voor iedereen is inmiddels een nieuwe school gevonden. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan nog even het weer. Opnieuw veel zon, 29 graden. En het blijft vanavond lang warm.
6: Oké, dankjewel. Even kijken hoe het is op de weg. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten. Een kwartier extra reistijd daar.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

Ring Ring. Over een paar minuten, dan trakteer ik je op onze nationale nieuwe. Dat is vuurwerk, zeg ik maar even. Dat is vuurwerk. Senna en Sven Versteeg, die komen eraan. Ondertussen eventjes aandacht voor het volgende. Want volgende week, dan ook leuk om naar ons te luisteren. En vooral ook om mee te doen met onze spelletjes. Want dan maak je elke dag kans ook nog op twee toegangskaarten. Twee plaatsen op het Blauwe Beverschip. En de inmiddels bekende safarivaart over de wateren van onze provincie. Dus vind je dat leuk? Heerlijk met de boot. Genieten van de prachtige natuur met z'n tweetjes. Nou, volgende week ook luisteren naar Radio M Utrecht. Want dan maak je dus elke dag kans op twee toegangskaarten voor het Blauwe Beverschip en de safarivaart. Gewoon meedoen en dan heel makkelijk. Oh, je luisterde toch al volgende week. Nou, hartstikke goed. We gaan lekker aan de koffie met z'n allen. En we noemen het de koffiepauze. En daarbij hoort ook de koffiekeuze. Er is weer druk gestemd. We hadden 1 Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En 2 Sammy Davis Jr. en The Candyman. Dankjewel voor het stemmen, zeg ik onder andere tegen Yannick, Rita, Gerda en Henny, Joyce, Lenny, Samuel, Jeroen en Ad, Frida, Gerdien, Marcel, Nicolien en Wilma. En al die anderen. En ja, die jaren 80, hè. Jaren 80. Dat denken we er met z'n allen met veel plezier aan terug. En ook met de muziek van toen van Jason Donovan.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe, bij Radio M Utrecht.

0: voor 11. Nelleke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een goedemorgen in Leersum, hè?
1: Ja.
0: Ja, welkom bij Radio
1: Leersum, hè, nog.
0: Ja, dat zal.
1: Zeker.
0: Ja, heerlijk zomerweer. Of vind je het te warm?
1: Nou, dit vind ik nog wel lekker. Dit vind ik nog wel gaan. Dit is, er zit een beetje windje bij.
0: Ja.
1: Maar net zoals een paar weken geleden dat het zo echt bloedheet is. Ja, dat is...
0: Ja, dat was wel anders. Dat was heel bedrukkend en vochtig.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar is het in huis ook niet uit te houden.
0: Nee. Nee. Ga je nog weg deze zomer?
1: Ja, pas in de eerste twee weken van oktober.
0: Oh, echt buiten het seizoen.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en mag ik vragen waar je dan naartoe gaat?
1: Ja, dan ga ik naar Zuid-Afrika.
0: Zo?
1: Ja.
0: Dat is niet bepaald om de hoek.
1: Nee. Er stond al op mijn lijstje die reis. Ja. En, daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Ja, dat is wel een hele bijzondere bestemming. En ga je dan naar de parken en naar de dieren kijken en zo?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ik ben al twee keer geweest in Zuid-Afrika. Heb ik van Johannesburg naar Kaapstad gereisd. En nu blijf ik in het noorden en dan gaan we de noordelijke parken doen. Dus dan niet alleen Krugerpark, maar ook de parken die iets meer ten oosten daarvan liggen.
0: Zo, ik ben
1: dus het is wat minder bekend onder de gewone toerist, zal ik maar zeggen. Die gaan dan beginnen bij Krugerpark en gaan dan naar beneden. En wij gaan eerst nog andere parken doen.
0: Zo, nou, ik ben jaloers op je. Ik ben daar een paar jaar geleden voor het eerst geweest. Het is echt prachtig, hè? Als je die dieren zo in de wilde natuur ziet.
1: Ja, de eerste keer dat je een olifant. Ah, ja.
0: Je kent ze alleen maar van de dierentuin eigenlijk, hè?
1: Ja. Ik werk ook nog aan de dierentuin in Renen als vrijwilliger.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus het is dan ook nog weer dubbel zo leuk natuurlijk. Dus dat, ja.
0: En vind je het niet gek om dan de dieren in de dierentuin te zien? Als je ze zo in het wild hebt gezien?
1: Nou, nee, niet echt. Bij de dieren die wij in de dierentuin hebben, die zijn wel bedreigd. Hmm. Dus ze moeten ook wel geholpen worden om in stand te kunnen blijven allemaal. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Ja.
0: Oké, dus dan snap ik dat het helemaal bijzonder voor je is om die kant uit te gaan. Hè?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Echt een dierenliefhebber. Leuk.
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Ja, een mooi vooruitzicht, Nelleke.
1: Ja.
0: Ja, en eens even kijken, oktober, dan is het daar...
1: Begint het voorjaar.
0: Ja, dat was het. Ja.
1: Ja.
0: Goed, het kan ook heel erg wisselen, die temperatuur daar. Omdat je denkt van nou overdag 30 graden en s'nachts...
1: S'nachts dan is het nog wel even flink koud. Dat kan zeker, ja. Normaal ben ik altijd in een zomervakantie ben ik geweest. En dan was het zelfs nog dat we op sneeuw hadden. Want dan is het daar winter.
0: Ja.
1: En dan overdag, dan liepen wij gewoon toch nog wel in een korte broek en een t-shirt. Maar zij liepen daar met dikke jassen en mussen op. Omdat het was winter, dus dan moet je je warm aankleden.
0: Je moet van alles meenemen.
1: Nu begint het voorjaar, dus dan begint het een beetje lekkerder de temperatuur te worden. Dus dat is ook wel. Het is niet heel heet, in de zomer is het heel heet.
0: Ja.
1: En dan doen die beesten echt drie keer niks natuurlijk.
0: Ja.
1: En nu zijn de blaadjes nog niet allemaal aan de bomen, dus dan kan je ook nog wel wat zien.
0: Mooi hoor. Nou Nelleke, ik vind het leuk dat je je dag deelt met ons en dat je ook even mee hebt gedaan met het spelletje.
1: Ja, zeker.
0: Laten we daar eens even naar gaan kijken. Er is flink gestoeid met de letters. Het was niet de makkelijkste deze keer.
1: Nee.
0: Maar je hebt hem gevonden.
1: Toen op een gegeven moment de hint gaf, had ik zoiets van, wacht even.
0: Oh, het heeft geholpen, gelukkig.
1: Ja.
0: We hebben er allemaal mee te maken, dat was de aanwijzing. Zeg het maar.
1: Ja, neerslagtekort.
0: Een neerslagtekort, we hoorden vanmorgen bij Robert-Jan al de waterschappen natuurlijk. Die zijn ook daar heel druk mee.
1: Ja.
0: En de scheepvaart heeft er ook last van. We hebben er allemaal echt mee te maken. Heb je een tuin?
1: Nee, ik heb een balkon.
0: Oké. Dus staan daar wat potjes op en plantjes?
1: Ja, die zijn al verdroogd.
0: Oké, dan hoef je er ook niet meer naar te kijken.
1: Ik heb gisteren toevallig wel een paar van die neppetjes gekocht. Zo, dan heb ik tenminste nog iets even staan van groen. Want dat hangt buiten boord en dan staat in de wind en in de zon. Ja, dan kan ik water blijven geven. Dat blijft toch niet goed.
0: Daar kun je niet tegenop gieten.
1: Nee.
0: En zeker met dit watertekort is dat misschien ook maar goed ook dan. Hè?
1: Ja, vind ik ook wel iets zo van. Ik doe het wel op bewust wat tekorten. Zo van, laat ik dat maar even goed in de gaten houden. Want ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, zeker. Oké, het neerslagtekort. Dat was de goede oplossing. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ik heb een shopper, een puzzelboek. Ik heb een notitieboek, een koeltas of de sokken van ons.
1: Oh, de sokken.
0: Ja, de sokken. Gaan ze mee naar Zuid-Afrika?
1: Oh, dat denk ik nog niet.
0: Jawel, dat moet. Dat moet.
1: Maar welke kun je wel voor kleuren hebben?
0: Ze zijn heel leuk. Ze zijn met wit, zwart en rood. En,
1: Okay.
0: Je maakt vast de blits daar.
1: Oh, maak ik vast de blits thuis. Ja.
0: Ik ga ze naar je toe sturen. Leuk je even gesproken te hebben. Alvast een hele mooie reis in oktober. En,
1: dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren naar ons. Hè.
1: Ja, dat doen we. Okay. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel. Dag.

Natalie. En daarvoor Nelleke, de winnaar van de eerste ronde Woordbouwer. Zometeen meer mooie muziek natuurlijk. En bij de koffie, we gaan naar, eens even kijken, de Bee Gees, Gilbert O'Sullivan, Elvis. Het is bijna 11:15. Het Electric Light Orchestra en ook nieuwe muziek van Taylor Swift. Uiteraard ook weer de tweede ronde. De tweede ronde Woordbouwer. Nieuwe letters in de app, hè? Precies om 11 uur. Ga naar de app van RTV Utrecht, klik op radio en dan boven in het menu zie je Woordbouwer staan. Daar verschijnen ze. Doe mee en win bijvoorbeeld een leuke koeltas of de shopper. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstof.

0: in olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en met speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten daarom uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb toe om verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, hoe is het op de weg? De A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Arnhem-Noord en de afrit Oosterbeek. 20 minuten vertraging door een ongeval, er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A27, Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven en het knooppunt Rijnsweert. Daar 1 minuutje of 5 door een ongeval, de weg is wel weer vrij. En de A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar 20 minuten extra reistijd. De zomer vier je bij ons en dat doen we zo, samen met Gilbert O'Sullivan en de Bee Gees.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: M bij de koffie met Pieter Voorage.

Wat leuk. Een appbericht van Aart en Christa zie ik hier voor mij met een mooie foto. Vanaf de fietsboot genomen. Dank je wel voor de kaartjes die wij een tijdje geleden bij jullie hebben gewonnen. We genieten ervan. En nou, bij deze, dit bericht, dat vind ik heel leuk. Aart en Christa, het ziet er prachtig uit. Mooi weer ook, hè, voor een tochtje op de fietsboot. En leuk dat jullie even wat van je laten horen. Even kijken, ja, you win again. Nou, zou zomaar kunnen. Iets uit de prijzenkast bijvoorbeeld. Want we gaan weer beginnen met Woordbouwer. De tweede ronde, 12 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Met de app mag je appen naar de studio. En natuurlijk zal ik die letters ook even noemen. De T van Tinus, de E van Eduard, een K van Karel, de V van Victor, de I van Isaac, twee keer de N van Nico, drie keer de A van Anton, de L van Leo en de laatste letter, letter 12, dat is de P van Pieter. Nou, ik hoor heel graag van je. Is het nieuw voor je? Dan zeg ik welkom bij de Puzzelclub. Sluit je gezellig aan en wie weet ben jij zo de

0: De zomer vier je bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Daar is die weer. Gisteren natuurlijk genoten van onze Franse dag. En Elvis was een dagje vrij. En nu weer volop aan de bak, zoals dat heet. Het is kwart over Elvis. We doen vandaag een leuk uit 1965 en de Easy Question. Kwart over Elvis, Radio M Utrecht.

0: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Al Stewart. Year of the Cat. Het was 1977. En het leuke is, we gaan zo meteen nog een keer terug naar dat jaar. Dat was een mooi muzikaal jaar, want ook het Electric Light Orchestra was van de partij. We horen ze zo meteen. Eens even kijken, Marjolein, ja, die is hier zo meteen ook met het laatste nieuws. Dat gaat over teken. Een record aantal tekenbeten werd vorige maand gemeld. En we horen zo meteen ook waar je dan het vaakst wordt gebeten. Nou, dit en meer nieuws uit de buurt over een paar minuutjes.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En dan is het alweer 11:30. Marjolein, goedemorgen. Nog één keer, Marjolein.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Daar ben je, gelukkig. Het laatste nieuws. En we beginnen met nieuws over explosies.
7: Ja, de regio wordt geteisterd door incidenten. 239 aanslagen en pogingen met explosieven werden vorig jaar door de politie geteld in Midden-Nederland. Opvallend was vooral de reeks explosies in Baarn vorig jaar zomer. Het gevolg was extra cameratoezicht in die gemeente. Ook in Amersfoort, Driebergen, Meidrecht en Utrecht waren opvallend veel incidenten. In de landelijke cijfers valt verder op dat er een daling is in de regio's Amsterdam en Rotterdam. De provincie Utrecht gaat een digitale beveiligingscentrale opzetten tegen cyberaanvallen. Die moet dag en nacht systemen in de gaten houden. Niet alleen die van Utrecht, maar van 7 andere provincies. Dat is goedkoper. Al kost dit per provincie tot €500.000. Provincies moeten van een nieuwe wet cyberaanvallen snel melden. Utrecht haalt de diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet. De gemeente beloofde 5 jaar geleden dat een vijfde van de topambtenaren op het stadhuis cultureel divers moest zijn, maar het is nu 13%. Er is weinig veranderd. Utrecht wil sollicitanten met een migratieachtergrond daarom bij gelijke geschiktheid voorrang geven op een baan. Tijdens de warme junimaand werden een record aantal tekenbeten gemeld bij Tekenradar. 800 mensen maakten een melding en de meeste werden in hun eigen tuin gebeten. In de regio Utrecht lag het percentage tekenbeten iets onder het landelijk gemiddelde. Het is niet bekend waar dat aan ligt. Als het nog langer warm blijft, dan kan het te droog worden voor teken. Want die kunnen volgens het RIVM in Bilthoven niet goed tegen de hitte. En met die hitte zit het vandaag wel goed. Volop zon en 29 graden.
6: Oké. Ja, en hoe is het dan op de weg? De A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar 11 minuten extra reistijd. De A12 nog, Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 6. De rechter rijstrook is dicht. Dat komt door schade aan de weg. Dan de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen het knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. Daar 10 minuutjes, dat komt door bergingswerkzaamheden. En de linker rijstrook is dicht daar.
8: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
9: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen.
13: Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: mooie muziek. Het Electric Light Orchestra, Radio M Utrecht. Ja, zometeen nieuwe muziek van Taylor Swift. En we gaan ook weer terug in de tijd met Cliff Richard. Die komt eraan, twee keer zelfs, dubbel goud. Het is weer van alles wat, Connie.
1: Dat is ook zo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat geldt ook voor jouw programma zometeen. 12 uur, dan gaat het beginnen aan tafel. We blikken vooruit, wat heb je?
1: Wij gaan het hebben over de buurtcamping. Dat is in 2014 ontstaan in Amsterdam door een stelletje juppen in het park. Laten we hier blijven slapen en wat leuks doen. En waarom zou je naar het buitenland moeten? Nou, die vraag die hoor je heel vaak met het warme weer in Nederland. Ja. Waarom zou je dan met je camper of met je tent naar het zuiden gaan? Nou, dat is heel leuk, want de stad Utrecht heeft 5 buurtcampings. Daar moet je je wel voor inschrijven. Maar goed, dan ga je dus met je tent naar een mooi park. Er wordt van alles georganiseerd. Je verblijft dan een weekend. Mm-hmm. Je kunt ook denken van, ik doe alleen dagprogramma, dus ik slaap lekker thuis in mijn eigen bedje, maar ik ga met de kinderen of met de kleinkinderen dan overdag naar die buurtcamping. Ja, dat schijnt een groot succes te zijn. Daar gaan we het sowieso over hebben. En we hebben ook fragment. Waarom zou je toch naar het zuiden gaan?
2: Portugal en Spanje 40, 50 graden.
3: Dan ga je toch dood?
2: Dan zitten we hier prima met 30. Dat is altijd in Nederland. Hè. Wij moeten toch altijd nog wel een klein beetje wat te klagen hebben. Ook nog, al is het over het weer of over de camping. Maar je moet altijd, Nederlanders klagen altijd wel een klein beetje. Ja. De komende week komt hij eraan. Hè.
3: Tropisch geven ze.
2: Tropische warmte komen weer. Ik bedoel, we hoeven helemaal niet naar Spanje toe.
1: Ja, zo is het ook eigenlijk.
0: Het klopt allemaal.
1: En Pieter, we hebben nog een zomers onderwerp in aan tafel. Want brouwerij De Drie Ringen in Amersfoort bestaat 400 jaar. Amersfoort is een stad met heel veel bierbrouwerij. Ik ben benieuwd hoe dat eigenlijk komt. En ze gaan ook een bijzonder biertje brouwen vanwege dat jubileum. Nou, we duiken in het gersternat.
0: Leuk. Drink je wel eens een pilsje?
1: Nee, ik hou eigenlijk helemaal niet van bier. Oh. Ik vind de smaak niet lekker en ik denk, ik ga het ook niet proberen. Want het is toch alcohol, dus ik hoef het niet eigenlijk. Nee, ja. Wijn daarentegen vind ik wel lekker.
0: Goed. Ja. Nou, lekker fris, zo'n wit biertje vind ik wel lekker hoor. Met dit weer ook. Heerlijk, citroentje erbij en zo. Ja.
1: Klinkt goed, maar zullen we het gewoon eventjes 0.0 doen?
0: Zeker, want we zijn aan het werk.
1: We zijn aan het werk.
0: Oké, Connie, tot zometeen.
1: Hoi.

0: Cliff. Radio M Utrecht. Pascal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: In Soest.
1: Ja.
0: Ja, ook lekker zomer in Soest, denk ik dan.
1: Zeker, zeker. Ik ben wel aan het werk, hoor. Maar het zomerse gevoel heb ik wel.
0: Zit je dan op kantoor of zit je thuis?
1: Ik zit vandaag thuis. Ik heb een goede werkkamer. Maar meestal ben ik 2 dagen in de week in Utrecht op kantoor.
0: Oh ja, wat fijn dat je dat dan zo'n beetje kan afwisselen.
1: Zeker.
0: Ja, en woensdag is je vaste thuiswerkdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En gaat dat werken een beetje samen met de muziek van Radio M Utrecht, Pascal?
1: Op kantoor natuurlijk niet, dan zit je met meer mensen. Maar thuis staat hij permanent aan.
0: Kijk, bijkomend voordeel is dat. Hartstikke goed. En wat doe je voor werk?
1: Ik ben ambtelijk secretaris van ondernemingsraad bij een overheidsinstantie. Dat is het Centrum Indicatiezorg. En ons hoofdkantoor staat op Papendorp.
0: Okay.
1: En van daaruit werken we landelijk.
0: Ja, en wat houdt je werk dan zeg maar in de praktijk in? Waar ben je nu mee bezig?
1: Ik ben nu bezig toevallig met uitrekken van wat vergaderingen. Maar ook het plannen van allerlei afspraken voor een nieuwe ondernemingsraad die is aangetreden. Begeleid je vergaderingen. Je zorgt dat navragen worden gedaan op diverse terreinen. Als het om beleid gaat en een stukje wet en regelgeving. Geldt alles wat logistiek nodig is. Daar kom ik de dag wel mee door.
0: Ja, zo klinkt het ook. Ook wel Pietje precies, denk ik.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Dat moet dat wel bij je passen dan. Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En je hebt ondertussen ook heel eventjes meegedaan met de puzzel. Nou, volgens mij was dat wel te doen vandaag, Pascal.
1: Ja, ik zag het eerste deel van het woord meteen. Nou ja, dan blijven er maar 4 letters over. Moet ik het al zeggen?
0: Ja, gooi het eruit.
1: Vakantieplan,
0: dat was hem. Hartstikke goed. Dan is mijn vraag natuurlijk van, ga je nog weg deze zomer? Heb je plannen?
1: Ik ben toevallig net 3 weken met mijn man hebben een kleine roadtrip door Midden-Italië gedaan. Maar eind augustus heb ik weer 3 weken. En dan hebben we het idee om misschien met de tent naar Frankrijk te gaan. Maar het kan ook afhankelijk van de weer dat we gewoon naar een camping in Nederland gaan en een weekje gaan fietsen in Duitsland langs de Moezel of zo. Die plannen zijn nog niet concreet.
0: Oké, dus je kan nog alle kanten uit. En we hebben het er ook over op onze Facebookpagina, onze dagvraag vandaag. Hou je rekening met het weer op dit moment als je plannen maakt voor deze zomer. Je houdt het wel een beetje in de gaten van hoe de temperatuur is in Frankrijk. Of je daar nog naartoe wil, ja of nee?
1: Zeker. Het moet eigenlijk niet boven de 32 graden zijn. En ik ben toch gewoon ook een beetje angstig voor de bosbranden.
0: Ja, ja.
1: Dus ja. Dat hou ik ook in de gaten. Wat dat betreft hebben we de vrijheid als je met de tent gaat om te gaan en staan waar je wilt. Maar temperatuur hou ik zeker rekening mee. Ja,
0: ja heerlijk. Ja, en wat wil ik zeggen, heerlijk. Het is hier nu in Nederland is het goed zo, hè, met een windje erbij en toch?
1: Ik vind het op dit moment prima. Ja, alles wat tussen de 24 en de 30 graden is, mag van mij wel blijven.
0: Ja, ja,
1: maar het land kan wel een tikje regen gebruiken af en toe.
0: Nou, we hadden inderdaad het watertekort of het neerslagtekort. Ja. Dat was de vorige oplossing. Een flinke plensbui. En dan een paar weken lang, dat kunnen we wel gebruiken, denk ik.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ja, nou goed, hebben we niet in de hand. Moeten we even opwachten, Pascal.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. De prijzenkast, die ga ik voor je openmaken. Je mag wat kiezen. Ik heb de sokken. Ja, klinkt een beetje gek met dit weer, maar ik ga ze je toch aanbieden. Want we gaan ook weer de winter in straks natuurlijk. Daartegenover staat ook nog een koeltas. Die kun je wel goed gebruiken. Het notitieboek, het puzzelboek of de shopper. Wat vind je leuk?
1: Doe maar het puzzelboekje. Dat is ook fijn om mee te nemen op vakantie.
0: Ja, goed idee. Nou, ga ik naar je toesturen. Dan wens ik je alvast een fijne vakantie. En werk ze vandaag. Leuk je even gesproken te hebben, Pascal.
1: Ja hoor, dankjewel. Jullie ook. Goede uitzending nog. Dag.
0: Tot de volgende keer. Dag.
1: Dag.

lang geleden, maar niet vergeten. Cher en haar Gypsies, Tramps en Thieves. Radio M Utrecht en daarvoor Pascal. De winnaar van de tweede ronde. Dankjewel voor het meedoen en voor het puzzelen. Het was weer gezellig. Volgende week, even noteren als je toevallig een papiertje bij de hand hebt. Of in je telefoon. Volgende week maak je met het meedoen met onze spelletjes elke dag kans op een safarivaart voor twee personen op het bekende Blauwe Beverschip. Ik zeg het nog maar even. Volgende week de hele week meedoen met alle spelletjes die wij spelen over de dag. En dan automatisch kans op twee kaarten voor het Blauwe Beverschip en de safarivaart over de wateren van onze mooie provincie. Eet smakelijk, blijf lekker luisteren. Zometeen Connie aan tafel en daarna de 60s met Edwin.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken, meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijdje niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Zo gaan om zeker 30 doden en ook 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militair

0: ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Amersfoort heeft een primeur. Het is de eerste gemeente met een wethouder vrouwenoffensief. Wat ze precies gaat doen, dat hoor je over een half uur. In 5 landen zijn de afgelopen dagen zo'n 100 meldingen van dode vissen en vogels. Dat komt door bacteriën in het water. Daarom de waarschuwing, laat je hond er niet in zwemmen of uit drinken. En vorige maand zijn een record aantal mensen gebeten door een teek. En dat gebeurde meestal in de tuin.
1: Oh, oké. Meer erover over een half uur?
2: Tot zo.
1: Tot zo. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB. 1 korte vertraging en die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 6 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Muziek komt eraan, country muziek.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis? Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
6: Zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: Lekkere country muziek op Radio M Utrecht. Emmy Lou Harris was dat.
1: Aan tafel.
0: Aan tafel, eet smakelijk hè. Als je lekker aan de lunch zit. Misschien wel een luchtige, lichte, lekkere salade. Ja, vandaag ook weer hele mooie temperaturen. En dat blijft nog wel eventjes zo, geloof ik. 10 voor 1, 1:15 zo'n beetje het uitgebreide weerbericht. En over mooi weer gesproken. Volgende week maak je bij onze dagelijkse spelletjes ook nog eens kans op een safarivaart. Voor 2 personen op dat mooie schip. De Blauwe Bever. En dan kom je in prachtig natuurgebied terecht. En ik weet dat dat schip, dat heeft een soort van 4 grote stangen aan de voorkant en de achterkant. Die gaan gewoon in de grond. Dus dat betekent dat je niet echt bij een aanlegplek hoeft te liggen. Ze hebben dan wel weer zo'n lange loopbrug. Waar je dan ook bijvoorbeeld weer over die loopbrug in de natuur komt. Dus die, ja, die boot die kan dicht in de natuur komen. Volgende week dus, daar kans op die kaartjes voor de safarivaart. Zometeen gaan we het hebben over kamperen. Want komend weekend staan er weer tenten op 5 buurtcampings. Ja, buurtcamping, dat is een tijd geleden ontstaan door Amsterdamse juppen. Die hadden zoiets van, ja, waarom allemaal gedoe? Je kunt er gewoon in een park ook leuk kamperen. Nou, dat is een grote hit, ook in Utrecht. Komen we zometeen over te praten. Want dat is, binnenkort is dat weer zover. Billy Joel, met een liefdesliedje.

0: die piano toch eens tekeer gaan. Lekker hoor. Paul Simon, de zomer vier je bij ons. En we gaan het ook hebben over een zomers onderwerp in aan tafel. 11:15 is het. Ja, ik sprak in april was het volgens mij met Maarten Kok van de ANWB over de Doneer je tentactie, waarbij mensen hun gebruikte tent konden inleveren. Dat was een actie die ruim 950 tenten opleverde. Hartstikke mooi dus. Een deel van die tenten staat komend weekend in Utrecht, verspreid over de 5 buurtcampings. Nou, aanstaande vrijdag tot en met zondag kun je als buurtbewoner terecht voor een mini-vakantie vlak naast de deur. Elk jaar is dat toch een heel groot succes. Er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar en ik praat erover met Laura Verkerk van de Stichting Utrechtse Buurtcampings. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb begrepen dat dat idee ontstaan is in 2014 in Amsterdam door een stelletje juppen in het park.
1: Ja.
0: En het is wel een groot succes, kun je zeggen, toch?
1: Ja, enorm. Ja, dat is een van deze juppen die dacht van, goh, ik ga met de tent op vakantie, maar ik weet hoe zo'n tent in elkaar gezet moet worden. Dus die ging dat in dat park uitproberen.
0: Ja.
1: En in één keer had hij babbeltjes met iedereen die langsliep en maakte die contact. En toen dacht hij, dit is iets, hier moeten we wat mee.
0: Ja.
1: En ja, dan ben je ruim 10 jaar verder.
0: Ja.
1: En dan is het een groot succes.
0: Voor wie is dit bedoeld eigenlijk? Want ik heb de intentie te denken van, ja, dat is voor mensen met een kleine portemonnee. Maar is dat ook zo?
1: Nee, dat is niet zo. Het is echt voor iedereen. Dus wat we juist willen is dat mensen een beetje uit hun eigen sociale bubbel komen. En dat je wijkbewoners opzoekt. Want er is zoveel uit je eigen wijk te halen. En het is zo fijn ook als je bij de bakker of bij de supermarkt staat dat je mensen kent.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is echt bedoeld voor iedereen die dus in de wijk woont. En dan ga je dus samen naar het park in de wijk. En dan leer je daar elkaar kennen. En dan doe je hartstikke leuke activiteiten samen. En dan als je het aandurft, ook in dat tentje van de ANWB slapen.
0: Ja, wat leuk. Nou kan ik me voorstellen, Laura, dat als het nu met bakken uit de hemel was gekomen, dat het een heel ander gesprek is dan het weer wat het nu is.
1: Klopt. Maar weet je, het bizarre, we hadden 2 jaar geleden hadden we echt noodweer tijdens de buurtcamping.
0: Ja.
1: En ieder jaar vragen we aan iedereen, goh, hoe vond je het? En toen hebben we ons hoogste cijfer ooit gekregen. En toen we dat dus naast gingen vragen, zeiden ze van, ja, eigenlijk met z'n allen, dus in zo'n hele grote, ja, circus tent, hebben we altijd zo'n hoofdtent, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Met z'n allen in zo'n hoofdtent zitten en dan zeuren over het weer. Dat vormde een band.
0: Ja, dat wel inderdaad. Het smeet een band. Laten we even luisteren naar een fragment. Want waarom zou je inderdaad nog naar het zuiden rijden, waar het zo warm is?
2: Portugal en Spanje 40, 50 graden.
3: Ah, nou, dan ga je toch dood.
2: Dan zitten we hier prima met 30. Dat is altijd in Nederland. Hè. Wij moeten toch altijd nog wel een klein beetje wat te klagen hebben. Ook nog, al is het over het weer of over de camping. Maar je moet altijd, Nederlanders klagen altijd wel een klein beetje.
4: De komende week komt hij eraan, hè?
5: Tropisch geven ze.
4: Tropisch en warmte komen weer. Ik bedoel, we hoeven helemaal niet naar Spanje toe.
0: Nee, dat is ook zo. Laura, van de ongeveer 70 buurtcampings in heel Nederland zijn er 5 in Utrecht. Park Transwijk, het Griftpark hier vlakbij RTV Utrecht, het Majella Park, het Maxima Park en Koppelstede. Moet je eigenlijk in de buurt wonen om daar gebruik van te mogen maken?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Dus we richten ons echt op de wijken die om dat park ligt. En als je nou een heel leuk iets vindt, dan helpen we je ook met organiseren van een buurtcamping in je eigen wijk voor volgend jaar. Maar we willen echt gewoon zorgen dat mensen die dicht bij elkaar wonen, dat we daar een beetje de barrières doorbreken en dat die elkaar wat beter leren kennen.
0: Ja, dat is duidelijk. Hoe ziet dat eruit? Je zei net al een circus tent, daar kun je met z'n allen wel verzamelen. Maar er staan ook dixies, douchewagens. Het is best wel chic, toch?
1: Ja, we willen graag dat iedereen lekker op het terrein verblijft en dat je niet zoiets hebt van, ja, hè, wat moet ik nou? Dus we zorgen voor eten, we zorgen voor toiletpapier,
0: ja.
1: We zorgen voor de dixies, voor de douches. En eigenlijk dat iedereen gewoon lekker van het hele weekend op het terrein kan verblijven, van het programma kan genieten en van elkaar kan genieten.
0: Ja, heb je een eigen tent nodig?
1: Dat hoeft niet. Nee. We hebben een aantal tenten te leen, waaronder dus de tweedehands tenten van de ANWB.
0: Mm-hmm.
1: En je mag met je eigen tent komen. Je mag een tent van ons lenen en dan helpen we elkaar met opzetten. En als je denkt van, ja, die tent hoeft niet per se van mij, dan kom je gewoon van het dagprogramma genieten en dan slaap je lekker thuis.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Zeker.
0: Er zijn al heel veel kaarten weg. Waar kun je nog terecht eigenlijk?
1: Majella Park heeft nog een aantal plekken over. Met name voor de mensen met een wat kleinere beurs. Daar reserveren we altijd een aantal tentplekken voor. Mm-hmm. Die zijn nog niet geclaimd. Park de Koppel in Lunetten, die heeft nog een handje vol plekken. En Transwijk ook.
0: Oké. Okay. Nou, en dat is dus aankomend weekend, vrijdag tot zondag?
1: Vrijdag tot zondag.
0: En als je verder informatie wil over dit onderwerp, www.debuurtcamping.nl/Utrecht. Daar kun je alles lezen.
1: Precies.
0: Heb je het zelf al eens gedaan, Laura?
1: Op de buurtcamping gestaan?
0: Ja.
1: Ja, nou, ik heb het 4 jaar georganiseerd. Dit jaar ben ik voor het eerst als gast, dus niet als organisator.
0: Ja.
1: Dus ik ga heerlijk genieten. Ik denk niet dat ik weet wat me overkomt.
0: Nou, fantastisch. En de temperaturen die blijven lekker, wat minder heet. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Heel goed. Laura, dankjewel voor de uitleg. En nou, een leuk weekend gewenst, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Doei.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Loving Spoonful, hè, uit de jaren 60. Krachtige stem van Joe Cocker, jaren 90. Summer in the City. Toepasselijke platen en deze warme temperaturen. Zometeen na het nieuws spelen wij natuurlijk weer de stem van M. Casper komt eraan met het nieuws. Meer over een landelijke primeur in Amersfoort. En het gaat ook over bangzitters in Utrecht.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Welke primeur heeft Amersfoort?
7: Ja, het is een wethouder met een nieuwe portefeuille. Amersfoort heeft als eerste gemeente een wethouder vrouwenoffensief. En één thema is daarbij heel belangrijk, zegt ze zelf.
8: Veiligheid is daar een heel belangrijk issue bij. Hè. Het gaat over dan specifiek over de veiligheid van vrouwen. In Amersfoort hebben we ook al eerder aandacht gevraagd voor straatintimidatie. En kan je het bijvoorbeeld hebben over de inrichting van de openbare ruimte. Hè. Hoe kunnen vrouwen zich daar ook veiliger in voelen? Dus dat zijn dingen waar ik dan mee aan de slag ga.
7: Aldus wethouder Marjolein Perdonk. In Vijfheerenlanden zijn de afgelopen dagen zo'n 100 meldingen van dode vissen en watervogels door botulisme binnengekomen. Door bacteriën is het water besmet. De dierenambulance waarschuwt dat het gevaarlijk is voor honden. Laat ze daarin niet drinken en zwemmen. De gemeente roept ook op geen vis uit besmet water te eten. Ook blauwalg komt op veel plekken voor. Vorige maand werd een record aantal tekenbeten gemeld. Ook in onze regio, vooral in de warmste week. De meeste mensen werden in hun eigen tuin gebeten, zegt Tekenradar. Er is ook goed nieuws, want door de droogte hebben teken het zwaarder, zegt het RIVM in Bilthoven. Ze kunnen niet goed tegen de hitte. Agenten hebben wel actie ondernomen tegen jongens die op een bankstel zitten terwijl ze op een rijdende auto zaten. Dat gebeurde in Overvecht en dat is gefilmd. En daarop in dat filmpje zie je de jongens wegrijden. En de agenten die staan er een beetje bij te kijken. Maar volgens de politie zijn de jongens wel degelijk aan de kant gezet. Of er een boete is uitgedeeld of iemand is opgepakt, dat is dan weer niet duidelijk. Nou, meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, volop zon. Vanavond dan blijft het nog lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken, dan zelfs nog eens kans op onweer en maximaal 28 graden.
0: Dankjewel. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie. Files op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 34 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 8 minuten. De rechter rijstrook is dicht. Schade aan het wegmeubilair. En nog eentje op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 23 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Muziek komt eraan van een toch wel hele grote de familie.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Partridge Family. Een Amerikaanse muzikale sitcom, hè, over een heel muzikaal gezin. 4 seizoenen liep het. Van 1970 tot 1974. De belangrijke rol als oudste zoon Keith werd gespeeld door David Cassidy. Nou, die brak daar natuurlijk meteen door als tieneridool. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, dat zit ik ook achter de knopjes met allemaal mooie muziek voor jou. Zomerse muziek natuurlijk. Zometeen de eerste ronde van de stem van M. En dit is de nieuwe van Bente.

0: Wat een lekker nummer zeg. Bente was dat met 3, 2, 1. 1, 2, 3.
1: De stem van M.
0: Ja, en deze week hebben wij een Franstalige stem. Gisteren hadden wij Franse dag, wat was dat toch leuk hè. We hadden mooie onderwerpen. Ik moet nog steeds een beetje giechelen om de bijdrage van Robert-Jan, die aan het wijnproeven was, met een verslikking hier en daar. En gisteren hadden wij twee topkoks aan tafel. Was ook wel heel erg leuk hoor. Dat was Louis Forage en Leon Mazayrak. Te vertellen over dat vak van topkok zijn. Er komt nog wel veel bij kijken. Maar goed, vandaar dus Franse dag gisteren. En vandaar dus ook deze week een Franstalige. Let goed op, het is kort. Als je het weet, meteen eventjes mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Daar komt-ie.
2: On fait plus pour la cause.
1: De stem van M.
0: Stem van M@rtvutrecht.nl. Zometeen het weerbericht.

0: KNVB.
1: Als ik dit liedje hoor, dan moet ik altijd een beetje glimlachen. Want ik mocht hem een keertje ontmoeten, Lou Rawls. Ik heb in het verleden op North Sea Jazz gewerkt. En een beetje rondgelopen daar, ook voor de radio. Ander radiostation. En wat een aardige man was dat, zeg. In sportkleding, op zijn gympies kwam hij aangelopen. En nou, ik heb daar fijne herinneringen aan. Jammer dat dit er niet meer is. 2006 is hij overleden. En dit nummer blijven wij natuurlijk gewoon heel trouw draaien op Radio M Utrecht. We gaan naar het weer met Margot. Dag Margot.
2: Hallo Connie.
1: Nou, het is wederom een fantastisch mooie dag, hè?
2: Wat is het lekker weer, hè? Dat, ja. Die Franse dag en dat Franse weer van gisteren. Gewoon copy-paste, hè? De lucht is blauw. Er zijn een paar hele kleine stapelwolkjes ontstaan. Het blijft gewoon droog. En ja, die temperaturen die zijn op dit moment al flink gestegen. In Woerden is het 25,6 graden. En Wijk bij Duurstede, de warmste in heel Utrecht, 28,9 graden. Ja. Maar er staat wel weer een lekker windje uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4, droge lucht. Dus wat dat betreft is het denk ik voor de meeste mensen goed uit te houden vanmiddag. En die temperatuur die zal op de meeste plaatsen net iets onder de 30 graden blijven steken. Ook in de beeld. Gisteren geen tropische dag. In Cabauw overigens wel, daar wel een 30,0. En ik denk dat het vandaag eigenlijk ook wel zo is, dat die temperatuur op de meeste plaatsen zo rond 29 graden gaan uitkomen.
1: Oké, okay, dan is het woensdag. Ja, verderop zou er wat onweer kunnen komen. En welke dag zou dat kunnen zijn, denk jij?
2: Ja, dat zou morgen kunnen zijn of vrijdag. Maar de kansen, Connie, zijn heel erg klein.
1: Oh ja?
2: Het is zo dat er vandaag eigenlijk 0% kans is op een bui in Utrecht. Als er ergens een onweersbui valt, dan is dat in de Achterhoek of in Twente. Mm-hmm. Tegen Duitsland aan, want daar zullen in de loop van de middag wel onweersbuien gaan ontstaan. Maar bij ons, we zitten er gewoon te ver vanaf. Dus er komt niks uit de lucht. Bovendien blijft het vanavond lang warm, 25 graden tot een uurtje of 9. Daarna toch een vrij fris nachtje met 15 graden. Dus dat is natuurlijk lekker als je wilt slapen. En dan de deuren en de ramen even lekker tegen elkaar open. En de temperaturen die zullen we de komende dagen langzaamaan ietsjes zien afnemen. Morgen geen 29 graden, maar 27, 28 graden. Met naast zon ook wolken. Die komen vannacht eigenlijk al vanuit het noordoosten ons land binnen. Ook Utrecht ziet ze af en toe, maar er is ook veel ruimte voor de zon. De wind waait nog steeds uit het noordoosten. En dan kan er toch, een hele kleine kans dat er ook bij ons morgen in de loop van de middag een enkele bui gaat ontstaan met onweer. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een buitje voor het stof. Want het is en blijft veel te droog. En dan is er vrijdag, dat is de overgangsdag naar een veel koeler weertype. Met noordwestelijke winden wordt het nog wel even 25 graden. Maar dan hebben we ook dat er in de loop van de middag uit de bewolking misschien toch ergens een bui gaat vallen. Maar het zijn er maar een paar. En het is echt een druppel op de gloeiende plaat.
1: Ja.
2: En daarna zien we die temperaturen in het weekend westelijke winden terugzakken naar 21 graden. Overigens is dat heel normaal, hè, voor deze tijd van jaar. En het weerbeeld, dat is het typische Hollandse zomerweer. Met mooie stapelwolken, zon daartussendoor, stevige noordzeewind. En de kans op een bui is heel klein. Ik kan het niet helemaal uitsluiten, maar er zal niet heel veel vocht uitvallen. Dus dat brengt in ieder geval geen verlichting aan deze droogte.
1: Nou, dat is dan inderdaad een nadeel. Ja, en qua weer, we hadden het net over de buurtcamping. Je hoeft eigenlijk helemaal niet naar het zuiden, hè, waar het veel te warm is.
2: Nee.
1: Je kan beter hier blijven.
2: Het is gewoon veel te lekker hier in onze eigen provincie. En wat dat betreft is het prachtig vakantieweer. Dat blijft toch voorlopig ook zo. Gelukkig zitten we niet in die hele warme lucht.
1: Nee.
2: Die zich nog steeds begeeft in Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk.
1: Zo is het. Dankjewel Margot voor nu. Ik wens jou een mooie middag. En wij horen jou vanavond weer in Utrecht. Kom thuis.
2: Dan ben ik er weer. Dag Connie.

0: No Mercy op Radio M Utrecht. Ja, het is zomer. Zometeen gaan we praten over bier. Nou ja, een koud biertje op een warme dag kan misschien heerlijk smaken, vind jij. Helemaal als het uit onze regio komt. Nou is Amersfoort daar goed in. Ze hebben daar heel veel bierbrouwerijen. Hoe dat zit, dat wil ik wel eens weten. En ze vieren ook feest, want brouwerij De Drie Ringen bestaat 400 jaar. Het was vroeger een van de honderden bierbrouwerijen uit Amersfoort en omgeving. Want het gersternat, nou, dat werd stevig doorgedronken hoor. Ook in de 17e en 18e eeuw. Tegenwoordig zijn er veel speciaal biertjes. Voor dit jubileum is er ook een bijzonder bier gebrouwen, de Quadruppel. De Quadruppel. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat dan allemaal is. Dus een zomers onderwerp in aan tafel. Bier, bierbrouwerijen, vooral in Amersfoort. Ach, en vroeger werd het zoveel gedronken. Het was namelijk schoner dan water. Gingen allemaal starnakel door het leven, zeg, in Amersfoort en omstreek. Nou, dat en meer zometeen in het tweede uur van Aan Tafel. Eet smakelijk, hè, en tot zo.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
0: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Slachtoffers verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Zo gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog,

0: Onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan de huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof kon vrijkomen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Bij een grote drone-aanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt. Dat gebeurde op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Dus op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit, bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Casper.
2: Goedemiddag, de provincie Utrecht gaat binnenkort hun systemen extra in de gaten houden. Dag en nacht wordt de boel dus in de gaten gehouden tegen cyberaanvallen. De provincie belooft beterschap na het doodschieten van probleemwolf Bram. En Amersfoort krijgt een primeur. Het is de eerste gemeente in ons land met een wethouder vrouwenzaken.
3: Veiligheid is daar een heel belangrijk issue bij.
2: Over een half uur meer.
1: Dankjewel. Druk op de weg, meldt de ANWB. We beginnen bij de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 18 minuten door een ongeluk. Twee rijbanen zijn dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 7 minuten ook door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 15 minuten komt door een ongeluk op de A2. 15 minuten vertraging daar. En nog een wat langere op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 32 minuten ook door een ongeluk op de A27. Zometeen gaan wij praten over een zomers onderwerp, bier.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: De zomer vier je bij ons.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: bekende stem hè, van Linda Ronstadt. Goedemiddag, 8:08 is het.
1: Aan tafel.
0: Een zomers onderwerp, een koud biertje op een warme dag kan heerlijk smaken. En helemaal als het ook nog eens uit je eigen regio komt. Nou, daar zijn ze in Amersfoort wel heel erg goed in. Daar vieren ze feest, want brouwerij De Drie Ringen bestaat 400 jaar. Het was vroeger een van de honderden bierbrouwerijen uit Amersfoort. Het gerstenat, nou, dat werd daar stevig doorgedronken in de 17e en 18e eeuw. Tegenwoordig geniet je misschien meer van de speciaal biertjes en misschien ook wel een 0,0'tje. Maar voor dat jubileum hebben ze een bijzonder biertje gebrouwen, de Quadruppel. We gaan daarover spreken. Twee mannen aan tafel, Hugo Langelaan en Robin Kok. Allebei hartelijk welkom, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: 400 jaar, dat is heel erg lang.
3: Ja. Ja, ja. Het is officieel 400 jaar van de bestaan van de naam en van de steen die voor de brouwerij staat.
0: Ja.
3: En we hebben een kleine pauze gehad ertussen. Dus
0: ja.
3: Ja, dat is een goede bijzonderheid, bijzonderheden om krachtig bier te brouwen.
0: Dat is het. Ik heb ook wel eens begrepen en gelezen dat het is niet altijd bier geweest. Het is ook wel eens bijna een soort zeepfabriek geworden, toch?
4: Ja, dus de Drie Ringen zelf stamt uit 1626. En is na een lange periode door de veranderende markt gesloten. Doorgegaan in de zeepmakerij is wat we denken te weten. Mm-hmm. Veel ook gissen komt uit archieven. Leen Albers, bierhistoricus, heeft veel voor ons uitgezocht. En in 1989 is onder leiding van Piet de Haan de Drie Ringen nieuw leven ingeblazen.
0: Ja.
4: De oorspronkelijke naam de Drie Ringen, de Gevelsteen en het merk Drie Ringen, ja, dat bestaat 400 jaar en dat vieren we.
0: Ja, en waar komen die Drie Ringen vandaan? Want ik zit even naar jouw t-shirt te kijken. De Drie Ringen, Amersfoortse stadsbrouwerij. Heb je enig idee waar die Drie Ringen voor staan?
4: Wederom giswerk, maar het meest aannemelijke is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Oh ja.
4: Destijds. Nu is het een iconische gevelsteen die nog bij de oorspronkelijke plek van de brouwerij zat en die wij nu ook op onze gevel hebben geïnstalleerd.
0: Ja.
4: Het is een mooi merk.
0: Ja. Hoe komt het nou eigenlijk dat er altijd zoveel brouwerijen specifiek in de stad Amersfoort zijn geweest? Is dat bekend?
3: Ja, nou, het is een heel grote toevoeging aan bier gebeurd in Amersfoort in 1326. Dat is de eerste bier in Nederland waar hop is toegevoegd. Hoppenbier noemden ze dat in de tijd. En dat heeft die houdbaarheid van de bier van 3 weken naar 3 maanden verlengd. En dat was een heel goede manier om bier te exporteren.
0: Ja.
3: Dus die hoppenbier was gebrouwen in Amersfoort. Die kon geleverd worden tot en met Utrecht een beetje in die regio.
0: Ja, nou, het is nu een hartstikke rage. Ik vond het heel grappig. Tijdens plaats zaten wij even met z'n drieën te kletsen over al die speciaal biertjes en ook over dat stelts. Dat is misschien even een zijsprong. Dat drinkt de jeugd nu allemaal. En jij zegt, ja, stelts, dat is eigenlijk spa met een bubbeltje met alcohol erin. Is dat dan weer zo hip onder de jeugd om dat soort dingetjes te doen? Waar zijn dan die biertjes allemaal gebleven?
4: Ja, je ziet dat het alcoholgebruik, mensen doen dat steeds bewuster. Minder calorieën of minder alcohol. Minder hoeveelheid in ieder geval. Je ziet vooral onder de jeugd die veel met fitness bezig zijn. Druk leven dat bier als zwaar en traditioneel wordt beschouwd. En ja, stelt is hip, weinig calorieën.
0: Ja.
4: Dan kun je er eentje meer van drinken en niet aankomen, om er even kort door de bocht te zeggen.
0: Ja.
4: Dat slaat aan.
0: Maar het is eigenlijk bizar, toch? Want iedereen is bezig met 0,0, dus alcohol naar beneden. En dan gaan ze dus een sterke drank toevoegen aan frisdrank. Dan gaat het weer omhoog, maar goed.
4: Ja, ja.
0: Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.
4: Omgekeerde wereld.
0: Werd er eigenlijk überhaupt veel bier gedronken in Amersfoort door mannen en vrouwen?
3: Ja, ja. In de middeleeuwen was in zijn piek, dus in de eind 16e eeuw, was ongeveer 400 liter per jaar per persoon.
0: Zo.
3: Dus dat is ruim een liter per dag.
0: Aan bier?
3: Aan bier, ja. Ja, ja.
0: Okay.
3: Ook jongeren en ouderen. Het is een voedzame drankje. En niet per se altijd sterk in alcohol. Sommige bieren waren maar 0,5%, 1,5%. Dus daar dronken de kinderen ook. het is veel lekkerder dan water, dat weten we allemaal.
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, ik heb ook wel eens gehoord, dat is eigenlijk een bekend fenomeen, dat het water vervuild was. Dat je beter bier kon drinken in die tijd dan water.
3: Ja, dat klopt, maar niet per se in Amersfoort. Daar hadden we hartstikke schoon water, maar water was hartstikke saai. Dus de echte armen dronken dat water. En dan, als je iets meer geld had, kon je bier drinken. En als je echt rijk was, kon je wijn drinken. Zo ongeveer 7 keer zo duur als een glas bier.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk met die brouwerij? Want die is een tijdje gesloten geweest en nu draait die dan weer op volle toer?
4: Ja, we brouwen inmiddels 1000 liter in de week gemiddeld.
0: Wow.
4: Soms iets meer, soms iets minder. En hij draait wat dat betreft op volle toeren. Dus we hebben een proeflokaal waar je de bieren die we zelf brouwen ook direct kan proeven. Dus het bier uit de tap bij ons, dat legt een meter of 30 af in totaal. En wordt volgens ook een traditionele manier gebrouwen. Maar dat is meer Hugo's domein. Maar wij gebruiken open vergisting. En dat is wel bijzonder in Nederland in ieder geval.
0: Wat is dat, open vergisting?
3: Ja, dus de vergistingproces gebeurt open. Dus dat zie je veel meer in Groot-Brittannië of in België. Maar vroeger was het allemaal zo gebrouwen. Het heeft een paar voordelen. Eén, het is mooi om te zien. Maar je kan ook je gist hergebruiken. Kan je de gist pakken die de meest gezond is. Minder druk op de gist. En je geeft hem ook de kans om veel meer zijn natuurlijke smaken te geven.
0: Okay.
4: Om te visualiseren, je hebt een grote bak.
0: Ja.
4: Dus eerst maak je een wort. Dat is eigenlijk waarbij je de graan of de gersten, de suikers eruit kookt. Om het heel erg te versimpelen.
0: Ja.
4: En dan giet je dat in een grote bak van 1000 liter. En die is open aan de bovenkant. Daar gaat het gist bij. En dat gist die wordt verwerken tot uiteindelijk bier. Dus dat zet suikers om in koolzuur en alcohol. En dat is eigenlijk het biermaakproces.
0: Ja.
4: Dat kun je afsluiten. Dus met een deksel erop, waardoor dat gist iets meer onder druk staat. En dan ga ik weer de techniek in wat Hugo's domein is. En wij doen dat open, waardoor daar veel meer zuurstof bij komt. Dat krijgt de ruimte om te ontwikkelen.
0: Ja.
4: Minder stress op de gist. En wij denken dat dat iets doet met de smaak, maar in ieder geval met de beleving. Want je kan bij ons, als we hebben gebrouwen, echt dat schuim over de randen zien klotsen.
0: Ja, ja.
4: En het bier wat je dan uiteindelijk drinkt, dat zie je ontwikkelen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Dat is hartstikke leuk. Hoe zit het eigenlijk? Er zijn tegenwoordig zoveel soorten bier, 0.0'tjes, streekbier. Heb ik het idee dat er minder gewoon pils wordt gedronken? Hebben jullie enig idee?
4: Ja, de markt, de pils is wel een afnemende markt. En pils is natuurlijk een biersoort. De pils dat komt oorspronkelijk uit Pilsner in Tsjechië.
0: Mm-hmm.
4: Maar wel de meest bekende, van Heineken, Amstel. Maar bier heeft heel veel verschillende soorten. Een dubbel, een triple, IPA is een biersoort. En wij zien wel dat de verschuiving die eigenlijk wegtrekt van het pils, dat neemt weer toe bij de speciaalbieren. En vooral de laag alcoholische speciaalbieren.
0: Ja.
4: Dus de non-alcoholische IPA's. Een goed voorbeeld is de mannen van de Streek hier uit Utrecht.
0: Ja.
4: Grootste product wat zij hebben is een 0.0 IPA.
0: Ja.
4: Dus je ziet dat ook het drinken daar minder, maar wel bewuster. En op kwaliteit, beleving en iets bijzonders.
0: Oké, wij laten dit even rusten met muziek van Rob de Nijs. Zometeen gaan we praten over het jubileum, want jullie hebben een speciaal bier gebrouwen, de quadruppel. Nou, wat dat is, dat hoor je zo.

0: Rob de Nijs. En ik heb aan tafel Hugo Langelaan en Robin Kok. Samen bestieren zij een bierbrouwerij in Amersfoort. De Drie Ringen, bestaat 400 jaar. Een jubileum. Ja, wat ik zo leuk vind, jullie hebben eigenlijk allebei, komen jullie uit een hele andere werksfeer. Jij werkte bij FedEx, wat deed jij ook weer?
1: Ik was consultant in de energiesector.
0: En jullie hadden zoiets van, dit is het toch niet helemaal. Ik ga lekker bier brouwen, toch? Zo is het een beetje gekomen, Hugo.
2: Ja, leven is kort. Moet je iets doen wat leuk vindt.
0: Ja. Ja. Hoe vaak brouw jij bier dan in de week daar?
2: Ja, 1 of 2 keer. Ja. Dus maandag tot en met donderdag zijn een beetje die brouwdagen. En de rest is proeflokaal. Hè. Het zit in allemaal in 1 gebouw in het centrum van Amersfoort. Dus ja.
0: Jij zei 4 vaste krachten en nog een stuk of 8 mensen die ook meedoen. En als jij brouwt 1 of 2 keer in de week, dan is Piet er ook bij, hè? De oprichter.
2: Ja, de oprichter. In 1989 heeft Piet de brouwerij gestart. Mm-hmm. Was daar brouwer-eigenaar. En hij is nog steeds betrokken. Dus
0: wat leuk.
2: Als ik brouw, krijg ik altijd een appje. Ben je aan brouwen? Ja, hij komt erbij.
0: Komt hij eraan? En dan moet het een beetje worden schoongemaakt. Althans, voor de proeverij, dat is dan weer op andere dagen. Hè? Als er niet wordt gebrouwen, als het ware.
1: Ja, als ik Hugo mag geloven, dan is bierbrouwen is 80% schoonmaken en 20% brouwen. dat moet ook wel in een proeflokaal. Ja, het is horeca, dus je wil niet aan een stoffig tafeltje zitten. En je wil niet tussen de op een plakkerige vloer lopen. Dus schoonmaken is wel een van de basistaken bij ons.
0: Ja, maar dan kom je dus van FedEx. Ga jij als enige bier brouwen? Wanneer heb je dat dan echt in je vingers? Hoe lang duurt dat?
2: Nou, ik ben nu 3 jaar bezig. Dus nu gaat het redelijk goed. Ook bezig met de opleiding ertussen. En heel veel ervaring van Piet erbij. Dus ja.
0: Ah, wat leuk, jongens. Dan even naar het jubileum. Jullie hebben een nieuw bier. Quadruppel. Van waar de naam?
2: Ja, het is een quadruple, is een staalbier. Dus het is een heel sterke. We hadden al een dubbel, een trippel. En ik had een beetje een excuus nodig om een heel sterke bier te brouwen. Dus de sterkste bier ooit gebrouwen. En bij de Drie Ringen, ketels helemaal vol, 400 kilo mout. Was heel leuk.
0: Maar lig je eraf dan na 1 biertje?
2: Ja, we schenken hem alleen maar een klein proefglaasjes. Anders vallen mensen de sloot in.
0: Dat moet je ook weer niet hebben, inderdaad.
2: Nee.
0: Dus dat heet quadruppel. Is dat dan specifiek alleen bij jullie verkrijgbaar in het proeflokaal?
2: Nee, we hebben hem ook op grote flessen laten zetten. Het is een heel sterke bier, donker. Veel restsuikers, dus in principe kan hij ook goed grijpen. Dus de helft van de batch hebben we op grote fles gedaan. En de andere helft lekker op de tap bij ons.
0: Ja, maar brouwen jullie ook 0.0?
2: Nee.
0: Dat gaat niet lukken, hè?
2: Nee. Er zit, zeker met dat open vergissing wat we over hadden, dat is te gevaarlijk, te infectiegevoelig. Er zijn geen alcohol om dat te beschermen. Dus dat recept is van ons, maar dat laten we brouwen door mensen die dat kunnen. Ook pasteuriseren, filtreren daarna. Dus,
1: Want wij hebben een bier 0,3. De 0.3 ringen.
0: Ja.
1: Dat is een 0.3% blond bier. Maar onze installatie kan dat niet brouwen. Dus met ons recept brouwt iemand anders dat voor ons. En dat verkopen wij dan zelf weer.
0: Dat lijkt me nou zo leuk. Want je vertelde net ook, we hebben gewoon nog een heel oud recept uit. Welk jaar?
1: 1326.
0: En dat brouwen jullie na, als het ware?
1: Ja, dus we hebben met Leen Alberts, bierhistoricus, hebben we uitgezocht ook hoe bier werd gebrouwen. En het allereerste bier wat met hop werd gebrouwen, dus dat kwam vanuit de Slavische landen, via Duitsland kwam het toevoegen van hop naar Nederland. Hebben we uit een oud recept uit de regio Amersfoort hebben we dat nagemaakt. En dat was het eerste met hop gebrouwen bier. Andere brouwers hebben dat ook gedaan. Dus Joop heeft een hoppenbier, Rock City heeft een hoppenbier gemaakt. Maar we hebben hem nu met andere verhoudingen gemaakt, waardoor die heel laag in alcohol is, wat waarschijnlijk rond die tijd ook zo was. Dus die zit op 3,5%. Heel fris biertje.
0: Maar gemiddeld bier in Nederland, is dat dan zonder hop?
2: Nee.
1: Nu zijn ze
2: bijna allemaal met hop sinds dat is toegevoegd.
0: Wat is de meerwaarde daarvan? Ja, je hoort het, ik ben geen bierspecialist. Maar wat is het verschil tussen bier met en zonder hop?
2: Nou, de hop brengt dat bitterheid. Als die later in de proces is toegevoegd, iets meer hoppig smaak, iets bloemig, fruitig.
0: Ja.
2: En dat houdbaarheid, dat was dat grote verschil toen in die tijd. En is nooit weggegaan.
0: Nee.
2: Dus,
0: wat een leuk verhaal, mannen. De Drie Ringen, 400 jaar, jullie gaan dat vieren met dat speciale bier. Proeflokaal, kunnen we gewoon naartoe?
1: Ja.
0: Gewoon even googlen op, wat is jullie internetadres?
1: www.dedrieringen.nl.
0: Kan eigenlijk niet missen.
1: Open van woensdag tot en met zondag. Vanaf 12 uur ben je welkom.
0: Hartstikke goed. Gaan jullie nu terug naar de brouwerij of niet?
2: Ja.
0: Ja? Wanneer ga jij weer brouwen?
2: Vrijdag dit keer.
0: Vrijdag? Dan is het ook wat minder warm misschien.
2: Klopt.
0: Want is het warm?
2: Ja, het is warm en de gist vindt de warmte niet zo leuk. Dus ik probeer het om koelere dagen te doen.
1: Nou, als je wil kijken onder het genot van een biertje, kan dus vrijdag even langskomen. Dan wordt er actief gebrouwen.
0: Hartstikke leuk. De Drie Ringen in Amersfoort. Hugo Langelaan, Robin Kok. Vond hartstikke leuk jullie hier aan tafel te hebben. Dankjewel daarvoor.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: eigenlijk nooit aangesproken door Caroline. Mijn tweede naam is Caroline. Corny Caroline Kraaiveld. Volgens mij hadden mijn ouders een kleine fitty over hoe ik zou moeten heten. Dus ze dachten, we doen het gewoon allebei. Zometeen na het nieuws de tweede ronde van de stem van M. Eerst het nieuws zo met Casper. De provincie gaat een eigen beveiligingscentrale beginnen. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Ja, 2:30 is het alweer. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. We beginnen met Bram.
7: Ja, de manier waarop probleemwolf Bram is doodgeschoten zal nog niet eens zo gebeuren. Dat belooft het provinciebestuur na een rapport waarin staat dat het niet goed is gegaan. Het ging te gehaast, de werkdruk was te hoog en Bram werd in het donker afgeknald en dat mocht niet. De provincie noemt dat een lichte overtreding, maar wil dit de volgende keer niet hebben. De provincie Utrecht begint een digitale beveiligingscentrale. Die moet dag en nacht systemen in de gaten houden tegen cyberaanvallen. Niet alleen die van Utrecht, maar ook die van 7 andere provincies. Dat is goedkoper, al kost dit per provincie tot 500.000 euro per jaar. Provincies moeten van een nieuwe wet cyberaanvallen sneller melden. In Amersfoort praat de gemeenteraad achter gesloten deuren over mogelijke fraude bij een sportbedrijf. In de boekhouding kloppen dingen niet met vage betalingen en er werd met geld geschoven, blijkt uit onderzoek. Het gaat om juridische en financiële zaken waar raadsleden vrijuit over mogen praten en daarom is die vergadering niet openbaar. En middenvelder Davy van den Berg krijgt opnieuw een kans bij FC Utrecht. Na maanden met een blessure en een tijdelijk vertrek naar Engeland is hij nu fit en terug in Utrecht. En hij zegt dat hij alles op alles zet om dit seizoen te laten slagen.
8: Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn in deze selectie. We hebben tot nu toe een vrij jonge selectie. Ik ben dan ook pas 26, maar goed, wel een van de misschien wat meer ervaren als je vergelijkt met de rest. Dus ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik hoop dat de klik er is en dan gaan we zien wat het brengt.
7: Meer sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het vrij lang warm. Vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken, kans op onweer en dan maximaal 28 graden.
0: Dankjewel Casper. Dan verkeersinformatie door de ANWB. Best wel druk op de weg eigenlijk. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 24 minuten door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 12 minuten door een ongeluk. De weg is ook vrij. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 11 minuten. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 8 minuten door een ongeluk op die A27. En nog een lange vertraging op een N-weg. Dat is de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 43 minuten door een ongeluk. Muziek komt eraan van The Crystals. Electric.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: Dat was om die drummer lachen. Moet je horen. Leuk plaatje van de Crystals. Da do run run. 7:30.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij dus tweede ronde van de Stem van Emmen. Franstalige stem, hè? Gisteren hadden wij die leuke Franse dag. Probeer nog in die hoge hoed te komen, want morgen dan geven we onze portable radio weer weg. Dit is een bijzondere combinatie. René Vroger met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: over 2:30.
1: De stem van M.
0: Ja, vandaag nog. Morgen spelen we het ook nog. En morgen aan het einde van Aan Tafel de ontknoping. En dan gaat die er weer uit, de Portable Radio. Deze week hebben wij een Franstalige stem. Dat komt omdat we gisteren Franse dag hadden. Luister heel goed. En als je het weet, gewoon weer lekker mailen naar de stem van M. Nee, niet de, gewoon stem van M. @rtvutrecht.nl. Dit is de opgave.
2: Ik vind het geen plezier.
1: De stem van M.
0: Ja, best wel moeilijk, hè? Nou, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen gaan wij naar de dagvraag. Zuid-Europa zucht onder de hitte. Wat ga jij doen deze vakantie? Blijf je in Nederland of ga je toch daar naartoe?

0: Zij gaat ook optreden, hè? Laura Pausini, zondag, samen met Robbie Williams op de slotceremonie. Voorafgaand aan de finale van het WK voetbal. Tom Cruise, die is ook van de partij, ben benieuwd wat die gaat doen. En voor het eerst is er bij de WK-finale een halftime show met niet de minste Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay, BTS. Nou, dat wordt een spektakel. Wij gaan even naar de dagvraag, te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Zuid-Europa zucht onder de hitte en de bosbranden. Pas jij je vakantieplannen aan of ga je ondanks de bloedwarmte toch naar je vertrouwde stekkie aan de Costa, de Coot of elders? Dat horen we graag. Sarah die zegt, ik heb geen plan om weg te gaan, zeker niet naar de hitte. Maar ik heb wel eens een bosbrand in Zuid-Frankrijk meegemaakt. Er niet middenin gezeten gelukkig. Maar wel zo dat we ons erop in moesten stellen om zodanig klaar te staan om weg te kunnen. Nou, dat hoefde uiteindelijk niet gelukkig. Wat een spectaculair gezicht. Die grote blusvliegtuigen die hun water loslieten boven het brandende gedeelte. Nou, wat heftig. En Jan die zegt, wij gaan altijd in het voorjaar op vakantie. Dan is het nog lekker rustig en dan zie je de natuur ontluiken. Dat is prachtig. En Ruud die zegt, ja, ik ga wel naar Berlijn voor een paar dagen. En verder heb ik eigenlijk geen vakantieplannen. Ik kijk even hoe het weer is in landen waar ik naartoe wil. Praag staat bovenaan op mijn lijstje. Maar even wachten tot het wat koeler is. Ja, we hadden het erin aan tafel ook al over. Mensen kunnen naar de buurtcamping. Dat is in je eigen wijk. In een tent, die staat dan klaar. En dan maak je nog een beetje kennis met je buren. Dat kan natuurlijk ook. Het is hier fantastisch weer, Edwin.
1: Ja, de Costa Hollanda hebben we nu tegenwoordig hier in Nederland. Dus je voelt je al ver in Europa als je hier gewoon in Nederland blijft met het warme weer van tegenwoordig.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En naar Scandinavië gaan steeds meer mensen ook. Hè? Want daar is het dan 20, 25 graden. Dat is volgens mij voor heel veel mensen prima temperatuurtje om lekker vakantie mee te vieren.
0: Dat is ook zo. En daar heb je ook heel veel strand.
1: Ja, dus daar mogen ze zich opmaken voor de komende jaren voor een heuse hoos.
0: Ja.
1: Aan mensen
0: aan toeristen.
1: Europeanen die op vakantie willen.
0: Laat het nog even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht. Dan kan Aart daar vanavond ook nog over doorpraten. Wat ga jij doen vanmiddag?
1: Nou, wij zijn zo meteen in de jaren 60 en ik lees hier in de krant van 15 juli dat de prinsessen Beatrix en Margriet vanochtend vanaf Soesterberg per vliegtuig naar hun vakantieverblijf zijn vertrokken. En dan weet jij misschien wel waar ze naartoe gaan meestal.
0: Porto, Hercules, hoe heet het ook weer?
1: In Italië is dat, hè?
0: Ja, precies.
1: Daar zitten ze graag. Ik denk dat het in die tijd nog niet zo heel erg warm was als vandaag de dag daar. We duiken zo weer even in het nieuws van toen. Je hoort straks welk jaar dit was. De Beatles weer met een leuke bijdrage. We hebben in de jukebox vandaag twee zomerse hits. En deze ga ik ook draaien soms. Dat is onze eerste plaat. Follower of Fashion, altijd in de mode. En deze van de Kings. Zo begint hij. En de rest hoor je zometeen na tweeën, dus als eerste in Studio 60.
0: Hartstikke goed. Blijf lekker luisteren. Het weer is ernaar. Radio M Utrecht met heerlijke zomersmuziek. En zometeen natuurlijk fijne muziek uit de 60's met Edwin. Maak er nog een mooie middag van. Dag.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Suzanne Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israël.

0: systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan even wat verkeersinformatie van de ANWB met enkele files in onze regio. Op de A2 bijvoorbeeld. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Ze zijn daar dus nog steeds bezig, ook met de wegwerkzaamheden. Op dit moment heb je daar 10 minuten vertraging. De A27, ook daar wordt gewerkt nog steeds. Van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. En ook nog een berichtje van de spoorwegen, want tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. En dat komt door een seinstoring. NS heeft daar bussen in gezet. En zometeen een retourtje jaren 60 en we beginnen zo met de Kinks.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Ray Davies die schreef het als parodie op de modecultuur van de jaren 60 in Londen. Dat waren de Kings. En voor deze tekst ontving hij overigens ook nog een award. En ook bij ons werd hij in het zonnetje gezet eigenlijk, want hij had er een eerste plaats mee. Hè? Dedicated follower of fashion.
1: Studio 60's.
0: En terug naar de tijd waarin je sowieso altijd nog een papieren kaart op zak had als je op vakantie ging, wat we net hoorden in het actuele nieuws. We zijn namelijk in de jaren 60 tot 3 uur reizen door de tijd. Dat kan hier gewoon zonder. Ik probeer zo goed mogelijk te navigeren door dit verleden. Ik ben Edwin en we hebben hier ook weer een krant van toen, zoals elke middag. Die van 15 juli 1963 ga ik zo even doornemen. En daarin gaat het onder meer over de finale, de finish van de 50ste Tour de France, die dus net klaar is. En ook de vakantie van de koninklijke familie duiken we zo meteen eventjes in. De bijdrage van de Beatles. Vandaag zijn ze er weer gewoon. Gisteren hadden we onze Franse dag. En de jukebox zetten we ook weer eventjes aan straks met 2 keuzehits. En ja, een duik in onze hitgolf, zeg maar. En ook deze heatwave van Martha en de Vandellas zul je straks horen. En kippenvel is er ook, hoor. Want ik heb ook deze van de Marbles mee. Ga je straks helemaal horen. Nostalgie tussen 2 en 3. En welkom. Studio.

Zo begon het, hè? Het eerste leven van de Cats. Sure, Here's a Cat hadden we vandaag in Studio 60's. En dan gaan we maar eens even naar de krant van vandaag. 15 juli 1963 was toen een maandag. En dan zie ik ook een hoop verzopen kastjes overigens in deze krant van het Utrechtse Nieuwsblad. De voorpagina, een mooie foto ook van een auto rijdend door een grote plas water. Het verkeer ondervond afgelopen zaterdagmiddag hier in Utrecht veel hinder van de slagregens. Hier en daar ontstonden meren, zoals hier op de Gansstraat staat er cursief ondergeschreven. En tijdens de onweersbui, die tussen 2 en 3 over de stad trok, is volgens een schatting van het KNMI in de beeld 20 mm water maar liefst gevallen. Het verkeer moest een aantal uren worden omgeleid. Waaronder ook hier kelders die ondergelopen zijn. In de buurt van de FC Donderstraat, hier ook nog een mooie foto daarvan. En ook hier op de voorpagina een bericht van de krant zelf. Want als u het Utrechts Nieuwsblad aan uw vakantieadres wilt ontvangen, staat hier te lezen, dan zullen wij dit gaarne per briefkaart van u vernemen. Ten einde vergissingen te voorkomen, verzoeken wij u dringend geen telefonische opgave te doen. Dan staat er dus ook nog te lezen wat je dan vooral niet moet vergeten. En daaronder dan ook nog het verzoek aan weekabonnees om de abonnementsgelden bij vooruitbetaling aan de bezorgers te voldoen. Sport, want de 50ste Tour de France is gisteren geëindigd in Parijs. Op de 14 juillet dus. Het is vooral het jaar van de Nederlanders Ab Geldermans, Huub Zilverberg en Dick Enthoven. En Jan Jansen die won een keer en wel. Dat was de 7e etappe, dus ook voor hem succes. De Belgen deden ook goede zaken dit jaar met in totaal 10 gewonnen etappes. Waaronder Eddy Pauwels, Roger de Breuker, Rick van der Looy en Frans Melkenbeek. En de winnaar van deze Tour werd de Fransman Jacques Anquetil. En de Belgische striptekenaar Mark Sleen die deed weer op zijn geheel eigen wijze humoristisch verslag in zijn stripreeks De Ronde van Frankrijk in de krant. Even naar het Koningshuis, want prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Margriet die zijn vanochtend vanaf Soesterberg per vliegtuig naar hun koninklijke vakantieverblijf in Italië vertrokken. De majesteit ging overigens niet mee, want haar aanwezigheid is vanwege de pogingen om een nieuw kabinet te vormen vereist. Zij hoopt zich later met prinses Christina alsnog bij de familie daar te voegen. Professor De Kwaai was in Soestdijk bij de vorstin om te melden dat hij niet ingeslaagd is om dat nieuwe kabinet overigens te vormen. Dus daar zijn ze nog wel even mee bezig. En dan zie ik er ook nog een foto van prins Bernhard die eerder de afgelopen dagen op het Katwijkse strand was. Dat was zaterdag. Hij was aanwezig bij een aantal reddingsdemonstraties dat werd gehouden. En hij houdt zijn jas een beetje voor zijn gezicht hier. Waarschijnlijk heeft hij een beetje last van het opstuivende zand. Want het was dus best onstuimig eergisteren in 1963. En dat is dus ook 63 jaar geleden. En dit is een hit. Yeah!

0: was er in Tweesmaken. Ook Crispian St. Peters. Maar ja, dan hebben we toch meestal de voorkeur voor de Utrechtse Jets. Want die hadden er tegelijkertijd een hit mee. Hè? De Pied Piper.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En dan nog even naar Liverpool. We hadden net al Jerry en de Pacemakers. Uiteraard zijn John Paul, George en Ringo er ook weer even bij. Gisteren hadden we een leuk alternatief op de Franse dag. Vandaag hoor je weer gewoon hun stemmen. En we doen vandaag een nummer uit 1968... dat door John Lennon toen werd voorgesteld om te bombarderen tot een nieuwe single van de Beatles. Maar uiteindelijk bleef het een tijdje op de plank liggen om vervolgens dan terecht te komen op een LP van het Wereld Natuurfonds. No One's Gonna Change Our World, dus voor het goede doel. En dan gaat het om deze. Across the Universe.

0: Dat was wel echt een John Lennon'tje dit, hè? Hoewel Paul McCartney ook heeft meegedaan. Across the Universe. Het lied ontstond deels ook uit frustratie over zijn toenmalige vrouw Cynthia, maar groeide uit tot een soort kosmisch gedicht. En het draait om het loslaten van aardse zorgen en het omarmen van de oneindigheid van het universum. Mooie gedachten dus, die we vandaag hadden in onze Beatles bijdragen. Zometeen de hittegolf van Martha en de Vandella's en ook twee zomerse hits waar je uit mag kiezen in onze jukebox. Dat doen we na het nieuws met Kasper, hij is inmiddels binnen, hij is er zo meteen. Het lijken snoepjes, maar het is drugs. Twee kinderen in Utrecht die zagen het verschil niet en werden onwel. Daar hoor je zo meteen meer over.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Het nieuws van 14:30 met Kasper Kooij. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Nou, is me even een wijze les. Wat op straat ligt, moet je niet oprapen.
10: En zeker niet in je mond stoppen. Twee kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabissnoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen daarvoor. Het lijken net echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. De Utrechtse studentenvereniging USC zegt sorry voor de overlast gisteravond tijdens het Lustrumfeest bij de schaatsbaan. Er was daar veel lawaai, vechtpartijen en dronken feestgangers die liepen op de weg of vielen in het water. Het Lustrum duurt nog een paar dagen. Er komt meer beveiliging, extra verkeersregelaars en ander toezicht. Amersfoort heeft als eerste gemeente een wethouder vrouwenzaken.
11: Veiligheid is daar een heel belangrijk issue bij. Hè. Het gaat over dan specifiek over de veiligheid van vrouwen. In Amersfoort hebben we ook al eerder aandacht gevraagd voor straatintimidatie. En kan je het bijvoorbeeld hebben over de inrichting van de openbare ruimte. Hè. Hoe kunnen vrouwen zich daar ook veiliger in voelen? Dus dat zijn dingen waar ik dan mee aan de slag ga.
10: Zei de nieuwe wethouder Marjolein Perdonk. Agenten hebben wel actie ondernomen tegen jongens die op een bankstel zaten tijdens een rijdende autorit. De bank dat stond dan bovenop de auto als het ware. Dat gebeurde in Overvecht en dat is allemaal gefilmd. En in dat filmpje is te zien dat je de jongens ziet wegrijden. Dus met die auto en erbovenop dus die bank waar die jongeren op zaten. En agenten die staan daarbij te kijken. Maar volgens de politie zijn de jongens wel degelijk aan de kant gezet. Of er een boete is uitgedeeld of iemand is opgepakt, dat is dan weer niet duidelijk. Nou, meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, volop zon. Vanavond dan blijft het nog lang warm en vannacht een graad of 15. Morgen meer wolken, kans op onweer, dan maximaal 28 graden.
0: Ja, alles voor de socials, hè?
10: Alles voor de... Ja, dat was een leuk filmpje.
0: Deze hebben we dan niet bedacht. Dat je dan bank op de auto zet en daarop gaat zitten en dat gaat filmen. Dankjewel, Kasper. We gaan even naar de weg nog. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar zijn ze nog steeds bezig met wegwerkzaamheden. 10 minuten vertraging op dit moment. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Lunetten en Everdingen. Daar nu ongeveer 10 minuten. En dit berichtje van de spoorwegen ook nog altijd actueel. Tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. Daarom heeft NS daar nu bussen ingezet.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
18: Hoi Judith.
19: Dag lieverd. Was het leuk op school?
18: Nee, we moesten stomme dingen doen.
19: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Martha Reeves, duidelijk overspoeld door de liefde. De Vandella's die deden ook mee. Pure passie uit de muziekfabriek van Motown.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Lever de muziek, joh. Hey.
0: Het is weer een heerlijke hitgolf uit de jaren 60. En in onze jukebox vandaag als keuze 1. Marianne Faithfull, die ook zoiets als Martha Reeves beleefde. Summer Nights.

Met Wally Tarks en zijn mooie lange haren. En dat te bedenken dat de zomer van 67 niet alleen de Summer of Love was, waarin dit liedje uitkwam, maar ook de eerste mooie van de hele jaren 60. Dus daar moesten we toen wel eventjes op wachten. Summer is hier. Welke zullen we doen? The Outsiders of heb je liever Marianne Faithfull? Dat hoor ik graag even in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. En hier zijn de Marbles.

Komt uit een film, een Britse romantische comedyfilm is dat. Georgie Girl, daar hoort deze muziek bij van de Seegers. En de dame die we hier hoorden was Judith Durham vooral. Hè, de leading lady van deze band. We hebben er ook eentje in onze jukebox vandaag dus. Marian Faithfull, mooi eerbetoon aan deze zangeres die vorig jaar overleed. Summer Nights en The Outsiders met Summer Is Here. Tussenstandje, die laatste heeft iets meer voorsprong op dit moment. Dat was dus in 1967, net als deze, de hit van het jaar toen, Procol Harum.

Zen was dat. En hair. En ik had het al even over de lange haren van Wally Tax van de Outsiders vandaag in onze jukebox. Met Summer is hier. En we hadden ook Summer Nights dus van Marian Faithfull. Ik heb de zee maar even erbij gezet. Die kleurt mooi bij deze jukeboxkeuzes van vandaag. En het was ook lastig kiezen, heb ik een aantal keren gelezen in de app. Outsiders, vooral omdat het Nederlands is, kwam ik onder meer tegen. Maar ook de mooie stem van Marian Faithfull werd genoemd. En Rolf die zegt nog, ik had minstens net zulke lange haren als Wally Tax. Nu moet ik tegenwoordig een pet opzetten om een kale kop te beschermen tegen de zon. Het is ook al eventjes geleden. Jouw keuze dus ook voor die Outsiders. Helaas, Rolf heeft het net niet gehaald. Want de meeste stemmen kwamen toch uiteindelijk net binnen voor Marian Faithfull. 54%, dus dan gaan we die nog een keertje draaien. Uit 1950.

Marvin Gaye. En meestal heeft hij dan iemand erbij als we in de jaren 60 zitten. In dit geval was dat Tammy Terrell. Doe er nog eentje in dit uur. Ja, dit is op zich de Love Affair nog. Ik denk het wel. Vooral van Everlasting Love, die hebben we nog niet zo lang geleden ook gedraaid. Dat is een groep met een nog hele jonge zanger, Steve Ellis. Hij was nog een tiener toen hij al die successen had met die band. Het liedje wat ik van ze ga draaien vandaag dus. Als slotakkoord, dat is deze A Day Without Love. En dat lijkt ook wel een beetje op Everlasting Love.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kring...

0: zijn veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondspits komt nu al langzaam op gang, meldt de ANWB. En dat heeft wel ook te maken met de wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar is de vertraging nu een kwartier. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijswerd naar de A28. Daar heb je ook op dit moment vertraging van ongeveer een kwartier. Dat is naar knooppunt Everdingen. En dit spoorberichtje is er ook nog steeds. Van Woerden naar Bodegraven, daar rijden nu geen trein. En dat komt door een seinstoring. NS heeft daar bus in gezet.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
2: Helpende hand uit de buurt nodig?
4: Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
2: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Deze werd eigenlijk ook al bedacht in de jaren 60, hè? Door Frankie Valli en de Four Seasons. Ja, Studio 60's hebben we nu afgesloten, dus kon ik deze weer eens draaien. Van Nancy Boyd en de Campellos. Dus in de recycling. Let's Hang On was dat. Nou, vandaag de verjaardag van Hans Cornelissen. Hij speelde Gert-Jan van der Ploeg in Zeg eens A. En hij is vandaag 70 jaar geworden en dit is zijn jongensstem nog even.
1: Ik wil wel eens eventjes rustig met jou praten.
2: Tja, je hebt het altijd zo druk. Dus als ik niet netjes in de wachtkamer ga zitten, weet ik niet hoe ik jou te spreken moet krijgen.
3: Nou, sir, zit je nou niet ontiegelijk te overdrijven? Waarom was jij dan vanmorgen niet aan het ontbijt?
2: Verslapen.
0: Ja, ja, dit was met zijn moeder in de serie Dr. Lidie van de Ploeg. En dit was dus in de jaren 80. En pas nog, toen we die week van de ethisch hadden in februari, was hij even aan tafel bij Connie om over die periode te vertellen. En wat hij nu nog allemaal doet. Hij is nog volop in bedrijf wat dat betreft. Vandaag dus in deze uurtjes niet zeg maar zing eens A. Welke A-hit kan ik voor je draaien? Eén voorwaarde, er moet er wel minstens dus eentje in zitten. Liefst nog wat meer, zoals bijvoorbeeld in deze. Amor de mis amores, en dat zijn de twee. En ook in deze titel zitten er drie zelfs.
4: Agatha, tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes.
0: Ook gezongen door Ben Kramer, die werd al even genoemd op Facebook. Dankjewel, Ruud. Dit is Nino Ferrer overigens. Dus welke A-hit kun je voor mij bedenken? Dan kan ik die straks even draaien. Laat het maar even horen in de app. Je kan het ook doen gewoon via Facebook. Of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. En ik ben Edwin, zonder A.
5: Goedemorgen.

0: Cliff met de Shadows. Die kunnen we goed gebruiken zo met dat zonnetje. On the beach. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kom jij graag aan zee?
1: Nou, nee.
0: En heeft dat te maken met het koude water of het zand of de mensen die er zijn?
1: Ik heb eigenlijk een zand.
0: Ja, dan heb je een probleem inderdaad. Vooral als je thuis komt, hè?
1: Ja.
0: Of in de auto.
1: Groene rol, oude rol.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar het is toch ook wel weer even lekker ontspannen. Als het lekker waait bijvoorbeeld op een dag.
1: Dat je is je wel
0: zo. Naar de zee of zo. Ja. Ja. Dus je bent gewoon lekker thuis nu ook?
1: Ik ben gewoon thuis, ja.
0: En waar staat dat huis?
1: In Alphen aan de Rijn.
0: En hoe vermaak jij je zo op deze zomers woensdagmiddag?
1: Nou ja, gewoon een beetje radio luisteren. Ja, af en toe even een boodschapje gedaan. En ja, van alles eigenlijk.
0: Nou, goed. Radiootje luisteren, zei je. We hebben het over de letter A. Dat heeft te maken met de verjaardag vandaag van Hans Cornelis. Hè? Hij was Gert-Jan van de Ploeg in Zeggenzaar. Heb je daar vroeger veel naar gekeken?
1: Nee, daar kijk mijn vrouw altijd naar.
0: Oh ja. Dat vond je niet leuk?
1: Nee, dat is... Ja, Zeggenzaar wel.
0: Ja, daar heb je het over. Ja,
1: ja, ja. Ja. Wacht even.
0: En wat vond je de leukste figuur in Zeggenzaar? Wie vond je de beste?
1: Mijn zuster, hoe heet ze...
0: Dr. Lidie van de Ploeg, toevallig?
1: Nee. Hoe heet ze hier?
0: Caritesse.
1: Wat zei jij, Ellen?
0: Er waren er nogal wat, hè, die meededen.
1: Ja, wel.
0: Mien Dobbelsteen.
1: Ja,
0: Koos niet te vergeten. Ja, dat waren ze allemaal. Maar Gert-Jan van de Ploeg is dus vandaag 70 geworden. Vonden we wel een mooie aangelegenheid om de letter A nog eens eventjes erbij te halen, ook in de liedjes. Er zijn er best veel van. En dat is wel leuk, want het kunnen combineren met zangeres Linda Ronstedt. Er zitten ook overigens twee A's in die naam. Die is vandaag ook jarig, hè?
1: Die is 80 geworden.
0: Die is 80 geworden, precies 10 jaar ouder dan Hans Cornelissen.
1: 10 jaar ouder dan mij.
0: Ja, ook. Want hoe oud ben jij nu?
1: 70.
0: Jij bent 70, oké. Dus net zo oud als Hans Cornelissen, zeg maar. En in de titel moet het vooral zitten, maar daar hebben we ook wel wat op gevonden. Want een American Dream, die heb ik opgezocht. En daar zitten we er even kijken. Toch ook al gauw 3 in, hè?
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk aas. Dan is de kans ook groter dat ik hem ga draaien. Dus doe ik deze van de Dirt Band met Linda Ronstedt vanwege haar verjaardag speciaal voor jou ook.
1: Oké.
0: Dankjewel, Hans. Geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: Train en Ashley Monroe. Naar verluidt geen familie van Bruises was dat. We gaan zo een spelletje doen weer. 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag. Maar kans op een leuk prijsje. Ook George Baker zal meteen weer eerst even naar het nieuws. In Nieuwegein staan 3 huizen in brand. En details hoor je zometeen van Casper.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal. En tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Regio-nieuws van 3:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Begin even met die flinke fik, hè?
6: Ja, in Nieuwegein is een huis in brand gevlogen en het vuur is overgeslagen naar 2 woningen ernaast. De huizen zijn gemaakt van hout en daardoor verspreidt het vuur zich snel.

0: Er is dan ook veel rook. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren sluiten. Het is aan de matkoopsingel Kopsingel. Hoe die brand die is begonnen, dat is niet bekend. FC Utrecht heeft alle seizoenskaarten uitverkocht. Wie nu nog een kaart wil, kan op de wachtlijst. Het zijn er dit jaar iets minder en er zijn iets meer losse kaarten voor supporters die een enkele keer willen gaan. FC Utrecht heeft ook laten weten welke voornaam het meeste voorkomt bij die seizoenskaarten. Jan en Peter. Beide 130 keer ongeveer. Maar ook Jeroen, Tim, Hans, Daan en Martijn komt veel voor. Ja, dat zit hem in de details, hè?
1: Ja, de twee niet, hè, geloof ik.
0: Nee, die niet. Nee, maar ja. Heb je wel een kaart?
1: Nee,
0: oké. De provincie Utrecht houdt vast aan de eigen strenge stikstofregels. Zo komt er over 3 jaar een mestverbod rond kwetsbare natuur en moet de uitstoot in 2035 flink omlaag. Boeren krijgen eerst nog de ruimte om dat vrijwillig te halen, maar daarna worden ze verplicht. Landelijk laten stikstofplannen nog op zich wachten. En in Amersfoort praat de gemeenteraad achter gesloten deuren over mogelijke fraude bij het zwembad. In de boekhouding van de beheerder kloppen dingen niet. Met vage betalingen en er werd met geld geschoven, blijkt uit onderzoek. Het gaat om juridische en financiële zaken waar raadsleden vrijuit over moeten praten. En daarom is die vergadering niet openbaar. Meer nieuws, ook over die brand in Nieuwegein, op rtvutrecht.nl en via onze app. Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het lang warm. Morgen meer wolken, kans op onweer en dan maximaal 28 graden.
1: Nou, ga even naar de weg ook, want het wordt geleidelijk wat drukker nu, meldt de ANWB. De meeste files ook bij ons toevallig zo rond Utrecht en Rotterdam. Dat komt allemaal door wegwerkzaamheden en ongelukken die op dit moment voor vertraging zorgen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen, daar 20 minuten op dit moment. A27 Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen een kwartier ongeveer. En dan ook op de provinciale wegen moet je rekening houden met vertraging, zoals op de N828. Dat is van Gouda naar de Mieren. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Gouda en Oudewater en in beide richtingen dus rekening houden daar met vertraging. En ook nog steeds bij de spoorwegen. Tussen Woerden en Bodegraven rijden geen trein en dat komt door een seinstoring. NS heeft daar bus in gezet.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Dat is wel eentje die nog even nagalmt vandaag in je hoofd, denk ik. De George Baker Selection, daar was je weer eens. Paloma Blanca over een witte duif, hè, gaat het? En hier draait het vooral in dit spelletje om de rode draad. Als jij hem weet te ontdekken, dan maak je kans op een leuke prijs, zoals elke dag. In onze etalage onder meer deze week weer de sokken, die zijn altijd wel favoriet. We hebben ook een cool tasje eventueel, een notitieboek, een puzzelboek of een shopper, altijd handig. Daar mag je uit kiezen als je straks in de uitzending komt. En mij dus weten vertellen wat de overeenkomst is tussen de nu volgende drie hits. Luister goed naar de titels, let op de uitvoerende en dan komt er uiteindelijk wel iets uit. Dit is aanwijzing nummer 1 voor vandaag.

Net zo'n spelletje, 3 voor 4 komen er ook wel weer liedjes naar boven drijven die we niet dagelijks meer op de radio voorbij horen komen. Zo ook deze eerste aanwijzing geldt ook wel voor nummer 2. En dan is de zomer ook meteen weer even helemaal terug op de radio.

alle drie uit de jaren 80, zegt Laurens. Ja, tot nu toe wel. Er komt altijd nog een derde aanwijzing, hè? Dus je moet nog even goed luisteren, Laurens. Dat is dus niet goed. Als je het weet, laat het maar even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

Oeh, dan probeer ik even iemand te bellen, maar die heeft niet zijn goede telefoonnummer in de app gezet. Je echte nummer staat er ook wel. Dus nu moet ik even opnieuw gaan proberen. Ronald, ik ga je zo terugbellen. Ik heb inmiddels dus een winnaar van 3 voor 4. Viel best nog tegen, merkte ik. En er waren meerdere overeenkomsten te verzinnen. Ik zal ze zo meteen even op een rijtje zetten. Dit is helemaal van nu, mag ik gewoon zeggen, ook Somjeu. When you're spinning around in circles, when you barely see the sun.

0: Hoi.
1: Hoi. Just have
2: a little. Hoi, Ronald.
1: Ja.
2: Verhoef, hè, officieel. Voluit, ja. Woonachtig in Nieuwegein. Jij bent onderweg naar huis?
1: Ja.
2: Ja, Nieuwegein is ook in het nieuws op dit moment, hè? Want er zijn wat huizen daar in de brand aan de Matkop Singel. Is dat bij jou in de buurt toevallig of niet?
1: Zeg me wel iets, maar ik woon er wel heel lang, maar ik weet nog niet alles. Ik weet niet waar alles ligt. Dus.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Bij mij ook. Hoe de straat achter mij heet, weet ik soms ook niet eens. dat blijft niet hangen, op de een of andere manier.
1: Maar ze zijn flink aan het bouwen in Nieuwegein op Citiplaza.
2: Ja, dat is overal zo, inderdaad. Maar in ieder geval in het regio-nieuws kun je dat allemaal volgen. En straks om 16:30 geeft Casper weer een update, ook op de radio. We hadden dus weer een overeenkomst die wij zochten. En hij viel nog best tegen, merkte ik. Wat kon jij ervan maken?
1: Boy.
2: Ja, wel Boy Meets Girl. Dat was de eerste groep die toen eind jaren 80 die hit had. Waiting for a Star to Fall. Japanese Boy van Aneka. En Boyzone ook nog met All That I Need. Was ook nog iemand die zegt, er zit allemaal aas in. Ja, dat was het thema ook van vandaag. Klopt, dat zou je ook kunnen zeggen nog. Iemand allemaal uit de vorige eeuw. Dat is een klassieker. Allemaal in het Engels gezongen. Ja, ook waar. Maar we zochten echt het woordje boy eigenlijk, hè?
1: En laat ik eerlijk zeggen, en als ik naar mijn huis rijd, van mijn werk naar huis rijd, luister ik altijd. En ik luister iedere morgen.
2: Leuk, dus ook naar de Nederlandse liedjes die ik altijd draai?
1: Af en toe, als ik thuis ben.
2: Okay,
1: maar ik zit aan mijn werk, hè.
2: Ja, goed. Dus je gaat al voor 9 weg natuurlijk, voor dat ik begin dan.
1: Ja, ik ga om 17:15 de deur uit, dus ik kan...
2: Dus dan hoor je Bob altijd. En nu kopen deze week met Anne.
1: Ja. Met
2: Anne,
1: ja.
2: Nou, leuk dat je veel naar ons luistert. Ik stuur een prijsje naar je toe. We zullen buiten de uitzending even bepalen wat je gaat krijgen. En ik wens je voor nu nog een fijne dag verder.
1: Ik blijf even hangen, hè?
2: Oké, dag Ronald.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni.

0: Het is behoorlijk druk op de weg, meldt de ANWB. De meeste files staan ook toevallig bij ons zo rond Utrecht. Allemaal te maken heeft dat met werkzaamheden. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Oude Rijn. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En dan richting Den Bosch ook tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Daar heb je nu ruim 20 minuten vertraging. Dat is dan weer vanwege de wegwerkzaamheden. Ook op de A2 naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Ruim 10 minuten. De A27 dan. Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijsweert en knooppunt Everdingen. Daar nu 20 minuten. En ook op de provinciale wegen moet je rekening houden met vertraging. Zoals op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen de aansluiting met de N196 en Meidrecht. 20 minuten. En ook de N228 in beide richtingen is de weg dicht van Gouda naar de Meren tussen Gouda en Oudewater, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
1: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken, klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra eurovoordeel tot 6000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: De zomer vier.

0: Come Back and Stay. Paul Jong en Jos komt maandag weer terug, hoor. Dus ik mag ook vandaag nog even nablijven. Ik ben Edwin en op zoek naar A-hits vanwege de verjaardag van een van de hoofdrolspelers van de gelijknamige serie. Zeg eens, vandaag is hij 70 geworden. Hans Cornelissen, Gert-Jan van der Ploeg speelde die, hè? Dat is dit geluid. En hoe meer A's in de titel, hoe groter de kans dat ik hem ga draaien. Dus het is vandaag vooral zingens A. Dit is er ook eentje nog.
1: Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mama.
0: Inderdaad, Roelof, dat zijn er heel veel A's. Zeker zoals jij het hebt geschreven, Kinderen voor Kinderen. Nou, laat het maar even horen in de app of mail het even. Studio@rtvutrecht.nl.
2: Goedemiddag.

Stevie Wonder was dat. My... Stevie Wonder was dat. My Cherie Amour op Radio M Utrecht. Al die aardjes die we vandaag dus zoeken in de platen. En er zijn er zo ontzettend veel. Ik heb een hele goede gevonden. Twee tips zelf, maar allebei de luisteraars kan ik op dit moment niet bereiken. Dus dat is jammer. Maar in deze zitten er ook een heleboel. Luister maar naar Smokey.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Dat is die andere Olivia, Olivia Dean, Man I Need. Zometeen het regionieuws weer met Casper. De huizen in Nieuwegein die in brand staan hebben flinke schade. Daar hoor je zometeen meer over in het bulletin van 4:30. En hopelijk nog een liedje met een A straks. Hoe meer A's, hoe groter de kans dat ik hem draai. Hè? Hier zit er geen eentje in. Smoor verliefd.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: De afgelopen maanden zijn er tientallen crossmotoren gestolen in Utrecht. Het gaat om motoren die te koop staan. Tijdens de proefrit gaan de dieven ermee vandoor. We hebben bewakingsbeeld waarop je zo'n diefstal ziet gebeuren. Na afloop van de Pride in Amersfoort is een man zwaar mishandeld. De politie zoekt een aantal jongens op fatbikes. En een heel goed beeld van een oplichter die een bejaard echtpaar besteelt van een dikke 10.000 euro.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Het regionieuws van 4:30 met Casper Kooij. En de vraag is, hoe staat het ervoor met de brand in Nieuwegein?
9: Ja, het blussen is net klaar. Dat meldt onze verslaggever zojuist. Het vuur begon vanmiddag in een tuin en sloeg over naar de buren. Het gebeurde aan de Matkopsingel. Je hoort onze verslaggever.
10: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. Het blussen lijkt inmiddels klaar te zijn, maar een deel van de straat is nog wel afgezet. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
9: Ja, het vuur verspreidde snel, want de huizen zijn gemaakt van hout en er was ook veel rook. De buurt moest de ramen en deuren sluiten. 7 huizen zijn ook uit voorzorg ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van levensgevaarlijke cannabis. Snoepjes. Die vonden ze op straat in de Utrechtse wijk Ter Weide. Het gaat intussen weer goed met de kinderen. Scholen in de buurt en de politie waarschuwden eerder al ouders en kinderen hiervoor. Het lijken op net echte snoepjes, maar dat zijn het dus niet. In Amersfoort is een bestuurder onwel geworden en tegen een lantaarnpaal gebotst. Dat gebeurde vlakbij de Hanzetunnel. Omstanders haalden de man uit de auto en begonnen met reanimeren. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. En de vermiste man uit Maarsen is doodgevonden in Duitsland, net over de grens bij Vaals. Hij was daarvoor een trektocht. Hij was al dagen zoek. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, volop zon. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht een graad of 5. Morgen meer wolken, kans op onweer. Maar blijf wel warm hoor, maximaal 28 graden.
8: En hopelijk doet de airco het in de auto, want er staan behoorlijk wat files, kan ik nog melden. Dankjewel Casper. Dit zijn ze op dit moment in onze regio. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Daar heb je op dit moment ruim 20 minuten vertraging. En ook op de A2 tussen Culemborg en Waardenburg 20 minuten. En daar komt het door een auto met pech. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Oude Rijn ruim 10 minuten. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen, dat is nu een kwartier. En ook op de 27 naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen, daar heb je nu een half uur vertraging. En ook op diverse provinciale wegen rekening houden met vertraging. Op de N201 bijvoorbeeld Hoofddorp naar Hilversum tussen Uithoren en Meidrecht 20 minuten. En ook de N233 is er net bijgekomen van Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. En die is toch ook bijna 20 minuten.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Golden Earrings. Je schrijft het toen nog net met een S. Heerlijke gebakken lucht zo. Hè. Dang, dang, dikkie, dikkie, dang. En we zoeken dus vooral een A in de titel. Nou, dit was er niet eentje. Ben benieuwd of er nog iemand komt zo meteen met een leuke suggestie. Want het gaat over, zeg eens A, over Gert-Jan van der Ploeg. Heb jij daar vroeger naar gekeken, Aart?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Hij was toen nog dat jonge Binky, maar hij is vandaag 70 geworden. Ook nog steeds jong, maar iets ouder. Zeg.
1: Ongelooflijk.
0: Oudere jongeren.
1: Ja, nee, daar keek ik altijd met het hele gezin naar.
0: Ja. Een sitcom die toch heel lang heeft gelopen. Een jaar of 12, 13 was het. Ja. Dus iedereen kent het van boven 35 sowieso.
1: Met de assistenten van dokter van der Ploeg.
0: Precies, ja, ja, die was ja, er ook. Ja, ja. Ja. Wat ga jij straks doen na vijf? Want dat is nog een thema op Facebook vandaag. Hè?
1: Nou ja, we gaan het hebben, en ik wist niet dat het zo heette, over Coolcation. Een samentrekking van vacation en cool.
0: Okay.
1: En dat zijn mensen die een coolcation doen. Die zeggen, ja, ik ga niet meer naar dat bloedwarme Zuid-Europa.
0: Oh ja.
1: Met al die bosbranden en 40 graden. Ik ga eens eventjes een beetje richting het noorden. Naar Scandinavische landen.
0: Ja.
1: Daar is het wat koeler. Coolcation. Dus mijn vraag is eigenlijk, pas jij je vakantieplannen aan door de stijgende temperaturen in het in het zuiden van Europa, zeg je, ja, ik doe daar gewoon niet meer aan. Ik zoek het wat koeler. En als je dan wel eens naar Scandinavië gaat, hoe is het klimaat daar? Hoe lekker is dat?
0: Het kan daar ook al flink oplopen, hè, de temperatuur.
1: Tuurlijk, maar in principe is het wat
0: nooit 40 graden.
1: Koeler dan in het zuiden.
0: En de extra attractie is natuurlijk ook nog dat je dan in deze tijd van het jaar de middernachtzon zou kunnen meemaken als je nog wat hoger gaat. Hè. Sowieso is het nog wat langer licht dan bij ons.
1: Zeker.
0: Deze tijd van het jaar, dus het is wel bijzonder.
1: Ja, de nachten zijn kort. Ik was een paar jaar geleden in Noorwegen rond de 21ste, de langste dag.
0: Ja,
1: ja, dan is het gewoon twee uur donker.
0: Ik heb zelfs in de Poolcirkel gezeten waar het gewoon helemaal niet donker werd.
1: Dat is bizar.
0: Dus hadden wel gordijnen, heb je wel nodig.
1: Ja, ja. Nou ja, ik vind het leuk om daar iets meer over te horen van mensen met ervaring. Vakanties in die gebieden. En verder praten we over de stikstofplannen die de provincie vandaag presenteerde. Terwijl we toch net stikstofplannen van het kabinet hadden gehad. En hoe zijn de reacties dan van boerenorganisaties en natuurorganisaties? Verslaggever Reiner Smit die schuift daar zo meteen over aan.
0: Goed. Allemaal na 5 uur te horen. Onderweg ook gezellig. Als je toevallig in de file staat, dan zijn er nogal wat op dit moment. Lekker naar Radio M Utrecht luisteren. Tot zo, Aart.
1: Joep.

0: Spooky Zoo. Met de stem van Big John Russell vooral, hè? En op tv zag je dan altijd Iwan Groeneveld, die alles playbackte. En de jaren 70 een grote hit. Ja, hier zat ook een A in de titel. Maar ik zei al, hoe meer A's, hoe groter de kans dat je plaatje ook gedraaid wordt. Henna die had deze bedacht.
1: Dag Sinterklaasje, dag.
0: Is leuk, maar niet helemaal de tijd van het jaar. En Marieke, dat geldt ook voor deze, jouw keuze. Maar zijn er wel veel inderdaad. Vijf A's in deze titel van André van Duin. Dankjewel voor de suggesties vanmiddag. Wegen de verjaardag van Hans Cornelissen. Gert-Jan van Zeggenza. We zochten dus A-hits, zeg maar. Even kijken, hier zit er niet eentje in. Eros Ramazzotti gaan we horen. Wel in zijn naam.
2: Torre.

0: Maar ook Bruce Springsteen had het warm. I'm on fire, horen. Nou, nog even snel één belletje naar Zoetermeer in dit geval. En daar woont Marieke Hoeksema. Goedemiddag, Marieke.
1: Goedemiddag.
0: We zochten dus liedjes met een A erin vanwege de verjaardag van een van de Zeggens A-acteurs. Dat was Gert-Jan dus. Heb je daar vaak naar gekeken?
1: Oh ja, altijd. Was iets wat ik niet wilde missen.
0: Nee, dat was elke week miljoenen mensen die ernaar keken. Er waren ook nog niet zoveel zenders, dus dan had je al gauw hoge kijkcijfers. Maar het was ook heel leuk, hè?
1: Ja, ik vond het enig.
0: En wie waren jouw favorieten in de serie?
1: Nou, mijn favoriet was toch wel Mientje, hoor.
0: Toch Mindelsteen?
1: Ja, met de
0: Ja, precies. Ja, en Gert-Jan, die had ook een mooie rol al die jaren.
1: En, ja, die kan ik me niet zo heel goed herinneren eigenlijk. Mien Dobbelsteen is meer blijven hangen.
0: Ja, de zoon van dokter Lidie, Gert-Jan, Hans Cornelissen. Ja. Hij was nog in de studio in februari tijdens onze Week van de Ethisch. Daar heeft hij nog erover verteld, ook uitgebreid. Dus het gaat nog goed met hem. Hij doet nog van alles ook. Hij is nu dus 70 geworden vandaag. Hè? Je ziet hem altijd als die jonge fan natuurlijk nog in je herinnering.
1: Ja,
0: nu 70. Liedjes met een A. Jij kwam eerst met een paard in de gang. Ik heb er even een stukje van laten horen, maar het is niet helemaal de tijd van het jaar. En toen kwam je met nog een andere liedje met veel A's erin.
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
1: Het was in Anna Paulowna.
0: Ja, Rob de Nijs.
1: Ik weet niet meer van wie het is, hoor, maar dat schoot ineens naar binnen.
0: Rob de Nijs.
1: Rob de Nijs?
0: Ja, ja.
1: Ik word gesouffleerd door mijn echtgenoot.
0: Oké, ja, 4A stel ik. Dus die gaan we zeker nog even doen dan als ter afsluiting van deze middag met de letter A, die A-hits. Het was Guantanamera, het origineel. Ken je dat ook?
1: Die ken ik wel, ja. Maar die blijft niet zo hangen. Nee, het was in Anna Paulowna blijft beter hangen.
0: En je bent er wel eens geweest dan?
1: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
0: Het is in Noord-Holland.
1: Ik weet niet of het veel voorstelt, hoor.
0: Ja, volgens mij wel een heel mooi plaatje. Ooit is volgens mij de Koninginnenmaus geweest met Koninginnendag in de buurt daar.
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ja, het was in Anna Paulowna. We gaan nog maar even naar luisteren dan. Ik wens je een fijne avond en veel eetsmakelijk voor zometeen alvast, Marieke.
1: Dankjewel.
0: Groeten.
1: Joe, dag.

0: je niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Eerder deze week waarschuwden een aantal scholen in de wijk Terweide ouders voor rondzwervende zakjes waar drugs in zouden zitten. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In Nederland is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Het weer, het is zonnig en warm. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goedemiddag. 2 uurtjes Utrecht komt thuis voor de boeg. Kasper is er ook. Dag Kasper.
10: Hallo.
9: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
10: Zeker, de brand in Nieuwegein lijkt voorbij, zegt onze verslaggever.
11: Het blussen lijkt inmiddels klaar te zijn, maar een deel van de straat is nog wel afgezet. En de brandweer is nog wel via hoogwerkers aan het kijken naar de schade.
10: Er was brand aan de matkopsingel in 3 huizen van hout en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Ook zijn huizen ontruimd en was er veel rook. Een vrouw is tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Ze raakte bekneld in de stoel, haar ringvinger was niet meer te redden. En 2 kinderen zijn onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die lagen op straat in de Utrechtse wijk Terweide.
9: Files A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oudrijn een kwartier. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ook een kwartier oponthoud. En de laatste A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden 25 minuten extra reistijd. Spargo staat voor je klaar en ook Smokey Robinson.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Maken kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
1: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.

0: 15 juli 2026, de dag van een grote brand in Nieuwegein. 7 woningen ontruimd daar. En ook de dag dat de provincie haar stikstofplannen presenteerde. En die gaan erin hakken bij de boeren. Nou, hoe hard die klap aankomt, horen we zo meteen. Op deze ook historische dag. Omdat precies 5 jaar geleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries overlijdt aan de gevolgen van de aanslag die 9 dagen eerder gepleegd wordt. Dit is een deel van het NOS-journaal van die dag.
1: Goedenavond, misdaadverslaggever Peter R. de Vries is rond 19:30 vanavond in Amsterdam neergeschoten. Bronnen melden ook dat Peter R. de Vries in het hoofd is geraakt. Hij vecht voor zijn leven op dit moment.
0: En dat gevecht wint hij helaas niet. Op het Leidseplein in Amsterdam staat een monument. Terug naar vandaag. Heb jij wel eens gehoord van coolcation? Dat betekent dat je op vakantie gaat naar een koele plek. Bijvoorbeeld Scandinavië. Omdat het in Zuid-Europa veel en veel te heet is tegenwoordig. Om nog maar te zwijgen over het gevaar van bosbranden. Pas jij je plannen aan? Of ga jij gewoon lekker naar het zuiden? Hoe heet het ook is. Ik ben benieuwd. Stuur me even een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Utrecht. En Just For You. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is woensdag 5.

0: Ja, hij werd soort van bekend met het programma Ik Geloof in Mij. Rutger van Barneveld, volkszanger. En hij heeft eindelijk zijn hit te pakken. Zwoele zomernachten. Het is 16:15, Radio M Utrecht. Minder koeien of misschien zelfs helemaal stoppen met je bedrijf. De nieuwe stikstofplannen van de provincie Utrecht hebben grote gevolgen voor boeren. De provincie wil de uitstoot van stikstof de komende 10 jaar met bijna de helft verminderen. En dat moet zorgen voor natuurherstel. En vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden krijgen te maken met nieuwe regels. Ze moeten de uitstoot verminderen, minder vee houden of andere maatregelen nemen. Verslaggever Reinder Smit, die volgt dat allemaal voor ons. Reinder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat zijn nou de belangrijkste punten uit dat provinciale stikstofplan?
1: Ja, eigenlijk als eerst vooral het doel. Die stikstofuitstoot die moet bijna gehalveerd. 46% moet die naar beneden. En dat willen ze doen doordat vooral boeren natuurlijk gewoon veel minder stikstof mogen uitstoten. Rond kwetsbare gebieden komen stikstofzones van zo'n 250 meter. Ja, daar zijn de regels dan nog strenger dan voor boeren buiten die gebieden. En mogen ze bijvoorbeeld helemaal geen of veel minder mest uitrijden. Ook komt er meer ruimte voor natuurbeheer. Bijvoorbeeld door bepaalde natuurgebieden aan elkaar te verbinden die nu nog los van elkaar liggen. Ja, dat moet die natuur daar dan weerbaarder gaan maken.
0: Ja, wat gaat dat betekenen voor die boeren?
1: Ja, dat is best wel een stevige ingreep. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden, ja, die krijgen natuurlijk te maken met de strengste regels. En dan moet je echt denken, die uitstoot moet zoveel naar beneden dat zij een deel van hun vee weg zullen moeten doen. Of andere maatregelen. Ze hebben op zich wel wat keuzes. Je kan technische innovaties doen. Maar ja, het moet wel zoveel naar beneden dat dat misschien niet toereikend gaat zijn. Ook volgens de provincie kan het echt best wel ver gaan. Zij geven ook echt wel toe dat niet iedereen op dezelfde manier door kan gaan als dat ze nu gewend zijn. Dus je kan begrijpen, toen we LTO vanmiddag spraken, was de reactie daar best teleurgesteld.
2: Nou, we zijn zeer teleurgesteld. Ja, we hebben zalen vol met mensen uit het buitengebied gehad. Duizenden mensen, 8 bijeenkomsten had LTO georganiseerd. Duizenden mensen gekomen en uiteindelijk 1700 zienswijzers met z'n allen ingediend. En uiteindelijk is niet veel meer als een puntje in de komma veranderd.
0: Ja, dat was de reactie van LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. Nu hadden we al, ik denk dat het een maand geleden was, de landelijke stikstofplannen van het kabinet Jetten. Daar was natuurlijk al onrust over. Hoe zit dat nou?
1: Ja, dat klopt. Ook vanuit de landelijke overheid zijn al stikstofplannen gepresenteerd. Het vorige kabinet voor Jetten heeft dat natuurlijk allemaal eigenlijk een beetje op pauze gezet. Dus vanuit de landelijke overheid kwam er een soort inhaalslag. En ook die willen, net als de provincie, de uitstoot 46% naar beneden. Alleen hoe ze dat willen bereiken, daar zijn wel verschillen in. Het kabinet Jetten heeft het bijvoorbeeld over stikstofzones van 500 meter. 2 keer zoveel als de stikstofzone van de provincie. Zo zijn er nog wel wat andere regeltjes rondom bijvoorbeeld hoe bepaald wordt dat een boer stikstof mag uitstoten, hoeveel dat dan is. De provincie kijkt ervoor naar hoeveel grond heeft een boer. Het kabinet kijkt naar fosfaatrechten. Ja, dat zorgt er in de provincie Utrecht voor dat boeren gewoon nog best wel even in onduidelijkheid zitten. En ook daar zijn ze echt wel boos over.
0: Onrust, onduidelijkheid dus bij boeren. Hoe kijken natuurorganisaties naar de plannen?
1: Ja, we spraken vandaag met Natuur Milieu Federatie Utrecht. Die zijn voorzichtig tevreden. Natuurlijk hadden ze wel wat meer ambitie. Hè. Zo'n Utrechts programma is altijd, het is altijd een beetje een compromis. Iedereen vindt er wel wat van. Niemand is 100% tevreden. Maar zij zijn vooral heel blij dat er eindelijk een doel is. Want stilstand was wat hun betreft nog verder achteruitgang voor de natuur.
3: Wij zijn tevreden dat er nu een plan ligt en dat er een helder doel is gesteld waarmee we aan de slag kunnen. Dat geeft helderheid na een hele lange periode van onzekerheid. Zowel voor de landbouworganisaties, maar ook voor de natuurorganisaties. Dus het is belangrijk dat we nu daarmee stappen kunnen zetten.
0: Ja, we kunnen aan de slag, stappen zetten. Gaat dat nu dan ook daadwerkelijk zo gebeuren zoals de provincie het voorstelt? Of wordt dat nog steggelen?
1: Nee, het is wel zeer waarschijnlijk dat dit doorgaat op de manier zoals de provincie het nu voorstelt. Formeel gezien wordt er in november, eind november, nog gestemd door de Provinciale Staten. In een, ja, dat heet dan de omgevingsverordening. Daarin bepaalt de provincie eigenlijk wat er allemaal mag gebeuren binnen de provincie op dit gebied. Ja, daar wordt nog wel gestemd over welke uitstootnormen er nou precies zijn en dat soort zaken. Maar het is wel zeer waarschijnlijk dat die instemmen met dit plan. En ja, vanaf dat moment is het dus beleid en ja, wordt het overgaan tot handelen.
0: Reiner Smit, dankjewel.

0: Spinners en Cupid hier op Radio M Utrecht. Waar we zometeen praten over de zomervakantie. Ja, er zijn toch steeds meer mensen die hun plannen een beetje aanpassen vanwege of die bosbranden en sowieso die enorme hitte in Zuid-Europa. Ja, hoe lekker is het nog als het buiten 40 graden is? Mensen nemen de wijk naar wat koelere gebieden. Is zelfs een naam voor bedacht. Coolcation. Pas jij je vakantie aan of ga je gewoon toch nog steeds lekker naar die hete gebieden? Remco stuurt een bericht. Die zegt, nou, ik ga vooral in de wintermaanden op vakantie. Dus december tot april. Ja, dan heb je er geen last van. Marijke zegt, vakantie is voor mij helaas niet weggelegd. En helemaal niet in een warm land. Maar Hanny heeft weer snode plannen om naar Suriname te gaan. Ja, dat is toch ook wel warm. Goed, laat maar weten wat jouw plannen zijn. En als je dan naar Scandinavië of koelere landen gaat, ja, misschien heb je wel een hele goede tip. Dus laat het maar weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Praten we erover na het nieuws met Casper. Een busritje kan gevaarlijker zijn dan je denkt. Hoe dat zit, we horen het zo meteen.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: 17:30, Casper is er voor het regionieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Ja, zometeen het laatste nieuws over die brand in Nieuwegein. Maar eerst een bijzonder busritje.
11: Ja, een vrouw is in de bus van Nieuwegein, van Utrecht naar Nieuwegein, haar vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde begin deze maand. Haar hand raakte bekneld in de leuning, na waarschijnlijk een val. In het ziekenhuis bleek dat haar ringvinger niet meer te redden was. De vervoerder heeft contact met de vrouw, doet onderzoek en de familie zoekt getuigen. En de verzekering is intussen ook met de zaak bezig. In Nieuwegein is de schade enorm aan 3 huizen die in brand stonden. Je hoort onze verslaggever.
12: Tientallen buurtbewoners staan buiten. Een aantal huizen rondom de brand is ontruimd. Verder is duidelijk te zien dat het houten dak van een van de woningen is ingestort. En via hoogwerkers proberen een aantal brandweerlieden naar de schade te kijken.
11: Ja, die huizen zijn van hout gemaakt en daardoor kon het vuur makkelijk overslaan. Je hoort de brandweer.
13: Nou, de bewoners zijn natuurlijk erg geschrokken. Ze zijn allemaal niet gewond geraakt, maar zijn opgevangen door de gemeente. En die zal ervoor zorgen dat de bewoners hier langere tijd niet terug naar hun woning kunnen opgevangen worden. Uiteindelijk hebben we 9 woningen ontruimd en daarvan de 7 nu nog steeds ontruimd.
12: Ik heb ook eens gehoord over een huisdier dat nog vermist zou zijn. Weet u daar iets van?
13: Ik weet dat er enkele huisdieren door de brandweer eruit zijn gehaald, maar om hoeveel huisdieren dat gaat durf ik niet te zeggen.
12: Valt er al iets te zeggen over de oorzaak?
13: Nee, we weten alleen dat het buiten ontstaan is. En de politie zal daar naar verwachting onderzoek naar doen. En dan hopen we daar meer over te horen.
11: Het gebeurde allemaal aan de Matkopsingel. Veel mensen denken dat prijzen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan werkelijk zo was. Het was 3%, maar veel mensen dachten 8%. Het gebeurt wel vaker dat de inflatie verkeerd wordt ingeschat, zeggen de onderzoekers.
14: Dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws. Ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee. Dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
11: Ja, sinds de stijgende energieprijzen worden steeds vaker verkeerde inschattingen gemaakt.
0: En eigenlijk zegt die man, geef gewoon wat meer uit. Je kan meer uitgeven dan je denkt dat je kan uitgeven, mensen. Doe maar.
11: Het scheelt een paar procent natuurlijk, ja. En FC Utrecht heeft alle seizoenskaarten uitverkocht. Wie nu nog een kaart wil, die kan op de wachtlijst. Het zijn er dit jaar iets minder dan vorig jaar, want er zijn iets meer losse kaarten voor de supporters die een enkele keer willen gaan. En FC Utrecht heeft ook nog laten weten welke voornamen het meest voorkomen bij die seizoenkaarthouders. Jan? En Peter,
15: ja,
11: beide bijna 130 keer, 129 keer.
15: Ja.
11: Maar ook Jeroen wordt vaak gemeld. Ja. Tim, Hans, Daan en Martijn.
0: Nou, dat is allemaal oud-Hollands.
11: Ja, en geen aard. Dat is dan wel jammer.
0: Nee, maar ik heb ook geen seizoenskaart.
11: Oei. Nou, meer nieuws via onze...
0: Waren weg.
11: Wat zei je?
0: Waren op,
11: ja. Je kan op de wachtlijst. Ja. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer volop zon. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht een graad of 15. Morgen dan zijn er meer wolken en is er ook nog eens kans op onweer. Mocht je dat lekker vinden, is dat fijn. Het blijft wel warm, maximaal 28 graden.
0: Files, vooral veroorzaakt door werkzaamheden. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier, heeft ook met die wegwerkzaamheden te maken. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 20 minuten op onthoud. Glen Campbell hoor je zometeen en Boney M.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoproot kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
19: Dit was een uittip.
18: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ah, Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Ja, vakantietijd. Veel mensen hebben hun vakantie geboekt. En als je dat een paar maanden geleden gedaan hebt en dacht, ik ga gewoon weer lekker naar Zuid-Spanje. Of lekker naar Zuid-Frankrijk, Griekenland, Italië. En als het daar nu dan 35, 36, misschien wel 40 graden is. Of je komt ook nog eens in de buurt van bosbranden. Dan denk je, ja, moet ik die plannen niet een beetje aanpassen? Er zijn mensen die dat doen. Die gaan bijvoorbeeld naar noordelijke gebieden. Waar het wat koeler is. Coolcation noemen ze dat. Hoe zit dat bij jou met die vakantieplannen? Helma stuurt een bericht. Die zegt, wij gaan toch gewoon naar Frankrijk. De Ardèche. En hopelijk valt het een beetje mee met die hitte. Ik zie er wel wat tegenop. Maar ja, mijn man wil hier graag heen. Ja, moeten wij met z'n allen naar Scandinavië? Ja of nee? Dat is een beetje de vraag. Hallo Anke.
1: Hallo Aart.
0: Ja, jij bent al lang geleden al die kant uit gegaan. Zweden?
1: Ja, klopt.
0: Hoe is de temperatuur daar nu?
1: 30,2.
0: Toch ook wel?
1: Ja, bij ons in ieder geval.
0: Ja,
1: ga je iets hoger, dan is het iets koeler. Dan is het 27 ongeveer. En als je aan de westkust blijft, ongeveer ter hoogte van ons. Want ons land is onwijs groot. Je kan temperatuurverschillen hebben van 32 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.
0: Ja.
1: Maar als je dan bijvoorbeeld aan de westkust en dan daar in Duitsland bent, dan zit je weer rond de 7, 28 nu.
0: Ja.
1: Maar meestal is het daar koeler.
0: Okay.
1: En daar zijn ook de meeste Nederlanders.
0: Ja, precies. Want toen het hier zo loeiend heet was, hè, in Nederland bijvoorbeeld al, een paar weken geleden. Hoe was het toen bij jou daar?
1: Een paar dagen hadden we rond de 20, rond de 22. S'nachts regende, dus dat was heerlijk. En dan werd je 's morgens wakker, was het heerlijk fris. Nou, dan was het rond de 23 graden overdag. En dan kwam er 's nachts weer regen. Het was heerlijk.
0: Ja.
1: Ik heb mijn regentonnen kunnen vullen. Dus dan ik heb 600 liter water waar ik mijn planten in water kan geven. Nou, wat wil je nog meer?
0: Zalig, ja. Je weet sinds vandaag ook wat coolcation is.
1: Ja, dat is een nieuw woord.
0: Merk jij ergens in jouw omgeving dat het toerisme richting Zweden aantrekt?
1: Niet bij mij in de stad. Want de meeste mensen van Nederland, Duitsland, die houden zich aan de westkant. En dan gaan ze van Gothenburg omhoog naar het land in. Zoals ik al zei, Wermland is bijna een Nederlandse kolonie aan het worden. Mensen die daar heel veel op vakantie gaan en ook mensen die daar naartoe emigreren. Want dat zie ik via een. Op Facebook heb ik een groep die heet Zweden Forum. Zoals je zegt, dat is niet Nederlands, maar goed. Dit is in ieder geval een forum waar je dus kunt zien hoe mensen zich verhuizen in Zweden. En dat zijn er heel veel. En die gaan allemaal naar Wermland, Duitsland. Dat wordt echt zo'n Nederlands.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar is het vaak wat cooler.
0: En waarom is dat zo populair? Waarom gaan zoveel Nederlanders die kant uit?
1: Ik denk dat het is omdat als je van Nederland uitkomt, dan een heel eind achter de rug hebt met auto. En dan van Gothenburg daar naartoe is 2,5 uurtjes rijden.
0: Ja.
1: Ga je onze kant op of hoger, dan ben je zo'n 5-6 uur kwijt.
0: Ja.
1: En dan heb je
0: maar ik bedoel eigenlijk vooral waarom mensen emigreren daar naartoe.
1: Ja, dan denk ik niet dat we nou over zo moeten praten. Ik denk dat ze Nederland te krap gaan vinden.
0: Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja.
1: En dat ze de ruimte hier, ze willen de ruimte mooi. En ze kunnen hier, wat ik ervan begrepen heb, huisverkoop in Nederland, kun je hier een heel behoorlijk huis kopen met een behoorlijke lap grond eromheen.
0: Ja.
1: Van 4-5 hectare, nou je nog geld over. Dus ja, dan snap ik wel dat ze liever gaan verhuizen. En je kunt heel makkelijk vanuit Zweden je werk doen. En heel veel mensen werken ook voor bedrijven via Nederland in Zweden. Dus dat,
0: ja,
1: de techniek die doet het allemaal veel makkelijker.
0: Ja, nee, dat maakt het makkelijker, ja. Ja, en het is dus echt wel een stukje koeler. Dus het kan nog wel eens druk worden de komende jaren daar bij jou in de buurt.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ik denk niet dat ze zwinters. De meeste komen niet zwinters. Nee. Dat zouden ze ook eens moeten proberen.
0: Oké, nou. Dankjewel, Anke. Fijn dat je even in de uitzending was. En een fijne avond.
1: Tot ziens. Dezelfde. Oké, doei.
0: Oké. Pas jij je vakantieplannen aan door die hitte? Is een coolcation iets voor jou? En waar ga je dan naartoe? Ja, en wat zijn jouw ervaringen met de vakanties in wat wat koelere landen? Laat het maar weten. Stuur me een appje.

0: Get back, Jojo. Radio M Utrecht. En dit is Margot Ribbering. Dag, Margot.
1: Hallo, Aard.
0: Ja, weer een dag om door één ringetje te halen.
1: Ja, een beetje Frans vakantie weer, hè? Met ook vandaag weer de lokale dertigers. Hoogland 30,0, Montfoort 30,4, Wijk bij Duurstede 30,5. En ook een 30,5 in Nieuwegein. Op de officiële stations, hè, want daar kijk ik natuurlijk ook graag naar. Net geen 30 graden, 28,7 in De Bilt. En natuurlijk lekker veel zon vandaag. En daarbij ook nog eens even een verfrissend windje uit het noordoosten. Vanmiddag toch vrij stevig was. Beetje vlagerig ook van karakter. Maar dat maakte de warmte natuurlijk ook draaglijker.
0: Zo is dat. Hoe ziet het er morgen uit en vannacht?
1: Nou, in ieder geval blijft het nog wel even warm. Met wat we vandaag ook zagen is dat we niet alleen blauwe lucht zagen, maar er verschenen ook af en toe wat wolken. Vrij hoge wolken, een beetje vezelig ook van karakter. Nou, die zullen er vanavond en vannacht ook zijn. En uiteindelijk koelt het tegen de ochtend af tot 15 graden. En die wolken die we vandaag en vanavond zien, zijn een voorbode van meer bewolking en ook wat lagere wolken. Die komen vanuit het noordoosten en die schuiven eigenlijk in de loop van de nacht en morgenochtend ook naar ons toe. Dus dat betekent dat we naast de zon morgen wolken zullen zien. En de lucht is onstabiel. Dat betekent dat er wellicht toch ergens in onze provincie, ook al is er maar één, een regen- of onweersbui zal vallen. En daarbij waait er een matige noordoostelijke wind. Temperaturen net weer iets lager dan vandaag. 27 of 28 graden.
0: Okido. Dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot strakjes.

Ja, de zomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. Zometeen fijne muziek van de US Corporation. Ilse de Lange. Ja, en dit is Boney M. Dat is ook lekker.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga gewoon. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper.
10: Goedenavond, een vrouw heeft tijdens een busrit van Utrecht naar Nieuwegein haar vinger kwijtgeraakt. Ze raakte bekneld in de stoel, haar ringvinger was niet meer te redden. De provincie Utrecht wacht niet langer meer op Den Haag en komt nu zelf met strenge stikstofregels. Een hot woord eigenlijk. Het bestuur is blij dat er nu wat op tafel ligt.
11: Ik denk dat het opluchting is, dat het is afgerond.
10: Over een half uur meer. En de vermiste man uit Maarsen is doodgevonden in Duitsland.
9: Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen. 10 minuten vertraging. Komt door die wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 minuten. A27, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. Ook daar vanwege wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Zometeen Ilse de Lange en US Corporation.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.

0: elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Hughes Corporation. Radio M Utrecht. Ah, het is er ook weer voor, hoor. Lekker boottochtje.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Rock the boat. Radio M Utrecht, tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis met de lekkerste muziek. Ilse de Lange, Elvis, Tina Turner. Het komt er allemaal aan. Ik ga ook praten met Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaan we eens een paar zaken doornemen. Bijvoorbeeld een trend de laatste tijd in Utrecht, waar heel veel crossmotoren gestolen worden. En daar hebben ze een bijzondere methode voor. Hoor je zometeen meer over. Ik ben ook benieuwd of jij doet aan coolcation. Dat is een vacation op een koelere plek dan dat knetter heet in Zuid-Europa. Nou, Marion doet dat bijvoorbeeld, stuurt een berichtje. Wij hebben vorig jaar een Scandinavië-reis gemaakt met de camper. Schitterend daar en qua temperatuur veel beter te pruimen dan Zuid-Europa. Ja, ik kan me dat voorstellen. Goed, wat doe jij? Ga jij gewoon nog steeds naar die knetterhete Costa? Of zeg je, moi, ik zoek het allemaal ietsje noordelijker. Ik ga op coolcation. Stuur maar een berichtje. En dat kan via de RTV.

0: Elvis Presley, Radio M Utrecht. Boeven pakken, dat doen ze bij Bureau Hengeveld, ons opsporingsprogramma. En ik ga praten over de onderwerpen in de uitzending van vandaag met de presentator Sagarko Broeren. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen met goed nieuws. Die opmerkelijke zaak van die man, die verdachte, die met een bivakmuts de ethos binnenloopt en wiens bivakmuts wordt afgerukt.
1: Nou, wat een bewakingsbeeld was dat. Mijn mond viel open toen ik dat voor het eerst zag.
0: Ongelooflijk.
1: En dan heb ik toch al heel wat bewakingsbeeld gezien in mijn carrière. Die zaak is dus opgelost omdat iemand op straat in Utrecht die man zag lopen. Die overvaller belde de politie. Nou, kon hem gelukkig vrij eenvoudig aanhouden. Het bleek dus te gaan om een man van 64 uit de Drentse gemeente Noorderveld.
0: Met heel veel dank aan die dappere klant.
1: Juist.
0: Die bivakmuts van die overvaller er gewoon aftrok.
1: En dankzij hem konden we dus zijn gezicht zien.
0: Juist. Oké, dan een paar zaken die we nog moeten oplossen. Laten we beginnen met een best wel ernstige. Een mishandeling in Amersfoort na afloop van de Pride daar.
1: Ja, dat was de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juli, vorig weekend dus. Een man heeft dus de Pride bezocht en fietst dan richting Leusden terug. Dat is dan 's nachts om een uurtje of 3. En als hij dan op de Heilige Bergerweg fietst tussen Amersfoort en Leusden, wordt hij belaagd door een groepje jongens op fatbikes. Hij wordt van de fiets afgegaan. Getrokken, geschopt en geslagen, raakt zwaar gewond, breekt meerdere botten, kan gelukkig nog zelf 112 bellen. Nou, de politie komt bij hem, een ambulance, hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, moest hij een tijdje blijven. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis, maar hij is uiteraard enorm geschrokken van het voorval en heeft nog altijd veel pijn aan zijn lijf.
0: En wordt hier homo-gerelateerd geweld vermoed?
1: Ja, dat is het vermoeden. Het is gewoon nog niet vastgesteld. Maar in ieder geval worden dus die jongens gezocht. En om ze te kunnen vinden heeft de politie toch wel wat getuigen nodig. Dus ja, was je daar op de Heilige Bergenweg? Ja, die nacht, het is ook 's nachts, dus er zullen weinig mensen geweest zijn. Heb je een vermoeden? Heb je mensen hierover horen praten bijvoorbeeld? Hebben mensen lopen opscheppen over deze mishandeling? Ja, als het zo is, bel de politie.
0: Dan een andere zaak die ook in de nacht speelde in Lopik. Brandstichting en een daaropvolgende explosie bij een woonhuis.
1: Ja, een stuk verschrikkelijk schrikken. Een gezin van 5 ligt lekker te slapen. Als ineens een enorme harde knal klinkt. Nou, dat is 's nachts rond 2:20 is dat. Klinkt een enorme knal. Ze durven eigenlijk nog niet te gaan kijken beneden wat er gebeurd is. Nou, ze kijken dan naar buiten toe en zien dan dat er rook hangt bij de voordeur. Dan lopen ze aan de gang, zien ze dat de voordeur in brand staat. Nou, ze pakken de douchelang erbij. Huppakee, kraan open. En met de douchelang wordt dan de brand geblust. En als ze dan naar buiten lopen, zien ze een flesje liggen. Een gesmolten flesje. En als ze een bewakingsbeeld laten zien, of zien, daarop zie je dus ook dat iemand met het flesje naar de deur loopt. Ja, en dus die explosie de brand veroorzaakt. En die man of vrouw, in ieder geval persoon, ja, die moet gevonden worden. Het beeld is niet heel best, maar ja, toch hoopt de politie op resultaat.
0: Oké. En dan iets wat kennelijk een trend is in de omgeving Utrecht.
1: Ja.
0: Afspreken via Marktplaats om een crossmotor te kopen en er dan gewoon mee wegrijden.
1: Ja, dat is toch eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. En dat concentreert zich echt in Utrecht. Meerdere mensen die dus hun crossmotor te koop hadden staan, die werden benaderd door mensen uit Utrecht. En kregen dan de vraag of ze misschien met hun crossmotor naar Utrecht wilden komen. Om daar dan de boel rond te maken. Nou, dat is natuurlijk al een beetje verdacht, hè? En als ze dan in Utrecht komen op het afgesproken adres die een beetje wisselt, staat er inderdaad iemand klaar. Ja, die vraagt dan, mag ik ook even een proefrit maken op de motor? Nou ja, je begrijpt al welke kant het op gaat. Die motor komt niet meer terug. Die jongen is dan verdwenen op die motorfiets en daar sta je dan. Ja, en dan slaat natuurlijk meteen jezelf voor je kop van waarom heb ik geen legitimatie gevraagd aan die jongen die geïnteresseerd is.
0: Maar zo gaat het heel vaak.
1: En waarom sta ik hier überhaupt in Utrecht? Ja, zo is het dus gegaan. Tientallen keren. Echt niet zomaar even 1 of 2 of 3 keer. Tientallen keren. Dus een hoop mensen zijn hier zwaar door gedupeerd. En we hebben een bewakingsbeeld van een van die, hoe moet je het zeggen, een overlegmoment. Een koper-verkoper in Utrecht. Die gaat dan op die motor zitten en we zien hem wegrijden. Hij is niet heel erg goed in beeld. Maar we hebben nog een vrij goede foto van hem. Dan zie je hem ten voeten uit. Deze zogenaamde interesseerde die dus vandoor gaat met zo'n motor. Ja. Honda uit 2010 moet ik zeggen. Toch wel een dikke €3000 waard. Ja, weg is je motor.
0: Ja, en tips zijn welkom. En misschien is het wel meer mensen overkomen. Hè? Meld je dan ook bij de politie.
1: Ja, als je dat nog niet gedaan hebt inderdaad. Meld je bij de politie. Zeker.
0: Goed, kijken. Bureau Hengeveld bij ons op televisie en natuurlijk op de site rtvutrecht.nl of de app. Jullie nemen even een welverdiende break.
1: Ja.
0: En dan na de zomervakantie spreken wij elkaar nader.
1: Juist, dat is woensdag 19 augustus. Dan zijn we weer terug.
0: Dankjewel.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Ah, het is Neil Diamond en de Skybirds. Straks Gilbert O'Sullivan, Helene Fischer en Casper Kooi. En die laatste gaat zo het regionieuws voor ons brengen. Gaat onder meer over stikstof, een reanimatie en een voetballer die het nog een keertje wil proberen bij FC Utrecht.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: 6:30, het regionieuws met Casper.
10: Goedenavond. De provincie Utrecht heeft nu eigen stikstofregels en wacht niet meer op Den Haag. En het provinciebestuur die is blij dat er nu regels zijn.
11: Ik denk dat het opluchting is dat het is afgerond, dat we tot een geborgd systeem zijn gekomen waar we allemaal binnen provinciehuis best achter staan. Dus ja, zeker opluchting, zeker.
10: Zo komt over 3 jaar een mestverbod rond kwetsbare natuur en moet de uitstoot over 9 jaar flink omlaag. Boeren mogen dat eerst vrijwillig proberen en daarna dan worden ze verplicht. Het is allemaal nog niet definitief, zegt onze verslaggever.
12: Formeel gezien wordt er in november, eind november, nog gestemd door de Provinciale Staten. Maar het is wel zeer waarschijnlijk dat die instemmen met dit plan. En ja, vanaf dat moment is het dus beleid en wordt het overgaan tot handelen.
10: Landelijk laten stikstofplannen op zich wachten. In Amersfoort is een bestuurder onwel geworden en tegen een lantaarnpaal gebotst. Dat gebeurde vlakbij de Hanzetunnel. Omstanders haalden de man uit de auto en begonnen met reanimeren. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De vermiste man uit Maarsen is doodgevonden in Duitsland, net over de grens bij Vaals. Hij was daarvoor een trektocht. Er werd al dagen naar hem gezocht. Over de doodsoorzaak is niks bekend. Dan nog sportnieuws. Middenvelder Davy van den Berg die krijgt opnieuw een kans bij FC Utrecht. Na maanden met een blessure en een tijdelijk vertrek naar Engeland is hij nu fit en weer terug.
13: Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn in deze selectie. We hebben tot nu toe een vrij jonge selectie. Ik ben dan ook pas 26, maar goed, wel een van de misschien wat meer ervaren als je vergelijkt met de rest. Dus ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen. Ik hoop dat de klik er is en dan gaan we zien wat het brengt.
10: Ja, 26 en al ervaren. Ja.
0: Goh, heerlijk.
10: Hoe oud is jij ook alweer?
0: Laat maar.
10: Meer nieuws en sportnieuws in onze app en op rtvutrecht.nl. Volop zon. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen meer wolken, kans op onweer en dan maximaal 28 graden.
0: Mijn hersenen werken in ieder geval zo traag dat ik geen beide handen antwoord kon verzinnen.
10: Kan je nagaan. Dan is het er.
0: Ja. Casper, dankjewel. De files A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging. Er was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. 5 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 5 minuten op onthoud. En de laatste paar minuutjes op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, ze is ook in Nederland heel populair, deze Duitse superster Helene Fischer. En Hooi de Nacht hier op Radio M Utrecht. Waar we praten over zogenaamde coolcation, oftewel vakanties op wat koelere plekken. Ja, er zijn toch steeds meer mensen die in ieder geval nadenken over: wil ik nog wel naar die knetterende hitte in Zuid-Europa? Ook met kans op bosbranden. Maar ja, sowieso met 40 graden daar rondlopen of op het strand liggen. Het is niet voor iedereen. En dus nemen mensen dan de wijk naar wat koelere landen, vaak in het noorden van Europa. Coolcation. Ja, Christian, hallo.
1: Ja, goedenavond, Art.
0: En volgens mij kan jij dat aanbevelen, hè?
1: Ja, ik ben toevallig in april, dat is al erg in het voorjaar, een week naar Noorwegen geweest met een cruise. Ja, het is echt gigantisch.
0: Vertel eens over die cruise.
1: Ja, het eerste fjord waar we binnenkwamen lag nog de sneeuw op de toppen. Dus het is gewoon echt, dat is gewoon bizar. En, we hadden nog vier plekken waar we gestopt zijn, waar je dus een dagje van boord kan.
0: Ja.
1: En dan we hadden ook nog redelijk weer, gewoon ook een graadje 15 of 20, weinig regen, dat heb je dan in die periode wel eens.
0: Ja.
1: Maar het is echt aan te bevelen. En we spraken meer mensen aan boord, ook Nederlanders, die voor de eerste keer of de tweede keer. En ik hoor om me heen ook dat mensen toch meer naar het noorden trekken als naar het zuiden, of minder naar het zuiden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. En zo'n cruise, hoe kwam je daarbij? Ik heb nog altijd toch die loveboat, dat loveboat gevoel bij een cruise.
1: Ja, daar kom je in mijn beleving ook het dichtst in de buurt. Ik heb voor mijn werk ook wel eens op een ferryboot in Engeland gezeten. Dus ja. Dat is een tijdje minder, om het netjes te zeggen. En met alle respect voor de mensen die daar werken en die dat doen. Maar daar kom je aardig in de buurt. En tegenwoordig heb je ook wat programma's op tv, wat ook aardig in de buurt komt. En daar heb ik ook een beetje door laten inspireren.
0: Ja, wat is het fijne van een cruise? Je laat er rond varen.
1: Punt 1. Ik rij zelf, nou wordt er voor me gereden of gevaren. Dat vind ik ook onmakkelijk. En je komt, wij hadden dus een cruise van zondag tot zondag. Je komt zondagmiddag op je kamer. Dat is de hele week jouw kamer. Je zet je koffer neer, die pak je uit. En niet dat je ergens twee nachten bent en dan weer drie nachten of één nacht.
0: Ja.
1: Het is gewoon een week jouw, netjes gezegd, jouw huiskamer, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En op zijn boot is echt, het is gewoon een drijvende stad. Het komt bijna in de buurt om iets te zeggen van, niet helemaal, maar van Las Vegas, weet je wel. Er zijn barretjes, cafés, restaurants, het is echt...
0: En is er dan ook zo'n, volgens mij noemen ze dat een captain's dinner, dat de kapitein komt dineren met... De passagiers?
1: Ja, dat was een Hollandse avond. Daar heb ik hem wel eventjes 5 uurtjes gesproken. En die captain, daar zijn wij toen niet geweest volgens mij. Het is gewoon echt... mijn vriendin en ik was samen met mijn vriendin. Zei, het is eigenlijk gewoon decadent eigenlijk. Gewoon, kijk, het is begonnen als het wijkluisuitje van de Amerikanen. Ja. En dat kom je nog wel tegen. Maar ook daar de omgeving en de rust. En...
0: Nou ja, en het is, want een cruise, dat was vroeger iets voor oude mensen. En nou hoor ik een beetje aan jouw stem dat jij dat niet bent. Volgens mij is het nu steeds meer jongere mensen die het ook gaan doen.
1: Goed, je mag dus weten, ik ben 58.
0: En, vind ik niet oud hoor.
1: Nee, mijn vader zat je best anders dan jij gevoeld. Maar er waren ook jongere mensen aan boord. Wij zaten een beetje in de middenmoot. Inderdaad, het is voor wat. Maar je kunt. Als je van boord afgaat, kun je op eigen houtje dingen doen, hebben wij gedaan. Je kan excursie doen. Het is net wat je wil.
0: Ja, en dus op een plek. Nou ja, jullie waren er dan in april. Maar ook nu is het daar natuurlijk wel een stukje koeler dan, laat zeggen, Zuid-Spanje.
1: Ja, echt, want toevallig mijn zwager en mijn schoonzus zijn deze 2 weken naar Noorwegen en die steken nog door naar IJsland. En die hadden ook, ik zag wat foto's voorbij komen. Ja, die hebben gewoon lekker weer een gaatje 20, wat ik zo begreep.
0: Nou, dikke prima. Cruisen in Noorwegen. Zullen we dan toch even op boord stappen van de loveboat, Christian?
1: Ja, helemaal goed. En bedankt voor het bellen. En iedereen, geniet van je vakantie als je er nog aan toe bent. En net doe wat je zelf leuk vindt.
0: Oké, Christian, fijne avond.
1: Doei, doei.

Captain Stubing. En zijn dochter Vicky. Isaac. En hoe heette die arts ook weer? Die dokter. Die de ene na de andere vrouw versierde. Gopher? Ik geloof het wel, hè. En het mooie van die Loveboat-uitzendingen vond ik altijd... kwamen mensen aan boord aan het begin. Altijd gedoe. Relatieproblemen. Problemen met de kinderen. En na een weekje

0: Boudewijn de Groot. Radio M Utrecht. Hallo Margot, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond Aard.
0: Prachtige dag weer, hè? Hoe warm hebben we het gehad?
1: Nou, uiteindelijk zijn de officiële maximumtemperaturen in onze provincie uitgekomen op 28,8 in De Bilt, ons hoofdstation, en 29,1 in Cabauw. Maar er zijn natuurlijk ook wel lokaal plekjes geweest met een tropische waarde van 30 graden. Nog steeds is code geel van kracht. En het Nationaal Hitteplan, en dan denk je, nou ja, het is toch gewoon lekkere warmte. Ja, in vergelijking met die van juni, hè, die code rood situatie, ja, dat was een hele andere warmte. Dat was hele vochtige warmte. En dat zulke hitte dodelijk is, dat bewijst maar het artikel wat nu op de NOS staat. Zeker 900 mensen, meer dan normaal, zijn overleden tijdens de hittegolf met code rood. En dat zijn met name de wat oudere mensen, 80 jaar of ouder. En waarom? Nou, omdat die gewoon gevoeliger zijn voor die hitte. Ze kunnen niet meer zo goed zweten. En de doorbloeding is niet meer zo goed. En de doorsprikkel is ook steeds minder. Dus ja. Wat dat betreft is dat natuurlijk heel vervelend. Dat er gewaarschuwd moet worden voor hitte. En dat is niet voor iedereen nu van toepassing. Hè. Iedereen die hartstikke fit is en lekker wil genieten, die denkt, waar hebben ze het over die code geel. Maar we moeten natuurlijk ook aan de kwetsbare mensen denken.
0: Zo is dat. Nu willen we weten hoe het weer eruit ziet. Morgen en de dagen daarna.
1: Nou, vanavond blijft het lang warm. Op dit moment is het 28 graden. Na 10 uur gaat de temperatuur onder de 25 dalen. 16 graden is de minimumtemperatuur. En als je morgen opstaat, dan heb je niet meer sky clear zoals vandaag. We hebben duidelijk wat meer bewolking. De zon die komt er ook af en toe door. En er is een hele kleine kans dat er in de loop van de middag een enkele bui gaat vallen. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. En het wordt net iets minder warm dan vandaag met 27, 28 graden. Vrijdag wordt het 25 graden. Ook dan neemt de kans op een bui toe. Maar of ze er echt komen, dat valt nog te betwijfelen. En daarna zien we in het weekend een gevoelige daling van de temperatuur met stevige noordwestelijke winden, aanvoer van Noordzeelucht, 20, 21 graden. Maar best lekker doeweer. Hollands stapelwolkenweer met een beetje zon tussendoor. En dan blijft het wederom op de meeste plaatsen droog.
0: Okido. Dankjewel en een fijne avond.
1: Graag gedaan.
0: Toedeloen.
1: Fijne avond.

Sydney Youngblood, If Only I Could. Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. Wat dacht je van Tom Jones, Madonna, Supertramp en nu de Spice Girls? Fijne avond.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
3: Maar mee,
4: door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Doral Negens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Wørensholt. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: De afgelopen maanden zijn er tientallen crossmotoren gestolen in Utrecht. Het gaat om motoren die te koop staan. Tijdens de proefrit gaan de dieven ermee vandoor. We hebben bewakingsbeeld waarop je zo'n diefstal ziet gebeuren. Na afloop van de Pride in Amersfoort is een man zwaar mishandeld. De politie zoekt een aantal jongens op fatbikes. En een heel goed beeld van een oplichter die een bejaard echtpaar besteelt van een dikke 10.000 euro.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond op

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: De butterfly kisses, dat zijn de allerzachtste. Weet je wat het zijn, butterfly kisses? Ik heb het me ook moeten laten vertellen hoor, maar als je met je wimpers knippert en die tegen de wang van je geliefde strijkt, dan zijn dat butterfly kisses. Lief, hè? Ik zie ook echt wel voor me dat de ouders dat met kinderen doen, bijvoorbeeld. Het is in ieder geval een heel liefdevol gebaar. En dat is heel belangrijk en komt mooi uit vooral. Want de love songs zijn begonnen. Het programma.

een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

van die magische momenten in de popmuziek waar je bij had willen zijn als een vlieg op de muur. Dat je kon zien hoe Bernie Taupin in de keuken van de moeder van Elton John een tekst op een papiertje aan het krabbelen was. Een tekst die in ieders hart gaat zitten. Your Song hoorde je van Elton John. En dit is James T.W. Come home.

Het gevoel hebben dat de liefde de ruimte vult, op wat voor manier dan ook. Kenny Rogers en Sheena Easton zongen het in We've Got Tonight. Zometeen in de Love Songs op Radio M Utrecht, Neil Diamond en Love on the Rocks. Even een beetje verkoeling krijgen. Eerst hoor je muziek van Nederlandse bodem. Dit is Close to You met Ben.

muzikale hoogstandjes van Celine Dion op Radio in Utrecht. Think Twice. Ik hoop dat je een gezellige avond hebt, dat het niet al te warm is. En dat je lekker in de gelegenheid bent om te blijven luisteren tot 11 uur vanavond. Want ik heb nog heel veel mooie liedjes voor je meegenomen.

Mariah Carey en Vision of Love. Nou, ik heb nog wel wat liefde in het vizier, hoor. Van Bruno Mars zometeen. En ook van Carole King op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.